0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Goedemorgen, het is 6:00. Zo meteen weer Peter en Milou in de ochtend. Eerst het Radio Rijnmond nieuws. Mijn naam is Dave Datema. In Dordrecht is vorige week vrijdag iemand aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij de invoer van een partij van 4000 kilo cocaïne. De drugs waarmee die in verband wordt gebracht werden maandag aangetroffen in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Franse douane meldt dat de cocaïne was verborgen tussen plastic afval in een container uit Ghana. De autoriteiten schatten de waarde op 225 miljoen euro. De Telegraaf die schreef al eerder over de drugsvangst. Volgens de krant behoren de drugs toe aan de organisatie van de voortvluchtige drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Justitie heeft de betrokkenheid van L. niet bevestigd. In Vlaardingen is gisteravond iemand neergestoken. Dat was aan de Koningin Wilhelminahaven. Volgens de politie was er sprake van een ruzie in de huiselijke sfeer. Er is ook iemand aangehouden. Hoe het met het slachtoffer gaat is niet bekend. Het onderzoek is nog niet afgerond. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, dat is niet bekend. Het busongeluk gebeurde aan het einde van de middag in het kanton Graubünden. Het gaat om een bus van de Nederlandse reisorganisatie OAT. Volgens de reisbrancheorganisatie ANVR, die namens OAT spreekt, zaten in de bus 48 Nederlandse passagiers. Op maandag waren ze aan hun reis begonnen. Het zou gaan om een busexcursie naar Oostenrijk. De groep was op dagtrip in Zwitserland. Het ongeluk gebeurde tussen Zernes en Soest in het oosten van Zwitserland. Er wordt uitgegaan van een eenzijdig ongeluk. In New York wordt vandaag herdacht dat het precies 25 jaar geleden is dat de aanslag plaatsvond op de Twin Towers, het WTC. Ook op twee andere plekken stortten toestellen neer. Bij de aanslagen kwamen 3000 mensen om het leven, omdat in New York beide torens instortten. Vandaag wordt op de plek waar het WTC stond een herdenking gehouden. Daarbij worden onder meer de namen van de slachtoffers voorgelezen. Meest opvallende afwezig is president Donald Trump. Die wilde een toespraak houden, maar de organisatie staat geen politieke speeches toe. Alle nog levende oud-presidenten zijn wel aanwezig, net als Rudolf Giuliani, de toenmalig burgemeester van New York. Het weer, veel bewolking, af en toe regen. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger. Het is een graad of 20. Vanavond droog met opklaringen. Morgen periode met zon, droog, ietsjes warmer dan vandaag. Het wordt morgen zo'n 22 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
3: Dankjewel Dave. Krijg van mij de file-informatie, maar die is lekker kort en krachtig op vrijdagochtend. Want geen files, dus lekker doorrijden.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Eruit. Met Peter en Milou.
1: Radio met een grote R.

0: Yes, het is er vrijdag, finally. Cici Penniston was dat voor je op Radio Rijnmond.
1: Een hele goede morgen, welkom op deze heerlijke nieuwe dag.
0: Op deze gloednieuwe vrijdag.
1: Het is vrijdag, het is bijna weekend. We gaan langzaam richting gezelligheid. En we zijn weer live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Veel bewolking, af en toe regen. In de loop van de middag vanuit het westen droger. Het wordt maximaal 20 graden.
0: En op dit moment geen files, dus lekker doorrijden.
1: Het is een gedenkwaardige dag vandaag, hè? 9-11.
0: Ja,
1: precies 25 jaar geleden. De dag dat twee vliegtuigen zich in de Twin Towers boorden. En daarna nog eentje in het Pentagon natuurlijk. Jij als luisteraar, jij weet vast nog wel waar je op dat moment was. Ook jij, Milou, jij weet ook nog wel waar je was waarschijnlijk. Want jij was nog een babytje, dus je lag waarschijnlijk in de wieg.
0: Nou, ik lag in een wasmand bij mijn oma, want die was de was aan het doen. En die keek naar de televisie en die zag dat gebeuren. En mijn moeder, die was stewardess, die vloog voor de KLM. En die was op dat moment in Amerika. Dus die is een dag later pas weer teruggevlogen. Want het hele vliegverkeer lag natuurlijk plat. Dus vandaar dat ik dat verhaal toevallig wel weet.
1: Nou, dan weet je dat inderdaad heel goed. En je hebt je er achteraf ook nog wel behoorlijk in verdiept, toch?
0: Ja, zeker. Ja, ik vind het heel interessant wat er gebeurt tijdens zo'n ramp. En hoe mensen ook hebben kunnen overleven. Hè, dat dierlijke instinct gaat aan. Maar het hangt ook een beetje af van geluk hebben en toeval.
1: Hoe bedoel je?
0: Nou ja, of dat je dat gebouw bent uitgekomen.
1: Ja, dat is logisch.
0: Sommige mensen hebben echt een engeltje op hun schouder gehad. En heel veel geluk.
1: Ja, maar zijn er nou nog mensen zeg maar die op de derde of vierde etage waren op dat moment, die nog op tijd het gebouw hebben kunnen verlaten? Ik denk het wel, hè?
0: Nou, derde en vierde etage wel, want die twin towers waren natuurlijk heel hoog.
1: Ja.
0: Maar ja, sommige mensen hebben helaas geen geluk gehad. Er zijn er bijna 3000, hè? Die zijn overleden op dat moment, op die dag. Ja. Maar er zijn nog veel meer mensen door de jaren heen overleden aan de gevolgen ervan. Wat ze hebben ingeademd, bijvoorbeeld.
1: Ah, precies. Ja, precies. Al die nare stoffen natuurlijk. En weet ik veel wat voor ellende. En er zijn heel veel mensen ook naar beneden gesprongen, hè, van dat gebouw.
0: Ja, verschrikkelijk.
1: Dat zijn ook schrijnende beelden. We bellen trouwens later deze uitzending nog met Ruud. Ruud is een Rotterdammer en die was daar dus ook op dat moment. En die mengde zich in die mensenmassa en die dacht van, we moeten gewoon rennen. Hij nam zijn vrouw mee. Ja, hij gaat het zo meteen allemaal zelf vertellen. Maar het is echt een afschuwelijke gebeurtenis om daar in de buurt te zijn. En wat zit er vandaag verder in de show? Is er ook nog iets positiefs, Milou?
0: Nou, zeker. Want dit weekend is er een nieuw gratis festival in het Zuiderpark in Rotterdam. En daar kan je dus trouwen voor één dag. Ja, dat vind ik natuurlijk helemaal geweldig. Daar wil ik alles van weten hoe dat zit als je dan voor één dag trouwt. Dus zometeen spreken we een van de bruiden, Ria. Ja. En de bedenkster hiervan. En al 150 jaar halen vuilnismannen en vuilnisvrouwen in Rotterdam ons afval op. Nou, dat moet echt heel hard gebeuren natuurlijk in zo'n grote stad. En Charlotte vond het daarom tijd dat er een documentaire over deze mensen kwam. Dus
1: een soort
0: daarover
1: van eerbetoon aan die mensen.
0: Nou,
1: dat
0: precies.
1: Is wel mooi. We gaan vandaag ook weer puzzelen natuurlijk. De Peter en Milou puzzel. En alsof dat nog niet genoeg is, mogen we de rest van de week ook weer zo'n noodradio weggeven. Dus hoor jij dit geluid? Dit is hem dus nog niet, hè? Maar hoor je dat straks tijdens een plaat of tijdens een verkeersinformatie met Milou of zo? Je hoort dit geluid, app dan de frequentie naar de Rijnmond-app en dan word je niet alleen onze vroegste vogel, maar je wint ook nog die noodradio. Dus blijf goed luisteren naar Radio Rijnmond. Dit is de nieuwste direct, die heet My Friend.

0: Het is de titelsong van de in 1973 uitgebrachte James Bond speelfilm Live and Let Die. Het nummer is geschreven door ex-Beatle Paul McCartney en door zijn vrouw Linda McCartney. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind die versie van Guns N' Roses vind ik net even wat beter van begin jaren 90. Want die knalt zo lekker door je speakers, maar die doen we dan de volgende keer.
1: FC Rijnmond Nieuws.
0: Ja, rond deze tijd kreeg je elke dag een korte voetbalupdate. Veel supporters die praten natuurlijk na over die wedstrijd tegen Barcelona van Feyenoord. Hè. Die wedstrijd waarin Feyenoord voetballes kreeg in Camp Nou. Maar bij Vlagen ook best goed weerstand bood tegen een van de beste teams. Zo niet de beste ploeg van Europa. Feyenoord-platform FR12 die heeft bezoekers gevraagd een rapportcijfer te geven aan de spelers van Feyenoord. Nou, in totaal deden ruim 20.000 mensen mee aan die online enquête. Gemiddeld kwam de ploeg uit op een 5,8.
2: Oei.
0: Dat is best een hoog cijfer, moet ik zeggen.
2: 5,8.
0: Voor een ploeg die met 5-1 verliest.
2: Ja, oké. Okay.
0: Is dat echt ongelooflijk hoog, kan ik je vertellen. En het mooie is, er zijn allemaal rivaliserende clubs, de fans daarvan, die kijken dan op ons platform, op Rijnmond, in de hoop dat ze treurige gezichten zien. Maar ik kreeg allemaal berichtjes van, waarom vinden jullie het best oké wat Feyenoord gedaan heeft? En zijn jullie best tevreden? Dat kan toch helemaal niet?
2: Nee.
0: Maar blijkbaar denken bezoekers daar ook zo over. Luciano Valente kreeg in ieder geval de hoogste beoordeling. Die kreeg een 7,3. Keeper Chark Ernst, die de voorbije weken toch wel vaker mikpunt van kritiek was, die kreeg met een 3,5 de laagste beoordeling.
2: Ja, maar dat vind ik zielig, want de keeper kan niet anders bij Barcelona dan de 5 doorlaten in dit geval.
0: Nou, dat is niet helemaal waar, Milou. Dan heb je die wedstrijd niet gezien.
2: Zo slecht?
0: Nou, hij ging niet vrij uit bij elk doelpunt, moet ik heel eerlijk zeggen. En ja, weet je, dan zet hij net een stapje de verkeerde kant op en dan kijkt hij toch tegen een achterstand aan als er dan geschoten wordt. Nee, Chark Ernst, die maakt nog niet veel indruk in de Kuip. Kleine troost was het trouwens het optreden van Feyenoord onder 19 in de Youth League tegen Barcelona onder 19. De wedstrijd werd met 2-1 gewonnen door de Rotterdammers. En een van de doelpuntenmakers was niemand minder dan Gerardo Schaken.
3: Ruimte, heel veel ruimte voor Feyenoord. 4-1. Dat moet de 0-2 worden. En Schaken scoorde voor het eerste voor Feyenoord. Hij doet dat nu ook voor de onder 19 in de Youth League.
2: Schaken kronen zich al eerder tot de jongste scorende debutant in de Eredivisie dus. En komende zondag reist de selectie van Feyenoord af naar Zwolle voor de competitiewedstrijd tegen PEC. En je bent op Radio Rijnmond live bij vanaf 16:45. En Excelsior dan, die zo voortvarend van start is gegaan, speelt zondag al eerder. Om 12:15 is FC Utrecht de tegenstander voor de huidige nummer 4 van de Eredivisie.
0: Ja, Sparta speelt zondagavond tegen PSV om 8:00. Dat gisteren trouwens, PSV gisteren 1-1 gelijk speelde in de Champions League tegen Shakhtar Donetsk.
1: Ga voor meer voetbalnieuws naar Rijnmond.nl of de Rijnmond app.

0: Best uit de jaren 80, 90 en nu. Je luistert naar Radio Rijnmond met Coldplay en een sky full stars voor je.
1: En over een sky full of stars gesproken, ken je Adam Curry en Patricia Pai en hun dochter Christina nog? Die hadden 25 jaar geleden hadden ze een real-life soap op SBS. Adam's Family, ik vond het fascinerend. Ze werden omringd door helikopters. Hij had ook een helikopterverhuurbedrijf. Liet zich ook per helikopter van de ene plek naar de andere vervoeren. Dat was echt fantastisch. En dat deed hij trouwens zelf, want hij is ook piloot, Adam Curry. En ze hadden een kasteel daar. Ze hadden glamour. Het was echt zo gaaf. Iedereen wilde ook Adam Curry een beetje zijn als man. Weet je, want hij presenteerde Countdown. Hij was later presentator bij MTV. Patricia Pai won gouden platen. En Christina, die leefde daar als een prinsesje. Nou, nu is er dus een nieuwe serie. 25 jaar later, een vervolg op deze serie. Adam's Family, 25 jaar later. Nou, Milou, van die glamour, daar is weinig meer van over, hè?
0: Ja, klopt. Het zijn eigenlijk hele normale Rotterdamse mensen. Want Christina, de vriend, die komt eigenlijk uit Rotterdam-Krooswijk.
1: Krooswijk.
0: Nou, en die vader, dat is zo'n heerlijke Rotterdammer, weet je. Die zet zijn gaspitten aan, omdat hij te koud heeft thuis. En dan gaan ze Feyenoord kijken, terwijl de frituurpan aanstaat. Heerlijke mensen.
1: Ja. Feyenoord kijkt terwijl de frituurpan aanstaat. In huis trouwens, die frituurpan.
0: Ja, want Christina vond ook die jas echt stinken van
1: het Oh, dat is wel mooi inderdaad. Nou, wij spraken dus met Christina en met haar vriendje Kevin. Die dus net ouders zijn geworden van hun dochter Cleo. Vanuit hun klussenhuis in Rotterdam, Oud-IJsselmonde. En Christina vertelde ook, ik vind het zulke lieve mensen. Maar Christina vertelde ook dat zij aan de lijve heeft ervaren dat het in het leven gewoon helemaal niet gaat om die buitenkant, om die pracht en praal, die glamour, die helikopters. Maar dat het gaat om de binnenkant.
2: Nou, sowieso. En ja, iedereen denkt dat ik hier met een pak geld zit. Maar heel grappig, het geld van je ouders is niet altijd het geld van jou later. En dat is helemaal niet logisch of zo. Ik heb heel veel dingen met mijn ouders meegemaakt. Dat hoe rijker je bent, eigenlijk hoe moeilijker het leven kan worden. Hoe veel meer nare mensen je om je heen hebt. En inderdaad, dat geld niet per se gelukkig maakt. Je kan het wel zeggen dat ik dat mijn les is geweest.
1: En hoe was het voor jou om als nuchtere Rotterdammer in het leven van Christina te komen, die ze net al omschreven als van ja, heel veel buitenkant destijds natuurlijk, en glitter en glamour?
3: Ik heb Christina op een hele andere manier leren kennen. Ergens op een afterparty toen we een feestje hadden gehad. Gewoon ergens op de grond op een matras.
0: Met wortels,
3: zo glitter en glamour was het allemaal niet.
2: Hij heeft me op mijn slechts gezien hoor. Hij heeft me nu op mijn best.
1: Nou, op het laatst ging het niet meer zo lekker hè, Chris?
2: Nee. Ik heb wel mijn donkere periodes gehad.
1: Ja, dat kan me voorstellen inderdaad. Hey, wat zien we eigenlijk in de serie? Ik zei het net al, we volgen jullie een beetje in aanloop naar het moederschap. Nou, we hebben wat dat betreft de climax al verklapt, want het dochtertje is inmiddels geboren. Wat krijgen we dan te zien?
2: Nou, dan zie je dat mijn ouders elkaar voor het eerst weer in 14 jaar zien. En volgens mij gaan we ook naar Italië in aflevering 2.
0: Oh, baby.
2: Huh?
0: Oh, Babymoon. Ja. Leuk.
1: Kijk, Babymoon. Ja. Ik heb trouwens nog een fragmentje van Patricia Pai, jouw moeder dus, over die hereniging met Adam Curry. En of ze dat, hoe ze dat vindt.
4: Nou, ik ben altijd wel geïnteresseerd hoe het met hem gaat natuurlijk. En dat hij gezond is. En dat hij gelukkig is. Je bent al heel lang met hem geweest natuurlijk. En ik ben dankbaar voor een prachtig kind. Thank you for a beautiful, lovely daughter.
1: Kijk, dat is toch wel mooi, hè? En ik zag volgens mij ook de ontroering in je ogen, Christina, toen die twee elkaar weer zagen. Hoe was dat voor je?
2: Dat was heftig. Ja, want ik was ook nog zwanger, dus dat kwam extra hard binnen. Maar het is zo bizar om beide ouders dan weer vast te houden. Want dat verlang je toch wel naar een soort van, je voelt je altijd nog een klein kind. En weet je, ik vind het gewoon zo mooi dat Cleo eigenlijk iedereen bij elkaar weer heeft gebracht. Want ik had eigenlijk nooit gedacht dat mijn ouders weer samen in één kamer zouden zijn. En ergens is het zo mooi aan dit programma. Het maakt en voor mij dan een heel erg onafgemaakte verhaal. Mooi af.
1: Ja, mooie mensen vind ik het. Kevin dus uit Rotterdam samen met Christina Curry. Twee totaal andere levens die elkaar hebben gevonden. Dit is Xanadu bij Radio Rijnmond.

0: Oh, wat een prachtig nummer is het toch. ELO, The Electric Light Orchestra, samen met Olivia Newton-John van met Xanadu van een gelijknamige film. De film flopte, maar de soundtrack was een weergaloos succes.
1: En hij staat alweer voor je klaar hoor. Het is bijna tijd voor de hoofdpunten van het nieuws en die krijg je zo meteen van Dave Datema.
2: Dirk Kuyt was een paar maanden geleden nog trainer aan de Kromme Dijk bij FC Dordrecht. Maar nu lijkt het plots alsof hij, in ieder geval voor even, trainer wordt van een topclub. En er zit een heel gek verhaal achter. Dat hoor je zo meteen.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven, van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
5: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
6: Bij Voorbroodmeubelen in Zevenhuizen ontdekt u al ruim 100 jaar de laatste woontrends voor uw nieuwe interieur. Kwaliteitsmeubelen in alle stijlen tegen scherpe prijzen. Test het zelf in onze 6000 vierkante meter showroom of op voorbrood.nl.
7: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergse Hoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
6: Wonen, slapen en relaxen. In alle stijlen. Voorbrood.nl.
1: Een hele goede morgen, 6:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. Met op dit moment 1 file bij ons in de regio. Namelijk op de A15 Rotterdam richting Europort tussen knooppunt Rozenburg en de havens 5500, 5700. Doe je 10 minuten langer over en dat komt door een ongeluk.
0: En Steven van der Gijs, een hele goede morgen. Krijgen we het zonnetje nog te zien?
8: Een hele goede morgen. Nou ja, waarschijnlijk pas vanmiddag, want het is op dit moment bewolkt in de regio. Vanuit het westen gaat het ook af en toe een beetje regenen. Het is niet koud buiten. Temperatuur op dit moment rond een graad of 16. Uiteindelijk wordt het vanmiddag een graad of 20. En vanmiddag wordt het dus geleidelijk wat droger vanuit het westen, met misschien nog een losse bui, maar ook wel wat ruimte voor de zon. Nou, morgen zijn er ook perioden met zon. Blijft het zelfs de hele dag droog. Aangename temperaturen, zo rond de 22 graden, met dan een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Ja, en of we zondag dan de paraplu weer nodig hebben, dat vertel ik zo meteen.
0: De man van de cliffhangers. Ik blijf het fantastisch vinden. Over een uur meer weer. Maar eerst de hoofdpunten van het nieuws met Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
2: Goedemorgen. De politie heeft een man uit Dordrecht opgepakt na de vondst van 225 miljoen euro aan cocaïne in een container in Frankrijk. Mogelijk is de drugs afkomstig uit de criminele organisatie achter Bolle Jos, die ondergedoken zit in Afrika. De drugs zaten in een container met plastic afval, was afkomstig uit Ghana. In de haven Duinkerke vond de politie toen 4000 kilo coke. Vrijdag werd vervolgens in Dordrecht een aanhouding verricht. Het stadsbestuur van Rotterdam houdt vast aan de bezuiniging op het openbaar vervoer in de stad. Daardoor kunnen ouderen niet meer gratis reizen. De oppositie is woest, maar volgens de wethouders ontkomt de stad niet aan pijnlijke keuzes. Het gaat om het gratis OV, waar 77.000 oudere Rotterdammers gebruik van maken. En dat kost de stad jaarlijks zo'n 13 miljoen euro. Ja, de oppositie wijst erop dat het gratis OV ouderen actief en zelfstandig houdt. Ja, er wordt wel bijna 3 miljoen uitgetrokken voor mensen met alleen een AOW of een laag inkomen. Maar dat is volgens de oppositie een fooi voor een hele kleine groep. En de trainerscarrière van oud-Feyenoord-speler Dirk Kuyt heeft de laatste maanden wat gekke sprongen gemaakt. Nou, begin dit seizoen was hij nog trainer aan de Kromme Dijk, FC Dordrecht. Hij vertrok naar Fenerbahçe om daar assistent te worden. Maar nu lijkt het er plotseling op dat hij in ieder geval eventjes de hoofdverantwoordelijke is. Gisteravond nam de trainer Ismail Kartal onverwacht ontslag nadat hij in de Champions League-wedstrijd tegen AS Roma een fles naar zijn hoofd had gekregen. Die was gegooid vanuit het thuispubliek. Nou, direct na de wedstrijd gaf hij meteen aan dat hij zou vertrekken en nooit meer terug zou keren. Nou, spelers die op dat moment in de mixzone interviews gaven waren ook stom verbaasd toen ze te horen kregen dat Kartal was vertrokken. Neemt Kuyt het dan nu over? Dat is nog niet helemaal zeker, want de voorzitter van Fenerbahçe heeft al aangegeven dat hij het ontslag van Kartal niet gaat accepteren.
0: Ja, dat is toch ook bijzonder, hè? Hij mag gewoon niet weg.
2: Nee, nou ja, goed, nou hoor je dat natuurlijk nog wel eens vaker. Dat kan ook natuurlijk te maken hebben met van, goh, hè, hij is heel erg opgewonden, misschien moet hij nog even een beetje bijkomen. Ja. Of heeft het te maken met van, als ik maar het niet accepteer, dan zal dat misschien voor de afkoopsom nog wel eventjes wat gevolgen hebben. Ja, We zien het allemaal wel. Kijk, aan de andere kant, het is Turkije. Daar gebeuren wel vaker gekke dingen in het voetbal.
0: Nou, inderdaad. En het zou toch wel zijn als Dirk Kuyt in één keer de hoofdtrainer wordt van Fenerbahçe trouwens. Nadat hij niet al de succesvolle carrière in Nederland achter de rug heeft. Hè? Ja. Bij ADO Den Haag en FC Utrecht. Of FC Dordrecht, dat ging dan nog wel?
2: Wow.
0: Ja, jij bent ook niet... Jij bent geen fan. Jij bent de schapenkop, je was geen fan, inderdaad.
9: Dit is Radio Rijnmond.
0: Nou ja, Joe Cocker komt eraan. Maar eerst Katy Perry, I Kissed a Girl.

0: Katy Perry. Rijk Kiss the Girl bij Radio Rijnmond. Oh, het is er weer tijd voor. Jawel, dit is het grote moment.
1: Waarop je de frequentie moet appen naar de Rijnmond-app. Want wij geven vandaag voor de allerlaatste keer in ieder programma een noodradio weg. En die is onmisbaar voor in je noodpakket, hè?
0: Ja, absoluut. Ik heb mezelf nog niet eens gebied de eerlijkheid te zeggen.
1: Ik ook niet.
0: Dat is wel heel erg. En ik zie hem voorbij komen. Het is ook een hele mooie verpakking. Het is een geweldige doos. En het is ook een geweldige radio. Met een antenne erop en zo.
1: Zaklampje erin.
0: Ja, zaklampje zit er ook nog op, inderdaad. Ja, wat fantastisch. Het is alles in één, inderdaad, deze noodradio. En waarom vinden we dit zo belangrijk? We willen eigenlijk zoveel mogelijk mensen zo'n noodradio geven. Ook om een beetje bewustwording te creëren. Niet om mensen bang te maken, want daar hebben we een hekel aan.
1: Ja.
0: Maar we willen mensen wel bewust maken van, nou, als het een keer mis gaat, weet je dat je dan in ieder geval goed voorbereid bent?
1: Nou, zeker, want als de elektriciteit uitvalt en het internet valt weg, wat heb je dan nog? Nou, die noodradio.
0: Zo is het maar net. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen is de frequentie van deze radiozender appen naar de Rijnmond-app. Heel veel mensen luisteren natuurlijk via de livestream of via TV Rijnmond, weten de frequentie niet meer. Nou, als jij hem wel weet, ben je spekkoper. Dan moet je hem gewoon even appen dus naar die Rijnmond-app. Rechtsboven de app ons button kom je zo bij ons in de studio. En het goede antwoord wordt beloond met die geweldige noodradio.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
0: Met Peter en Milou. Ah.

0: Die With A Smile, Lady Gaga en Bruno Mars voor je op Radio Rijnmond.
1: Yes, en we mogen Bart uit Nieuw-Beierland begroeten. We hebben heel vaak mensen uit Oud-Beierland, maar zelden uit Nieuw-Beierland. Bart, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe is het nou om te wonen in Nieuw-Beierland?
2: Ja, prima. Lekker rustig. Net buiten de drukte van Rotterdam, Oud-Beierland is helemaal goed.
1: Oud-Beierland is ook goed, inderdaad. Nieuw-Beierland, je hebt toch ook die pont, die veerpont, die naar het eiland 10 gemeten gaat bij jullie vandaan?
2: Nee, dat is verderop. Bij ons gaat het pontje naar Spijkenisse.
0: Ook gezellig.
1: Ook leuk, wel wat minder.
0: Ben je er geboren en getogen?
2: Nee, geboren en getogen in Goudzwart.
1: Oh, dat is weer ergens anders
0: ook
1: inderdaad.
0: Ook bij ons in de regio. Ja.
1: Zeker weten. Hè? En ik ben nog even benieuwd, wat doe je in het dagelijks leven? Want ik zie een hele mooie vrachtwagen op je profiel.
2: Ja, klopt, ja. Dat is even geleden dat ik daarmee gereden heb. Ik zit nu in import-export groente en fruit. Dan doe ik de logistiek, maar een kantoorbaan.
1: Oh ja, groente en fruit. En niet met Bolle Jos en zo samenwerken, hè?
2: Nee.
1: Voor de duidelijkheid. Oh ja, dit is het moment. Het moment is aangebroken. Ben je er klaar voor om de frequentie aan ons door te geven?
2: Jazeker.
1: Nou, maar zeg het maar dan.
2: 93.4.
1: 93.4 FM, is dat het goede antwoord? Kijken naar de jury.
0: Oh, het is wel spannend.
1: Nou zeg.
0: Is niet 94?
1: Nee. Yes, je hebt het helemaal goed. Gefeliciteerd, die prijs gedaan uit Beierland. Naar het Nieuw-Beierland. Bart, gefeliciteerd.
2: Ja, top, dankjewel.
1: En je bent ook nog onze vroegste vogel.
2: Ook nog.
0: Weet je wat dat is, de vroegste vogel?
2: Ja, zeker.
0: Nou, ik zou zeggen, zet maar een raampje of deurtje bij jou open in Nieuw-Beierland, want ik ga hem loslaten.
2: Nou, prima, kom maar op.
1: Daar komt hij aangefladderd, hoor. Daar komt hij. Ja!
0: Heb je hem?
2: Ja, ik heb hem. Hij is prachtig.
1: En hij is prachtig. Hoe ziet hij eruit dan?
2: Helemaal rood.
0: Die horen niet zo vaak. Vaak rood-wit, maar helemaal rood vind ik leuk. Ja,
1: en waar zou het vandaan komen, denk je, Bart? Dat hij zo rood is?
2: Geen idee. Ik denk uit een heel warm land.
1: Ja, een geïmporteerde tomaat van jou, denk ik. Hey Bart, fijne dag. Hoi.

0: Lekker wakker worden met de baby's op Radio Rijnmond. Every time I think of you.
1: Nou, ik moet nog steeds denken aan die verslaving van jou, hoor.
0: Ja, iedereen heeft toch wel een verslaving of een gekke gewoonte. Ik denk dat veel luisteraars dat ook wel herkennen. Dat je een gewoonte hebt waar je maar niet van afkomt. Weet je wel, gewoon iets wat er gewoon ingeslopen is in je leven. En ja, iedereen denk ik... Heb jij ook een gekke gewoonte, verslaving of zo?
1: Nou ja, tussen verslaving en gekke gewoonte in. Als ik bijvoorbeeld een pukkeltje of een puistje of iets heb op mijn gezicht... Ik kan daar niet zo goed van afblijven. Mijn oma zegt, je moet gewoon ervan afblijven. Is niet goed voor het huidje van je. Maar dat is wel een beetje mijn verslaving. Dat ik graag aan wondjes spuw van mezelf.
0: Ja, maar je hebt zo'n gaaf huidje.
1: Nee, dat valt best mee. Maar dank je wel. Maar laat het over jouw verslaving hebben. Want waaraan was je ook weer verslaafd?
0: Nou, ik was dus verslaafd aan energiedrankjes.
1: Oh ja.
0: En dan dronk ik er 1 of 2 in de ochtend. En dan was het even pling, wakker worden. En het was misschien ook een beetje placebo-effect. Maar ik had er baat bij. Ik drink namelijk geen koffie. Ik hou niet van warme drank.
1: Nee.
0: En dat was lekker zo'n koude kletser in mijn mik. Daar werd ik vrolijk van. En ik dacht, yes, dan is de dag begonnen. Maar ik wilde daar vanaf. Want ik had een artikel gelezen ook over hoe slecht het voor je is.
1: Ja.
0: Dat ene merk geef je dan weliswaar vleugels. Maar het zijn meer vleugels om naar de hemel te vliegen. Want het gaat gewoon niet goed met je als je dat drinkt elke dag.
1: Je hart krijgt letterlijk vleugels.
0: Je hart krijgt er echt een opdonder van. Dus ik ben ermee gestopt deze week.
1: Maandag?
0: En ik ben er maandag al mee gestopt. En het is vandaag?
1: Vrijdag. Dus hoe gaat het met je?
0: Dinsdag was mijn eerste dag dat ik het niet deed. En het gaat eigenlijk wonderwel heel goed met mij. Het enige wat ik nog drink is Cola Zero. Om toch een beetje die cafeïne binnen te krijgen. Dat dan weer wel. Voor de rest alleen maar Spa Rood. En ik heb dan die bruistabletten op advies van luisteraar Hans. Die zei van na een zware avond neem ik dat wel eens 's ochtends. Dat is gewoon een energy boost. Dat is een bruistablet. Doe je in je glas met water. Ik denk echt dat het een placebo is. Dat het absoluut niet werkt. Maar psychisch werkt het voor mij wel.
1: Maar het is
0: ik ga
1: wel
0: gewoon
1: lekker,
0: aan.
1: Toch?
0: Ik vind het ook lekker.
1: Top.
0: En ik voel me vrolijk, ik voel me energiek. En ik merk helemaal niet aan mezelf, en ik hoop jij ook niet aan mij, dat ik het niet meer doe.
1: Nee, helemaal niet.
0: Ik ben er vanaf, Milou.
1: Wat goed.
0: Na jaren ben ik er vanaf.
2: If I

0: Armin van Buren samen met Davine Michel. Hold on bij Radio Rijnmond.
1: En trouwen voor één dag. Ja, midden in het Zuiderpark op een gratis festival vol wereldmuziek. Nou, dat kan aankomende zondag. En we praten er zo meteen over met de bedenker van dit sprookje en een van de bruiden.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
7: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
8: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
0: Yes, een hele goede morgen. Het is 7 uur. Dit is Radio Rijnmond.
1: Met zometeen heerlijke muziek van Bouwse en R.E.M. voor je.
0: Eerst het nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
9: Goedemorgen. De politie heeft een man uit Dordrecht opgepakt na een vondst van 225 miljoen euro aan cocaïne in een container in Frankrijk. Mogelijk is de drugs afkomstig uit een criminele organisatie van Bolle Jos die is ondergedoken in Afrika. Het gaat om een partij van 4000 kilo. Die zat in een container met plastic afval uit Ghana. Vrijdag werd in Dordrecht vervolgens een aanhouding verricht. Op de Boerhavelaan in Schiedam is gisteravond een meisje aangereden toen ze overstak op het zebrapad. Een auto kwam van de rotonde af en merkte haar mogelijk te laat op, zeggen mensen te plaatsen. Voor de zekerheid is het meisje onderzocht in de ambulance. Hoe het met haar gaat is niet bekend. Het ongeluk trok veel bekijks. Volgens getuigen heeft de politie nieuwsgierigen meerdere keren moeten verzoeken om afstand te houden. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is niet bekend. Het busongeluk gebeurde aan het einde van de middag in het kanton Graubünden. Volgens reisorganisatie ANVR, die spreekt namens de OAT, is er nog veel onduidelijkheid over wat er is gebeurd.
10: Voor zover we nu kunnen inschatten en de geluiden die we terug hebben gehoord van ter plaatse, en ik krijg die geluiden terug van de reisorganisatie, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen. Mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant geraakt, is gekanteld en een stuk naar beneden gegleden.
9: Er zaten 48 Nederlandse toeristen in de bus. Hoeveel mensen er zijn omgekomen en waar ze vandaan komen is niet bekend. Het ongeluk vond

0: In New York wordt vandaag herdacht dat het precies 25 jaar geleden is dat de aanslag plaatsvond op de Twin Towers, het WTC. Ook op andere plekken stortten toestellen neer. Bij de aanslag kwamen 3000 mensen om het leven, omdat beide torens in New York instortten. Vandaag wordt op de plek waar het WTC stond een herdenking gehouden. Daarbij worden onder meer de namen van de slachtoffers voorgelezen. Maar de ceremonie is dit jaar ook een beetje aangepast, zegt NOS-correspondent Rudy Bauma.
1: Vanaf vandaag wordt de herdenking ook uitgebreid. Normaal klinkt er 6 keer een bel en daarna een moment stilte voor iedere gebeurtenis tijdens de aanslag 1. Maar vanaf dit jaar worden dat er 7. Speciaal voor alle mensen die zijn overleden als gevolg van ziektes die ontstonden door de giftige stoffen die vrijkwamen bij het instorten van de torens. En dat zijn er inmiddels al meer dan tijdens de aanslag zelf vielen.
0: De meest opvallende afwezige is Donald Trump, de president. Die wilde een toespraak houden, maar de organisatie staat geen politieke speeches toe. Alle nog levende oud-presidenten zijn wel aanwezig. Net als Rudolph Giuliani, de toenmalig burgemeester van New York. Het weer, veel bewolking, af en toe regen. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger. Het is een graad of 20. Vanavond is het droog met opklaringen. Morgen periode met zon, droog, iets warmer met een graad of 22. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Dankjewel Dave. Krijg van mij de verkeerssituatie nog. Met op dit moment 1 file in onze regio. Namelijk op de A15. Rotterdam richting Europort tussen havens 4100 en 5200. En afrit Brielen, 8 kilometer. Doe je meer dan een kwartier over. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar wel weer vrij.
3: Zometeen hoor je onder andere deze.
4: Jouw recept voor een goede start van de dag.

0: uit.
1: Met Peter en Milou.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: €5.000 voor jullie goede doel. Elke dag brengt de RET Rotterdam in beweging. Naar je werk, school en je vrienden. Naar familie, naar elkaar. Nu is er de RET Challenge. De slimste rit. Stap met jouw team in bus, tram en metro. Ontdek de regio en speel samen voor een ander. Vind de slimste route en maak kans op €5.000 voor jullie goede doel. Schrijf je team voor 16 september in via elkedagvoorjou.nl. RET, elke dag voor jou.
6: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul, wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
7: Eens even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
8: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
7: Ah, check.
9: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor Grand. Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Grand. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
10: True Lease met Renke.
11: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
12: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
11: Precies wat we nodig hadden.
12: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Renke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Grenke.nl.
13: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
12: Ontdek flexibel leasen op Grenke.nl.
13: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
14: Een donornier redde Amman zijn leven.

0: Maar elk jaar komt voor 200 nieuwe patiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Eruit! Met Peter en Milou.
1: Radio met een grote R.

0: aan het einde van je Latijn zitten. R.E.M. zong erover met Losing My Religion op Radio Rijnmond voor je.
1: Hartelijk welkom op deze heerlijke nieuwe dag.
0: Op deze brand new day.
1: Je luistert naar Peter en Milou, Radio Rijnmond, live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Veel bewolking, af en toe regen. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger. Maximaal 20 graden.
0: En één file op dit moment bij ons in de regio op de A15. Havens 4100, 5200 en afrit Brielen staat hier tussen. En heb je een klein kwartier vertraging door een ongeluk.
1: Je kan er niet omheen vandaag. Het is 11 september. Oftewel, het is 25 jaar geleden dat de wereld op zijn kop stond tijdens 9-11.
2: The World Trade Center, the tower number one is on fire. The whole outside of the building was just a huge explosion.
1: We spreken er zo meteen over met Rotterdammer Ruud van Rooyen. Die was er namelijk bij. Die stond ernaast 25 jaar geleden.
0: En bij een ernstig ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Dat meldt de politie van het Zwitserse kanton Graubünden. En dat wordt ook bevestigd door de Nederlandse reisbrancheorganisatie.
1: Een pretparkeigenaar Wim Beelen die heeft zijn dreigement doorgezet en spant dus daadwerkelijk een rechtszaak aan wegens smaad tegen pro-raadslid Kevin van Eikeren. Ze treffen elkaar dinsdag 6 oktober in de rechtbank. Beelen die werd door Van Eikeren spijker. Harde speculant, patje, peer en proleet genoemd. En dat deed hij voor het eerst bij ons in de uitzending. Je zal het een primeur maar hebben.
3: Hij speelt bij jullie en elders de Samaritaan in de krant. Maar het is gewoon een spijkerharde speculant. Hij versloopt bedrijven overal. En hij verkoopt straks gewoon de rommel voor oud ijzer om een plek aan tafel te krijgen. Om straks peperdure woningen daar te willen gaan bouwen.
1: Aldus Kevin van Eikeren dus bij ons in het programma.
0: Wat een soapserie wordt dat, hè?
1: Ja, inderdaad, jeetje. Zeg. Ja, het is echt een soapserie, inderdaad.
0: En straks hoor je waarom de Rotterdamse Ria aanstaande zondag na 7 jaar huwelijk opnieuw ja zegt op het festival Fiesta Futura.
1: Je bent jaloers, hè? Je wil ook graag trouwen.
0: Misschien.
1: Niet voor één dag, denk ik.
0: Nee.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
0: Met Peter en Milou.

0: Oh, dat is lekker zeg. Jason Mraz op je favoriete radiozender Radio Rijnmond. En I'm yours. En zometeen nog Bananarama en Roxy Dekker. Die staat ook nog voor je klaar. We gaan eerst de vertrouwen.
1: Nou, zeker weten, want aanstaande zondag verandert het Zuiderpark in Rotterdam in één groot festival. Fiesta Futura heet dat. Maar één van de onderdelen van het gratis festival is dat je kan trouwen voor één dag. Nou, ik ben heel erg jaloers op deze mensen, want jij bent al getrouwd. Niet voor één dag, maar hopelijk voor heel je leven,
0: nou,
1: toch?
0: Nou, inderdaad. Ik neig er wel naar om de rest van mijn leven getrouwd te zijn. Ik ben nu 9 jaar getrouwd, bijna 10 jaar. Bijna een jubileum, dat is volgend jaar.
1: Maar we hebben dus een van die bruiden aan de telefoon hangen die voor één dag gaan trouwen. En we hebben ook de bedenkster van dit evenement. Want hoe kom je er nou op om mensen voor één dag te laten trouwen? Daira en Ria, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Daira, de organisator, de bedenker hiervan, eerst even naar jou. Wat organiseren jullie precies en hoe ben je op dit trouwen voor één dag idee gekomen?
2: We organiseren aanstaande zondag, 13 september, Fiesta Futura. Een festival met heel veel verschillende wereldmuziek. En een onderdeel is inderdaad dus ook dat je voor een dag kan gaan trouwen. En hoe we daarop zijn gekomen is eigenlijk omdat niks is leuker dan liefde te vieren. En dat is het allerleukste om met gewoon een hele groep mensen allemaal bij elkaar te doen.
1: Geweldig.
2: Ja.
1: Maar hoe werkt dat dan voor één dag?
2: Nou, we hebben verschillende bands. We hebben op het festivalterrein staan 2 podia. Dat zijn de hoofdpodia, daar zijn de hoofdacts. En dan hebben we een 3de podia. En daar hebben we allemaal bands uitgenodigd die altijd op bruiloften ook spelen. Dus we hebben een Griekse bruiloftsband uitgenodigd, een Jemenitische bruiloftsband, een Marokkaanse bruiloftsband. En we hebben een oproep gedaan voor mensen die daar graag willen trouwen voor één dag. We hebben ontzettend veel mooie verhalen binnengekregen. En uit die verhalen hebben we een selectie gemaakt, want het waren er heel veel. Heel veel mensen wilden voor één dag trouwen. En ja, wat ze daar gaan meemaken, daar moet je gewoon bij zijn.
1: En Ria, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Jij bent een van die mensen inderdaad, die gaat trouwen. Ja. Vertel, waarom wilde je meedoen? Waarom ga je nog een keer trouwen met jou, René?
3: Ja, inderdaad, nog een keer. Want wij zijn 7 jaar geleden al getrouwd. En ook wel liefst op mijn 50ste verjaardag. Nadat wij elkaar op 22 januari 2017 hadden ontmoet. Wij hadden elkaar via Tinder leren kennen. En ja, het kan nog. En na een tijdje geappt en gechat hebben, gebeld. En kwam het tot een eerste ontmoeting. En hadden wij afgesproken bij metrostation Beurs om naar Scheveningenstrand te gaan. Nou, zo geschieden. Het was een mooie eerste zondagmiddag toen, eind januari, zo vroeg in het jaar. En al lopende op het strand, ik ben vrij groot, 1,84 meter. En René 1,85 meter, maar die is wat slanker gebouwd. Dus ik dacht, nou, ik ga eens kijken of die man kan tackelen op het strand. En ik heb dat toen met zandhappen moeten bekopen. En nadien heb ik dat natuurlijk uiteraard nog vele malen moeten aanhoren bij
0: Maar jij probeerde te tackelen op het strand.
1: En dat lukte dus niet.
3: Wat zeg je nou? Ik mocht echt zandhappen daar op het strand. En dan nog
0: maar ik snap het even niet. Ik snap het even niet. Waarom probeerde je hem te tackelen?
3: Nou ja, ik wilde gewoon die zo'n slanke man. Ik dacht, nou, eens even kijken.
1: Even testen.
0: Je probeert hem gewoon echt te vangen. Je probeert hem te vangen.
3: Ja, gewoon een beetje dollen met elkaar.
0: Nou, dat is wel hartstikke leuk, zeg. En je bent dus bijna 10 jaar getrouwd. En jullie gaan dus dit weekend trouwen voor één dag.
3: Ja, 7 jaar, 7,5 jaar inmiddels. Ja, en toen dacht ik van, laten we inderdaad onze geloftes nog een keer naar elkaar uitspreken. En 7 jaar, of 7,5 jaar eigenlijk al bijna. En hoop meegemaakt met elkaar. En ik zou echt geen ander willen. En ik hoop dat hij dat toch ook wel van mij kan zeggen.
0: Nou,
1: en ben je een beetje op zoek naar revanche dan? Dat hij gaat zandhappen?
3: Juist. Dat zien jullie dus heel goed. Dat was mijn aanleiding dus ook eigenlijk. Ja. En ik dacht, nou, wat is er nou een mooier aangelegenheid om dan trouwen voor één dag. En dan met een geen Balkan brassband, maar hier in dit geval, wij gaan dan met de Griekse band trouwen. We hebben ook veel met Griekse eilanden qua vakanties. Dus ik vond dat dan wel eigenlijk een leuke aangelegenheid.
1: Ik ben helemaal jaloers.
3: Ik van jou ten overstaande van en de band, met medewerking van de band en het hele publiek.
1: Nou, wat geweldig. Hey Ria, heel veel plezier. Hè? 4:15. Aankomende zondag gaat het gebeuren. En Daira, dankjewel voor dit organiseren. Super tof.
3: Graag gedaan.

0: Het is Bananarama op Radio Rijnmond en Love in the First Degree.
1: En het is bijna tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je deze ochtend van Dave Datema.
2: Het is het moment van afgelopen voetbalweekend. Iets met een roekeloze overtreding in een topwedstrijd. En een van de hoofdrolspelers, die heeft voor het eerst gereageerd. En dat hoor je straks.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse hoeve yoghurt Griekse stijl, nu in prijs verlaagd. Van €1,99 voor maar €1,65. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
6: Albert Heijn. Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
7: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
8: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
9: Download nu de meest rampzalige app ooit. Rampzalige app, dat klopt. Download de Rijnmond Veilig app die je informeert en helpt bij rampen. Rijnmond Veilig. Weet wat je moet doen.
10: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland.
11: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
12: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
1: Een hele goede morgen, 1:08. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg van mij de verkeerssituatie bij ons op de weg. Met op dit moment 1 file. Op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Berkel en Roderijs en Bergse Hoek. 2 kilometer, doe je 10 minuten langer over. Dat komt door een ongeluk en 2 rijstroken zijn er dicht.
0: En dan gaan we naar het weerbericht met Steven van der Gijzen. Goedemorgen, Steven. Wat voor weer wordt het vandaag?
13: Nou, op dit moment is het grijs in de regio, bewolkt ook. Vanuit het westen af en toe een beetje regen. Vanmiddag dan wordt het vanuit het westen ook weer droger met wat zon. En valt er mogelijk nog een enkele losse bui. Nou, de temperatuur die ligt nu rond de 15 graden. Vanmiddag, als de zon doorbreekt, dan wordt het ongeveer 20 graden. En er waait een meest matige zuidwestenwind. Nou, morgen een vriendelijke nazomerdag. Overal droog, periode met zon. Temperatuur rond de 22 graden. Morgen kunnen we de paraplu dus thuis laten. Maar zondag hebben we die dan wel weer even nodig. Met name in de ochtend kan dan af en toe weer wat regen vallen. Maar zondagmiddag wordt het allemaal wat beter. Wordt het ook droog met dan temperaturen rond de 21 graden.
0: Dankjewel, Steve. En we spreken je over een uur weer. Het is inmiddels 7:55. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. De headlines die krijg je van Dave Datema.
2: De politie heeft een man uit Dordrecht opgepakt na de vondst van €225 miljoen aan cocaïne in een container in Frankrijk. Mogelijk komt die drugs uit de criminele organisatie van Bolle Jos, die ondergedoken zit in Afrika. Het gaat om een partij van zo'n 4000 kilo. Die zat in een container met plastic afval uit Ghana. Vrijdag werd in Dordrecht een aanhouding verricht. De hulpdiensten in Zwitserland zijn een groot deel van de nacht bezig geweest met het bergen van een bus met Nederlandse toeristen in Zwitserland. Die bus raakte van de weg en gleed een stuk naar beneden. Er zijn meerdere mensen omgekomen, maar de politie in Zwitserland heeft nog steeds geen aantal genoemd. Het ongeluk was in het oosten van Zwitserland. De bus moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok op de weg. En dat was het meest besproken moment van het afgelopen sportweekend. De overtreding van PSV-middenvelder Ruben van Bobbel op Ajax-verdediger Bouwman. Nou, die Bouwman liep daarbij een kneuzing op aan zijn borstbeen en aan zijn long. En moest in het ziekenhuis blijven. Nou, alles en iedereen, behalve de scheidsrechter, vond het rood. Nu reageert Van Bobbel voor het eerst. Hij geeft toe, ik zat fout. En vervolgens reageerde iedereen. Daar heeft hij zich wel van afgesloten van al die reacties, zei hij tegen Ziggo Sport gisteravond.
14: Ja, er zijn heel veel mensen die wat willen zeggen. En uiteindelijk is dat normaal in het voetbal, want dat podium krijgen mensen. Of dat altijd het handigste is, dat is een tweede. Ja. Maar uiteindelijk was het mijn eigen schuld, dus ja, het had ook niet kunnen gebeuren. Ja.
2: Na de wedstrijd PSV-Ajax had hij zijn excuses aangeboden aan Bouwman. En toen bleek dat hij dus in ieder geval een maand uitgeschakeld is, de Ajax-verdediger. Had hij hem nog even een appje gestuurd met nog een keer zoiets als sorry erin.
0: Nou, vind ik super aardig van hem. En dat hoeft hij ook niet te doen. Hij doet het wel. En weet je, het is een onbesuisde actie, absoluut. Maar er staat wel wat op het spel. Het is in the heat of the moment. Hij gaat voor de bal, niet voor de man. Hij probeert zich op het laatste moment nog zelf een beetje te verdedigen. Ja, dat besluit je dan in een split second. Daar denk je eigenlijk niet over. Nou, dat gebeurt gewoon. Ja. Ik vind dat hem niet zo heel veel blaam treft, behalve dat hij wel wat minder onbesuisd had kunnen zijn.
2: Nou, je hoort in ieder geval ook in zijn reactie dat er ook wel een heel verborgen een stukje van kritiek in zit. Van ja, iedereen vindt er wat van en dat moet ook kunnen op een bepaald podium, maar je hoort toch wel ook wel een beetje van, goh, het is er wel heel erg over gegaan.
0: Ja, en zo gaat het. Hè. Als er iets verkeerd gaat of iedereen heeft een mening, dan krijg je dat tegenwoordig ook te horen, massaal. Dankjewel, Dave.
2: Hoi.
9: Dit is Radio Rijnmond.
0: Dat zijn meteen Fleetwood Mac en Justin de Wild. Maar eerst Duran Duran en The Reflex. Radio.

0: Nou, ze toeren nog steeds door Europa en traden zelfs in juni op bij ons in Nederland. Duran Duran en The Reflex was dat voor je op Radio Rijnmond.
1: De Peter en Milou puzzel.
2: Puzzel.
1: De Peter en Milou puzzel.
3: Yes, elke dag rond deze tijd kun je weer meedoen met de Peter en Milou puzzel. Er worden heel veel puzzelboeken verkocht tegenwoordig, maar geen één is zo leuk als die wij hebben.
0: Nou, zeker weten, want wij hebben ons eigen Radio Rijnmond Peter en Milou puzzelboekje voor je als je zometeen de opgave weet te raden. En dan hoor ik je denken, wat staat er dan allemaal in, Milou? Nou, onder andere woordzoekers, sudoku extreme, kruiswoordpuzzels en Zweedse puzzels. Dus voor ieder wat wils.
3: Ja, Milou heeft eigenlijk geen vragen nodig om een heel gesprek te voeren met zichzelf. Je hoort elke dag een andere puzzel, geregeld ook andere categorieën. En aan jou dus de taak om de puzzel op te lossen en het goede antwoord door te geven via de Rijnmond-app. Ik heb het Peter en Milou puzzelboek even opengeslagen. En vandaag zie ik daar het woord rancune staan bij een Zweedse puzzel.
0: Oh ja.
3: Dus het woord van vandaag is rancune. En daar zoek ik een ander woord voor rancune. Een ander woord voor rancune met 4 letters. En ik dacht dus zelf aan het woord wraak. Maar dat kan niet, want dat zijn 5 letters.
0: Oh, moeilijk.
3: Weet jij het wel? Laat het weten. De Rijnmond-app die staat voor je open.
1: De Peter en Milou puzzel.
3: Als je het weet de puzzel op te lossen. Een ander woord voor het woord rancune. Laat het dan weten. De Rijnmond-app staat voor je open. Rechtsboven de Apples-button. En dan kom je zo bij ons in de studio. En het goede antwoord wordt beloond met het enige echte Radio Rijnmond Peter en Milou puzzelboek.

0: Fleetwood Mac en Don't Stop bij Radio Rijnmond. Nou ja, over stoppen gesproken. Het is nu echt afgelopen, hè? B&B voor Liefde.
1: Nou, ik moet gaan afkicken, want ik heb B&B voor Liefde inderdaad weer gekeken. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik dacht dit seizoen, ik ga niet kijken. Het is toch altijd een beetje hetzelfde. Je raakt ook een beetje aan verslaafd. En ik vind het altijd lastig om erin te komen als je al die mensen moet leren kennen en zo. Maar het was zo gezellig. Dan zat ik s'avonds met mijn vader op de bank en dan gingen we samen dat volgen. Ja, en dat maakt het heel leuk. En gisteravond was dus de reunie op de televisie. Dus als je die nog niet hebt gekeken, dan ga ik je nu vertellen of het de moeite waard is.
0: Oké, nou, ik ben heel erg benieuwd. Ja, dus dan kan je me even wat zachter zetten op het moment dat je geen spoilers wilt, hè?
1: Ja, en ik ga ook niet iedereen meenemen, alleen de leukste gaan meenemen.
0: Ja, en ik wil even weten of er nog stelletjes zijn overgebleven.
1: Nou, ik moet wel zeggen, er zijn wat stelletjes overgebleven. Er zijn ook mensen waarvan je denkt, nou, dat gaat echt gewoon, dat gaat het worden. Die zijn niet bij elkaar. Bijvoorbeeld Thomas. Thomas was die vrijgezel, die jonge gozer uit Spanje. En die had hele leuke meiden op visite. En de laatste meid die bleef, dat was Max uit Volendam. En Max was een beetje timide, maar dat paste ook alweer bij Thomas, vond men. Maar ja, dat is het niet geworden.
0: Nou, wat jammer
1: en
0: zeg.
1: En toen op de reunie.
0: Ik heb dus geen idee waar je het over hebt. Ik ken die hele Thomas niet. Ik weet niet.
1: Nou, die
0: dat
1: Thomas was een beetje zo'n spierbundel. Die was vroeger wat aan de grotere kant. En die is alleen maar blijven trainen iedere dag om een sixpack te krijgen. Ik moet zeggen, het ziet er goed uit. Maar iedereen dacht dus, nou, die is samen met Max. Dat was dus niet. En tijdens de reunie klapte een van die andere meiden uit de banken. Dat hij ondertussen alle meiden die langs waren gekomen, had hij dus geappt. Had hij berichtjes gestuurd.
0: Nou, dat is toch hartstikke leuk.
1: Ja, maar wel een beetje funzige, schuine berichtjes, om zo te zeggen.
0: Ja, ja.
1: Dus had ze eerst allemaal weggestuurd. Ja. En daarna heeft hij ze allemaal geappt.
0: Ah, daarna stout bericht gestuurd.
1: Nou, ja. Dan heb je ook nog Timothy. Timothy was die Amsterdammer.
0: Ja.
1: Op Ibiza. Een beetje die gezellige volkse Amsterdammer. En die was helemaal hoter op boter geworden op Michael. Michael die kwam oorspronkelijk, had hij een zaak op Curaçao. En elke man die ging weg en Michael bleef over. Maar in de laatste aflevering wisten we niet of Michael nou echt verliefd was geworden. Nou, spoiler. Ze zijn hartstikke in love.
0: Echt?
1: Ja,
0: waar?
1: En nou, het leuk. Was zo schattig.
0: Ja, Timothy was een beetje die Gordon lookalike.
1: Ja, een beetje die luie Amsterdammer. Hè? Ja. Maar gelukkig, die zijn helemaal in love. En tot slot moet het ook nog even over Caroline hebben. Onze eigen Rotterdamse Caroline.
0: Caroline ook, Kist.
1: Ook een B&B in Spanje. Was helemaal dol op de hondjes. Die kwamen op nummer 1, nummer 2, nummer 3, nummer 4, nummer 5.
0: Wat maakt haar verder zo bijzonder?
1: Nou, ze heeft een bijzonder uiterlijk. Ze geeft veel om de uiterlijk. Lekker zonnebankje genomen. De tanden, hè? Die witte tanden vond ze erg belangrijk bij zichzelf en bij iemand anders. Mooie blonde haartjes.
0: Botox ook wel, denk ik.
1: En Adrie was daar heel lang. Adrie de Hagenees. Die was helemaal in haar leven. En die ging voor de hondjes zorgen. En klussen. Deed hij ook heel vaak. Die bleef als enige over. Maar ja, de vraag was, kon Caroline op Adrie verliefd worden? Want nou, dat wist ze nog niet.
0: Dan is het antwoord nee. Hè? Als je erover na moet denken, dan is het het niet.
1: Het is een voorzichtige ja.
0: Ja, maar een voorzichtige ja.
1: Ze hebben elkaar kusjes gegeven bij de reunie.
0: Ja, ik geef ook
1: het moet
0: kusjes.
1: Groeien. Het wordt een latrelatie. Ja. Maar misschien.
0: Nee, het wordt helemaal niks.
1: Nee, het wordt wel wat.
0: Nee, 100% niet.
1: Maar als ze nou wel kusjes geeft.
0: Ja, schat, ik geef ook wel eens kusjes aan mensen in de kroeg. Maar dat wil niet zeggen of aan collega's op een leuke manier. Een knuffel of zo. Gisteren Rijn-Jan nog. Maar dat wil niet zeggen dat ik meteen verliefd ben.
1: Niet op de mond.
0: Nee, niet op de mond. Maar maak je geen zorgen. Nee, ik weet 100% zeker. Als jij moet nadenken of het wel of niet gaat werken.
1: Nee, dan gaat
0: het er niet worden.
1: Deze mensen zijn wat aan de oudere kant. Die hebben niet gelijk die vlindertjes. Daar is ze zich ook van bewust. En
0: onzin.
1: Adrie is echt een topper.
0: Onzin.
1: Ik denk dat dit iets wordt.
0: Zal ik juist wat zeggen? Echte liefde, onthoud dit goed. Echte liefde heeft geen bevestiging nodig.
2: De Peter en Milou puzzel.
3: Puzzel.
2: De Peter en Milou puzzel.
0: En zo is het maar net. Het is weer tijd voor de Peter en Milou puzzel. Je kunt nog steeds meedoen. Het woord van vandaag is rancune. En daar zoeken wij dus een ander woord voor. Een ander woord voor rancune. En dat woord is niet wraak, want ik zoek een woord van 4 letters. En dit is dus een opgave in het enige echte Peter en Milou puzzelboek.
1: Ik zit mee te denken. Ik mag natuurlijk niet stiekem achterin kijken. Ik vind hem lastig. Nee. Ik vind hem lastig.
0: Ja, hij is ook lastig. Het is niet gezegd dat het altijd makkelijk is natuurlijk.
1: Helaas.
0: Is hij voor jou wel te doen? Denk je van, nou, ik weet het wel. Ander woord voor rancune, 4 letters. Laat het dan weten. De Rijnmond app die staat voor je open rechtsboven de app ons button. En het goede antwoord wordt beloond met het enige echte Peter en Milou puzzelboekje.
2: Peter en Milou, puzzel.

0: Sorry hoor, mijn karaoke gevoelens komen helemaal naar boven bij dit soort liedjes, moet ik heel eerlijk zeggen. En het is nog niet gelukt om een winnaar te bellen.
1: Nee.
0: Althans, we weten niet of het de winnaar is natuurlijk, maar...
2: De Peter en Milou puzzel.
1: Puzzel.
2: De Peter en Milou puzzel.
1: Ja, ik heb twee mensen gebeld, maar allebei namen ze dus niet op.
0: Even misschien handig om te vertellen, want het hadden we ook met die noodradio. Als je meedoet met een spelletje via de Rijnmond app, blijft dan wel bereikbaar. Want het kan zomaar zijn dat je gebeld wordt door een 010-nummer.
1: Zeker.
0: En daadwerkelijk op de radio het goede antwoord mag vertellen.
1: Nou, ik ga maar gewoon iemand live bellen. Ik hoop dat diegene opneemt. Ik ga gewoon bellen.
0: Ja. Daar wordt hier al gezegd, er is iets met jullie telefoon. Maar dat is niet het geval, want andere mensen nemen wel op. Wat de spanning is om te snijden. De telefoon gaat over in een van de huiskamers of ergens op kantoor in onze regio. Als je heel stil bent, hoor je hem gewoon. Hè? Omdat het zo dichtbij is allemaal bij Radio Rijnmond natuurlijk. Onze luisteraars zijn altijd dichtbij.
1: Jeetje.
3: En Adrie!
1: Goedemorgen met Peter en Milou.
0: Goedemorgen.
1: Hey, je bent live op de radio.
3: Nee joh.
1: Ja joh.
0: Jazeker.
3: Oh, wat leuk.
1: Hey Adrie, vertel eens wat over jezelf. Waar kom je vandaan? Wat ga je vandaag doen?
3: Ik kom uit Strijen.
1: En wat ga je vandaag doen?
3: Ik ga oppassen, mijn kleinkinderen.
1: Wat gezellig. En hoe oud zijn je kleinkinderen?
3: 1 en 4.
1: Ah, wat lief.
0: Een leuke leeftijd zeg. Hey, en voor de rest, ben je zelf met pensioen of doe je nog dingen in het dagelijks leven?
3: Nou, ik doe niet zoveel hoor.
1: Puzzelen.
0: Lekker chillen, lekker puzzelen en naar de radio luisteren.
3: Een beetje sporten, een beetje naar de radio luisteren. Helemaal
0: goed.
3: Leuk, toch?
0: Ja, ik vind het helemaal leuk.
1: Goed.
0: Je hebt ook een licht strijdend accentje. Dat vind ik wel heel leuk. Het klinkt een beetje Hoeksewaards. Dat vind ik wel mooi. Ja, dat vind ik heel authentiek. Ik vind het heel tof als je nog een beetje dialect bij mensen hoort. Dat gaat er tegenwoordig een beetje uit. Dat is jammer.
3: Dat vind ik knap.
0: Ja, nee, je hoort
1: en nu zegt Adrie, ik kom uit de buurt van Amsterdam of zo.
0: Ja. Nou, lieve schat, ik dacht het niet. Hey, maar Adrie, wat is er nou zo mooi aan strijden en om daar te wonen?
3: Nou, ik woon er nog maar 5 jaar.
0: Oh?
3: Maar het is gewoon... Heerlijk, lekker rustig.
0: Dan heb je dat accent wel snel aangenomen. Nee, waar woonde je daarvoor dan?
3: Schravendeel.
0: Om de hoek. Ja. Hey, wat is het goede antwoord, denk jij, bij de Peter en Milou puzzelpuzzel? Want het woord is rancune en we zoeken daar een ander woord voor van 4 letters.
3: Ja, nou, ik dacht dat is wrok.
0: Wrok. W-R-O-N-K. Dat zijn inderdaad 4 letters en dat is inderdaad...
1: Ja! Wij sturen dat Peter Milou Radio Rijnmond puzzelboekje jouw kant op naar Strijen.
3: Oh, hartstikke leuk.
0: Geweldig.
3: Dus heb ik wat te doen, hè?
0: Nou, dat dacht het wel inderdaad. Lekker sporten, radio en puzzelen. Hey, fijne dag, hè? Nou.

0: Crash Van Darby en Wishing Well. En Marielle die laat via de Rijnmond en weten dat ze dol is op dat gepuzzel, zocht het van ons.
1: Zo leuk, de hersenkrakertjes op de vroege ochtend in de auto. Ga zo lekker door. Fijne uitzending, Peter en Milou.
0: Dan gaan we zeker
2: super
0: door.
2: Super lief. En afval opruimen waar een ander lief aan voorbij loopt. Nou, zometeen duiken we in de wereld van de mensen die onze stad al anderhalve eeuw schoonmaken. En wie dat zijn, dat hoor je zometeen.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Radio met een grote R.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
7: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 010 307 4015. Of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
6: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
7: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 010 307 4015.
8: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
9: Druk, hè? Videomeetings, offertes, facturen, bellen, bestanden delen. Gelukkig regelt Voorne ICT alles. Netwerk, telefonie, cloud en beveiliging. Kijk op voorne-ict.nl.
10: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium. Altijd en overal klantgegevens beschikbaar. Voorne ICT.
11: Gebruik de auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
12: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 40 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
13: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
14: Social deal, hotel deals, take 1 en actie, bo!
15: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
16: Okay.
15: Social deal, deals die je niet mag missen.
17: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
18: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
19: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
20: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
21: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
22: Hey Remo!
20: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
23: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
2: 8 uur, goedemorgen. Je luistert naar Radio Rijnmond.
0: Zo meteen Olivia Dean en een klassiekertje van onze Rotterdamse trots, Anita Meijer.
2: Maar eerst het laatste nieuws van onze eigen trots, Dave Datema. Dave, goedemorgen.
24: Goedemorgen. De politie heeft een man uit Dordrecht opgepakt na de vondst van 225 miljoen euro aan cocaïne in een container in Frankrijk. Mogelijk is de drugs afkomstig uit de criminele organisatie achter Bolle Jos, die is ondergedoken in Afrika. Het gaat om een partij van 4000 kilo. Die zat in een container met plastic afval uit Ghana. Vrijdag werd daarna in Dordrecht dus een aanhouding verricht. Gisteren werd de man voorgeleid voor de rechtercommissaris. Die heeft het voorarrest met 2 weken verlengd. Ook mag hij alleen contact hebben met zijn advocaat. In Vlaardingen is gisteravond iemand neergestoken. Het was aan de Koningin Wilhelminahaven. Volgens de politie was er sprake van een ruzie in de huiselijke sfeer. Er is ook iemand opgepakt. Hoe het slachtoffer eraan toe is, is niet bekend. Het onderzoek is nog niet afgerond. Het is altijd niet duidelijk hoeveel mensen zijn omgekomen bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar in Zwitserland gisteren. De politie heeft gezegd dat er mensen zijn omgekomen, maar er is nog geen getal genoemd. De politie zegt dat het eerst de nabestaanden op de hoogte moet stellen. Hulpdiensten zijn de hele avond en nacht bezig geweest met het bergen van de lichamen. Het gaat om een busreis van de Nederlandse organisatie OAT. De bus is eigendom van een touringcarbedrijf uit Eibergen in de Achterhoek. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. De Zwitserse politie zegt tegen lokale media dat het uitgaat van een eenzijdig ongeluk en dat het gebeurde op een plek waar werkzaamheden waren. Het aantal faillissementen in ons land is in augustus ietsjes gestegen. Er gingen meer dan 300 bedrijven over de kop, 25 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De meeste faillissementen waren in de horeca, gevolgd door de industrie. Het aantal faillissementen is al maanden min of meer stabiel, rond de 300 bedrijven per maand. Dan nog het weer bij ons in de regio. Veel bewolking, af en toe regen. In de loop van de middag vanuit het westen droger. Het is een graad of 20. Vanavond is het droog, opklaringen. Morgen periode met zon en droog. Het wordt ietsjes warmer met een graad of 22. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Dankjewel Dave. Dan krijgen we maar de verkeerssituatie bij ons op de weg. Met op dit moment 3 files. Namelijk op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Dordrecht en Hendrik Ido Ambacht. 7 kilometer, 7 minuten vertraging heb je daar. Ook op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Berkel en Roderijs en Bergse Hoek. 2 kilometer, 10 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden. En 2 rijstroken zijn daar nog dicht. En dan tot slot ook een kortere file. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Overschie. 4 kilometer en daar heb je dan weer 5 minuten vertraging.
0: Ja, we gaan de pijn in de file een klein beetje verzachten. Als je in de file staat, ik zou zeggen, zet je raam massaal open bij ons in de regio. Zet Radio Rijnmond lekker hard en zing mee zometeen binnen nu en 5 minuten met Anita Meijer.
1: Jouw recept voor een goede start van de dag.
0: Ze komt eraan hoor. Why tell me why?
3: Met Peter en Milou.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
16: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
25: De skilift halen is 1 ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
16: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
26: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
27: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
28: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
27: Je kiest niet voor maag- of darmklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
29: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
9: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
10: Dit is Radio Rijnmond.
11: Eruit. Met Peter en Milou.
10: Radio met een grote R.

0: krijg echt een flashback naar de historische uitgaansavonden in historisch Delfshaven bijvoorbeeld. Dat was fantastisch. Dan startte de barman dit soort platen in, weet je wel. En dan ging de helft die ging op de bar staan te dansen, aan de paal lopen te slingeren. En dan gingen de lichtjes aan. Het was een en al gezelligheid in Rotterdam met Why Tell Me Why van die Rotterdamse trots, Anita Meijer. Van harte welkom op deze heerlijke dag.
1: We tellen af naar het weekend.
0: Je luistert naar Peter en Milou, Radio Rijnmond, live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Veel bewolking, af en toe regen. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en het wordt maximaal 20 graden.
1: En de langste file in onze regio, die vind je op de A20 tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel. En heb je een klein half uur vertraging.
0: Nog een gekke dag vandaag. Het is dus 11 september, oftewel 25 jaar geleden dat de wereld op zijn kop stond tijdens 9/11.
2: The World Trade Center, tower number 1 is on fire. The whole outside of the building was just a huge explosion.
0: We spreken er zo meteen over met Rotterdammer Ruud, die erbij was 25 jaar geleden.
1: En bij een ernstig ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Dat meldt de politie van het Zwitserse kanton Graubünden, waar het gebeurde. En dit wordt ook bevestigd door de Nederlandse reisbrancheorganisatie.
0: Een pretparkeigenaar Wim Beelen die heeft zijn dreigement doorgezet en spant een rechtszaak aan wegens smaad tegen pro-raadslid Kevin van Eikeren. De ondernemer en de lokale politicus uit Rotterdam die treffen elkaar dinsdag 6 oktober in de rechtbank. Beelen werd door Van Eikeren spijkerharde speculant, patje, peer en proleet genoemd. En dat deed hij voor het eerst. Ja, je zal er maar trots op zijn op zo'n primeur bij ons in de uitzending.
3: Hij speelt bij jullie en elders de Samaritaan in de krant. Maar het is gewoon een spijkerharde speculant. Hij versloopt bedrijven overal. En hij verkoopt straks gewoon de rommel voor oud ijzer om een plek aan tafel te krijgen om straks peperdure woningen daar te willen gaan bouwen.
0: Ja, we lieten daar Wim Beelen destijds ook op reageren. En die was op zijn zachtst gezegd not amused.
1: En is afval ophalen nou een ondankbare taak of juist het mooiste beroep van de stad? Nou, zometeen hoor je Charlotte Meijer over haar documentaire Al 150 jaar op pad voor een schone stad.
0: Maar eerst Olivia Dean.

0: Het beste van de jaren 80.
1: 87.
2: 90.
3: Nuttigen we.
2: En nu.
4: Wordt ze helemaal gek van.
2: Altijd op de hoogte.
5: Waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
6: Het is heel veel aandachtstrekkerij.
0: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
0: Met Peter.

0: Wat een fantastisch nummer is het toch, hè? Na Twilight Zone. De grootste hit die ze ooit hebben gehad in Amerika. Ze stonden maar liefst 5 keer de Billboard Hot 100. De Amerikaanse hitlijst der hitlijsten dus. The Golden Earring en Raider Love. En deze stond op nummer 13.
1: Dit is Rotterdam. Met zijn skyline, havens, winkelstraten en natuurlijk zijn Rotterdammers. Met z'n allen maken we deze stad.
2: Doe het nou niet! Maar ik ben je toch!
1: En eerlijk is eerlijk, soms maken we er ook een beetje een zootje van.
3: En over dat zootje maakt Charlotte Meijer de documentaire getiteld Al 150 jaar op pad voor een schone stad. En die documentaire is gewoon bij ons op TV Rijnmond aankomende zaterdag te zien. En Charlotte, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Ja, afval is niet zo'n sexy onderwerp, hè. Hoe kom je op het idee om daar een documentaire over te maken?
4: Het was eigenlijk niet mijn idee, dat moet ik er wel gelijk bij zeggen. De gemeente, dus de schone stad, bestaat 150 jaar dit jaar. Toen ik dat hoorde was ik wel echt flabbergasted eigenlijk. 150 jaar is zo vreselijk lang. Maar daardoor ga je eigenlijk ook nadenken hoe belangrijk zo'n organisatie eigenlijk is. Dus al die mensen die onze stad schoonhouden is niet alleen maar van een mooi plaatje. Maar het is uiteindelijk ook belangrijk voor onze gezondheid. Dus het is niet alleen van, oh, onze stad ziet er schoon uit. Maar het is gewoon enorm belangrijk voor de stad.
0: Ja, absoluut.
4: Dus toen, heeft Suzanne Boekhorst van de Rijnmond toen nog heeft mij in contact gebracht met Schone Stad. Wat we allemaal kennen als de Roadtap natuurlijk. Hè?
0: De Roadtap, ja, tuurlijk.
4: Ja, toch, de Roadtap. Maar het heet inmiddels Schone en Circulaire Stad. Wanneer dat gebeurd is, weet ik eigenlijk ook niet. We blijven het gewoon de Roadtap noemen.
0: Ja, ik wil, ja, als ik het zo hoor, wat een ingewikkelde naam inderdaad. Maar dit terzijde.
4: Ja, een hele lange naam, Maakt helemaal niet uit, maar de mensen blijven hetzelfde. Dus toen had ik het idee eigenlijk om een documentaire te maken over dat bestaan natuurlijk.
0: Wat
4: dat
0: mooi.
4: Zo enorm lang is.
0: Ja.
4: En het is natuurlijk een droom van elke maker, documentairemaker, om de mensen achter het werk te filmen.
0: Ja.
4: Dus wie zijn nou eigenlijk die onzichtbare mensen? Dat als je naar links kijkt, is rechts je container geleegd.
0: Ja.
4: En als je de hoek omdraait, is de straat schoon geveegd.
0: Nou, ik wil eigenlijk meteen die vraag aan jou stellen. Ja. Wie zijn die mensen nou eigenlijk?
4: Ja, het zijn gewoon normale, geweldige mensen eigenlijk. En wat ik zo bijzonder vond, dat ik ze eigenlijk eindelijk ging ontmoeten.
0: Maar wat maakt ze zo geweldig?
4: Wat ze, ja, eigenlijk, toen ik met ze ging praten, het is allemaal heel erg. Ik ben natuurlijk in mijn eentje. Ik ben gewoon een filmmaker. Ik film. Ik interview zelf. Ik doe het geluid zelf. Ik edit het zelf. Dus ik ben gewoon alleen. Dus als je alleen bent met al die mensen, dan krijg je veel meer persoonlijk contact. Dus ik had ook niet alles helemaal van tevoren uitgeschreven. Ik dacht, we gaan gewoon filmen. En ik ga die mensen.
0: Maar noem eens even zo'n verhaal wat je is bijgebleven. En wat wij moeten weten.
4: Gewoon, soms ontmoet je mensen dat je denkt van, oh, deze zijn stil. Daar gaat misschien niet zoveel verhaal uitkomen. En als je dan dus alleen met zo iemand bent. Ik had bijvoorbeeld Roberto, hij is pianist. Dus hij maakt gewoon rondom het Centraal Station alles schoon. Elke dag doet hij hetzelfde rondje. Dus ik vraag ook aan hem, vind je dat niet saai? Nee, hij vindt het niet saai. Hij vindt het gewoon mooi werk.
3: Wat goed.
4: En wat er ook uitkomt is dat iedereen gewoon zoveel liefde heeft voor Rotterdam. En dat vergeten we allemaal soms wel eens. Dat we natuurlijk, iedereen is anders. Deze man is prachtige pianist, kan prachtige muziek maken.
0: Dus mooi.
4: Bedenk je dan ook niet dat hij.
0: Nee,
3: Misschien is dat ook wel een vooroordeel, toch? Dat je een beetje dommig moet zijn of laag opgeleid om afvalman te worden. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo.
4: Nee, dat is helemaal niet zo. Dus dat wilde ik ook vragen. Van hoe kijken andere mensen naar jou? Want heel vaak is er inderdaad zo'n stigma van jij bent dom, je kan niks, goorwerk, al dat soort dingen. Dus dat wilde ik ook vragen. Kijk, ik vind dat niet. Maar hoe wordt er naar je gekeken als je zegt op een verjaardag van, nou ja, ik doe een goed vel ophalen. Dus dat heb ik ook gevraagd. Maar iedereen is zo enorm trots op het werk dat ze doen. En dat is niet voorgeproduceerd, dat
0: nee.
4: is gewoon echt.
0: Het is gewoon puur.
4: Ja, iedereen houdt van de stad. En ze willen heel graag de stad gewoon samen schoonhouden.
0: Nou, dat klinkt wel echt heel mooi.
4: Ja, dat vond ik echt heel tof. Uiteindelijk werd, behalve natuurlijk dat geweldige 150-jarige bestaan en die mensen, werd dat uiteindelijk de rode draad van mijn verhaal. Dus
3: nou, en ik heb hem gezien, Charlotte. Het is zeker het kijken waard. En tot slot, welke persoon zou jij nog graag in het zonnetje willen zetten waarvan je denkt, nou, die heeft echt even een goede shout-out nodig?
0: Behalve Roberto dan, hè?
4: Behalve Roberta natuurlijk. Nou, Suzanne Boekhorst, die mij heeft getipt om samen met Schone Stad deze documentaire te maken. Want zonder haar had ik dit nooit kunnen maken.
0: Oh, mooi gezegd. Charlotte Meijer, maakster van de documentaire, al 150 jaar op pad voor een Schone Stad. Dankjewel. En morgen om 17:55 is die ook te zien op TV Rijnmond. En mocht je hem niet kunnen wachten, dan kun je hem nu vast checken. Vooruitkijken op onze website rijnmond.nl.

0: Oh, er is echt zo'n strijd aan het ontstaan tussen Wim Beelen en Kevin van Eijkeren. En we krijgen dus allemaal berichten binnen van mensen die zeggen... die Kevin van Eijkeren, die moet gewoon een keer zijn mond houden. Ik ben voor Wim Beelen. Dat soort berichten, weet je, we krijgen dan binnen. Ja, die rechtszaak die dient dus op 6 oktober. En dan blijven we uiteraard volgen wat er dan gaat gebeuren. Dat snap je ook wel.
1: Ja, ik ben voor Dave Datema, want hij heeft altijd iedere ochtend weer de hoofdpunten van het nieuws voor ons. En zometeen ook.
2: Ja, het is als de moord op Kennedy of de maanlanding. De aanslag op het WTC, dat is vandaag precies 25 jaar geleden... blijft een bron voor complottheorieën. En een veel groter deel van de Amerikanen die gelooft erin... dan je zelf zou verwachten. Straks meer.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Bij Voorbroodmeubelen in Zevenhuizen... ontdekt u al ruim 100 jaar de laatste woontrends voor uw nieuwe interieur. Kwaliteitsmeubelen in alle stijlen tegen scherpe prijzen. Test het zelf in onze 6000 vierkante meter showroom. Of op voorbrood.nl.
5: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
4: Wonen, slapen en relaxen. In alle stijlen. Voorbrood.nl.
5: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
6: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all inclusive, alleen bij ons €231.
7: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
8: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
9: voordeeluitjes.nl.
10: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
11: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
13: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
14: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
15: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
1: Een hele goedemorgen, 8:58. Je luistert naar Radio Rijnmond. Met op dit moment ook 2 files bij ons in de regio. Namelijk op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam-Kralingen en knooppunt Terbrechtseplein. 2 kilometer, doe je 5 minuten lang over. En dan een wat langere file op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. 3 kilometer, maar dan heb je wel een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk en de linkerrijstrook is daar dicht.
0: Storm, wind, hagel of regen. Wat brengt deze dag? Steven van der Gijs, een hele goedemorgen.
16: Nou, een hele goede morgen. We hebben op dit moment te maken met veel bewolking. Het is grijs, af en toe een beetje regent. Het is allemaal niet heel veel. Vanmiddag wordt het allemaal wat droger vanuit het westen. Breekt ook wat vaker de zon door. Er zou nog een enkele losse bui kunnen vallen. En de temperatuur stijgt vanmiddag naar zo'n 20 graden. Nou, morgen de beste dag van het weekend. Periode met zon blijft de hele dag droog. Misschien pas in de avond een enkele bui. Ja, en morgenmiddag aangename temperaturen rond de 22 graden. Nou, zondag valt vooral in de ochtend regen. De middag ziet er dan sowieso beter uit met meer zon. En dan wordt het ongeveer 21 graden.
0: Dankjewel, Steve. Toch wel lekker vooruitzicht, hè? Dat het morgen in ieder geval een fijne dag wordt. 2:30, tijd voor de hoofdpunten. Dave Datema, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Slecht nieuws voor de portemonnee. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met zeker 10% omhoog. Dat blijkt uit een conceptbrief over de energiekosten die vandaag wordt besproken in de gemeenteraad, of de Tweede Kamer. Een gemiddeld huishouden is 400 tot 600 euro kwijt per jaar. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan nog het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel wat lager dan andere huishoudens. Vooral de netkosten die stijgen de komende jaren. Dat is nodig om te kunnen investeren in het elektriciteitsnet. Bij een zwaar ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Maar hoeveel, dat is nog steeds niet bekend. Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Het ongeluk gebeurde gisteren aan het einde van de middag in het oosten van Zwitserland op een rechte weg, zegt NOS-correspondent Gien Baldoek.
17: Het kan zijn dat er bijvoorbeeld een object op de weg lag waarvoor de bus moest uitwijken. Op het moment van het ongeluk waren er in ieder geval werkzaamheden aan de weg, vertelde een lokale journalist aan ons. En daarom waren de uitwijkmogelijkheden ook beperkt. In ieder geval is er volgens de politie zijn er geen andere voertuigen bij betrokken geweest. En is de bus op de vangrail gebotst en uiteindelijk zo van het talud gegleden.
2: De passagiers waren met de reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op een dagtrip in Zwitserland. Nou, de Zwitserse president is diep geschokt en ontdaan door het busongeluk. De autoriteiten zullen volgens hem een uitgebreid en grondig onderzoek doen naar de omstandigheden rond het ongeluk. En de wat ouderen weten meestal nog wel precies waar ze waren toen ze in 2001 te horen kregen dat er een aanslag was geweest op het WTC, de Twin Towers in New York. 2 vliegtuigen vlogen het gebouw binnen. De toren stortte daarna in en duizenden mensen kwamen om. Maar eigenlijk al vanaf het eerste moment zijn er tal van mensen die niet geloven dat Osama Bin Laden en zijn groep erachter zaten. 41% van de Amerikanen denkt dat het deels een inside job is geweest. Nou, de complottheorieën gaan nog steeds rond, zelfs 25 jaar later, vooral op sociale media. Ook al zijn de meeste al jarenlang geleden ontkracht. Een van de meest hardnekkige complotten is natuurlijk dat inside job geweest moet zijn, omdat de klap van een vliegtuig niet kon leiden tot het instorten van een gebouw. Nou ja, vooral de laatste jaren neemt het aantal complotten weer toe. Dat komt vooral doordat de beelden ook rondgaan op TikTok en sociale media. En daar vinden ze dan weer een nieuw publiek dat te jong was om de aanslagen zelf meegemaakt te hebben. Maar ja, die worden wel geconfronteerd met deze ideeën.
0: Ja, ik ben er helemaal niet van de complottheorieën. Natuurlijk, ja, JFK, bijvoorbeeld John F. Kennedy, denk ik wel van, ja, dat is wel heel gek. Er zou een tweede Schutter moeten zijn, bijvoorbeeld. Maar bij 9-11 heb ik dat zelf nooit gehad. Maar ja, ieder zijn ding natuurlijk. Als mensen zich daarin vast willen bijten. Waar was jij?
2: Ik, dat is een apart verhaal. Ik was toen tweede jaar school voor journalistiek in Tilburg. En ik had net toen één dag had ik het project Buitenland. Dus ik zat de hele middag heel rustig de F5 op ANP. Totdat er plotseling een berichtje binnenkwam met van vliegtuig boort zich in World Trade Center. Ja, ja. Toen draaide ik me even om en zei van, hey jongens, zet CNN even aan. En dat heeft toen eigenlijk bijna alleen maar aangestaan
0: de hele dag. Ja, ja, daar keken we de hele dag naar. Ik zat in het eerste jaar van de Hogeschool Rotterdam. Ik had precies hetzelfde. Ja, we zijn ongeveer even oud, hè, Dave?
2: Ja.
0: Lang geleden. Heel oud dus. Dankjewel.
2: Hoi.
18: Dit is Radio Rijnmond.
0: Zometeen John Legend. Eerst Starship voor je.

0: Nothing Gonna Stop Us Now. Starships was dat voor je op Radio Rijnmond.
1: FC Rijnmond Nieuws.
2: Elke dag rond deze tijd een korte voetbalupdate op Radio Rijnmond. De eerste speelronde van de Champions League zit erop. Feyenoord begon de competitiefase zoals bekend met een 5-1 nederlaag op bezoek bij FC Barcelona. Ook de 7 andere tegenstanders die de Rotterdammers later dit seizoen treffen kwamen in actie. En vooral het Italiaanse Como maakte daarbij indruk. Won met 4-1 liefst van Leipzig gisteravond. Terwijl onder meer Inter, FC Porto en Galatasaray zonder punten aan het Europese seizoen zijn begonnen. En dan denk je, ja, een 5-1 nederlaag. Feyenoorders zullen wel zeer ontevreden zijn, maar de selectie van Feyenoord krijgt toch nog een 5,8 van het platform FR12.
0: Vind ik laag.
2: Ja, dat vind je een laag cijfer.
0: Vind ik laag.
2: Ja, maar als je met 5-1 verliest,
0: ja, dat is ook
2: dan zou je
0: waar.
2: Toch moeten zeggen, dat moet een dikke onvoldoende zijn. 5-1, hè, dat is 4 doelpunten verschil. Ze hebben hard op hun broek gekregen, maar ze krijgen toch nog een nipte voldoende als team. En in ieder geval volgens de 20.000 mensen die meededen aan een online enquête op FR12. Luciano Valente die kreeg het hoogste cijfer, die kreeg namelijk een 7,3. De keeper van Feyenoord, Chark Ernst, die de voorbije weken toch wel vaak een mikpunt van kritiek was, kreeg een 3,5. En dat was de laagste beoordeling. Kleine troost, je hebt het misschien wel meegekregen, was het optreden van Feyenoord onder 19 in de Youth League tegen Barcelona onder 19. De wedstrijd werd met 2-1 gewonnen door de Rotterdammers en een van de doelpuntenmakers was Gerino Schaken. En dat klonk als volgt op het Feyenoord-platform.
3: Ruimte, heel veel ruimte voor Feyenoord. 4-1. Dat moet de 0-2 worden en Schaken scoorde voor het eerste voor Feyenoord. Hij doet dat nu ook voor de onder 19 in de Youth League.
0: En Schaken kroonde zich dus al eerder tot de jongst scorende debutant in de Eredivisie. En komende zondag reist de selectie van Feyenoord af naar Zwolle voor de

0: competitiewedstrijd tegen PEC. Je bent er op Radio Rijnmond natuurlijk live bij vanaf 4:45 'smiddags. En Excelsior, dat zo voortvarend van start is gegaan, speelt zondag al eerder. Om 12:15 is FC Utrecht de tegenstander voor de huidige nummer 4 van de Eredivisie.
1: Ja, Sparta speelt zondagavond dan om 8:00 tegen PSV, de regerend kampioen dat gisteren 1-1 gelijk speelde in de Champions League tegen Shakhtar Donetsk. Zometeen blikken we terug op 25 jaar geleden, 9/11, met Ruud uit Rotterdam, die daarbij was. Eerst John Legend, PDA.

0: Prachtige PDA, We Just Don't Care van John Legend op je favoriete radiozender. Dit is Radio Rijnmond. Het is vandaag precies 25 jaar geleden dat de wereld met verbijstering naar New York keek. Op 11 september 2001 vlogen namelijk twee gekaapte vliegtuigen de Twin Towers van het World Trade Center binnen. Een afschuwelijke gebeurtenis.
1: The World Trade Center, the tower number one is on fire. The whole outside of the building was just a huge explosion.
0: Beide torens die storten in en bij de aanslagen in de Verenigde Staten kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Ja, ik weet nog precies waar ik was. Ik denk dat jij als luisteraar van Radio Rijnmond ook nog precies weet waar je op dat moment was. We keken met z'n allen met open mond naar die schermen. Milou, jij was net geboren, je was nog een baby.
2: Nee, ik was nog een babytje, ik was nog geen jaar. Maar ik hou heel erg van die documentaires. Ik vind ze heel erg interessant. En dat komt vooral omdat je ziet hoe bizar die ramp is, maar ook hoeveel geluk sommige mensen hebben gehad en hoe dat dierlijk instinct werkt als er zo'n grote ramp gebeurt.
0: Ja, Ruud van Rooij uit Rotterdam, die zag het niet op televisie. Die was erbij. Met zijn vrouw Marieke was hij op vakantie in New York, stond op ongeveer 200 meter afstand toen die eerste toren instortte. Ruud, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jullie waren die ochtend gewoon als toeristen op weg naar het Vrijheidsbeeld, geloof ik. Wanneer merkte je nou voor het eerst, klopt iets niet?
3: Ja, het was eigenlijk, we waren inderdaad onderweg om naar de Vrijheidsbeelden te gaan. Dus met de metro om naar de zuidpunt van Manhattan te gaan en daar de ferry naar het Vrijheidsbeeld te nemen. En onderweg hoorden wij in eerste instantie omroepen dat er niet meer gestopt ging worden bij het World Trade Center. Wij wisten eigenlijk niet wat er aan de hand was. Wij hadden dus niets meegekregen. Van dat die vliegtuigen, of in ieder geval dat er al een vliegtuig in een van de torens was gevlogen.
2: Jeetje, en waar stap je dan wel uit? Zie je dan uiteindelijk wel de Twin Towers?
3: Nou, wij zijn uiteindelijk, en ik weet even de naam van die halte niet meer, maar je hebt de halte in dat Financial District. Als je daar boven de grond komt, dan zie je daar die bronzen stier staan. Daar kwamen wij boven de grond. En toen zagen we, als je geen direct zicht op het World Trade Center, want dan staan de andere grote gebouwen, die staan eigenlijk vlak voor je neus en die hinderen dat zicht. Maar je zag wel die rookpluimen. En je kon de spanning op de straat wel voelen dat er echt iets aan de hand was.
0: Ja, en wanneer wist je dat het ernstig was? Wanneer begon je te rennen? Of wat deed je?
3: Nou, dat begon dat er echt wel wat ernstigs aan. Dat begon wel te dagen toen we boven de grond kwamen, omdat je de mensen er ook al hoorde praten en dingen roepen. Maar we onderschatten het nog een beetje in eerste instantie. Dus we zijn in eerste instantie naar de torens toegelopen. En toen we op een metertje of 200 waren en een hoek omliepen en eigenlijk de voet van de toren konden zien. Op dat moment hoorden we een enorme herrie. Wat ik altijd omschrijf als een hele grote lawine. Dat was eigenlijk het geluid zoals ik het benoemde. En toen kwamen er allerlei mensen op ons afgelopen, want wij waren nog in de richting van de torens. En toen zijn we maar meegerend met de hele meute weg van de torens. Want toen bleek dus dat die toren aan het instorten was. En zelfs dat had ik op dat moment nog niet eens direct. Hadden we niet eens direct in de gaten.
0: Maar wat kwam er bij jou naar boven?
3: Toen was het wel echt foute boel.
0: Ja, wat kwam er bij jou naar boven en hoe reageerde je vrouw Marieke?
3: Ja, Marieke, we renden dus eigenlijk weg van die torens en we liepen door een straat. En ja, er was een poort, een gouden poort van een of ander financieel gebouw, instantie of in ieder geval een bank, weet ik veel. En Marieke die wilde daar naar binnen lopen en domeinhoofd ging alleen maar, we moeten naar de waterkant, daar kan er niks op je vallen of wat dan ook. Dus ik pakte er aan de rugzak, trok er weer terug. Ik zeg, nee, vooruit rennen. We rennen naar de waterkant en we proberen onszelf daar in veiligheid te brengen.
0: Ja. Je hebt die rugzak ook niet meer losgelaten, hè?
3: Nee, want bij Marieke was er wel, niet dat ik niet bang was of zo, maar bij haar was er wel wat meer echte paniek.
2: Ja.
3: En ik had zoiets van, ik hield er vast, ik hield er voor me, zodat ik er kon blijven zien en pushen om te blijven rennen en zover mogelijk van het World Trade Center af te komen.
2: En Ruud, we zijn nu 25 jaar verder. Jullie hebben dat dus echt voor jullie neus zien gebeuren. Waar denk je nog wel eens aan op zo'n 9-11, zo'n 11e septemberdag?
3: Nou, het gekke is dat de eerste jaren was dat zeker wel jaarlijks iets. Er kwamen toen de tijd natuurlijk ook aan de lopende band nog documentaires en zo. En dan ga je dat toch allemaal zitten kijken, omdat je het hebt meegemaakt. En het interesseert je dan misschien nog iets meer. Ja. Eigenlijk de laatste 10, 15 jaar was ik er niet meer zo mee bezig. Ik werd door jullie gebeld voor een interview en eigenlijk had ik zelf niet eens in de gaten dat het inmiddels 25 jaar geleden was.
0: En toch kwamen er weer emoties dan boven,
3: Ja, in het gesprek wat ik met jullie heb gehad, en dat had ik helemaal niet aanzien komen. Ik zat aan Gerben, jullie collega, te vertellen over het verhaal. En toen schoot ik op enig moment ineens toch vol. Dus
0: ja, dat is toch een trauma dat ergens is opgeslagen.
3: Dan je ook zelf denkt.
0: Ja, precies. En overheerst dan uiteindelijk de dankbaarheid van, nou, ik heb dit overleefd en ik blik hier op een bepaalde manier op terug. Of toch schuldgevoel? Van had ik maar geholpen, bijvoorbeeld.
3: Ik weet niet dat je echt als een schuldgevoel kan zien, maar ik heb, en dat was wat me ook emotioneerde. Ik heb achteraf wel eens gehad van, ik had wel willen naar dat Ground Zero willen gaan en willen helpen. En vooropgesteld, waarschijnlijk hadden ze me nooit toegelaten. Maar dat is iets wat ik niet heb gedaan en wat ik eigenlijk achteraf wel had willen doen.
2: En dat is ook heel erg begrijpelijk. Maar we zijn heel blij dat jij dit verhaal aan ons wilde vertellen, die herinneringen levend wilde houden en dat je veilig thuis bent gekomen.
0: Dankjewel, Ruud.
3: Graag gedaan.

0: Calling Out Your Name. Daarom draaien we ook zo vaak, hè? Bijgenaamd Ruby, dit nummer. Het is inmiddels 9:02.
1: En het is zometeen tijd voor de boer op. En deze laatste dag van de week doet Sheryl de boer op. En zij heeft ook een heerlijke 9:05 voor je klaarstaan. Met onder andere Dolly Parton, Davine Michel en ons vriendje Simon Stokvis is ook van de partij.
0: Rotterdam wordt wakker. Zometeen tussen 9:12. De boer op met de one and only. De boerin op dus eigenlijk. Sheryl Samson.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht. Door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
6: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
7: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
8: Je geniet van stralend sanitair met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
8: Hey Remol! Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
9: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
10: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
9: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
11: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
12: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
13: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
12: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
14: Goedemorgen, het is 9:01. Je bent bij Rijnmond. En zometeen gooi ik de deuren open van de allerleukste koffiecorner hier in de regio. Namelijk die van de boer op. We gaan een heel fijne 9:05 heb ik zometeen. En die heeft te maken met, ik ga het gewoon een ouderwetse woord zeggen, de roadtap. Maar eerst tijd voor het nieuws van 9:00. En dan krijg je van Dave Datema. Goedemorgen Dave.
15: Goedemorgen. De man die vorige week in Dordrecht is opgepakt voor de vondst van een partij van 4000 kilo cocaïne blijft voorlopig in de cel zitten. De rechtercommissaris heeft zijn voorarrest met 2 weken verlengd. Ook mag hij alleen contact hebben met zijn advocaat. Vorige week werd in de Franse havenstad Duinkerke een partij coke ontdekt met een geschatte waarde van 225 miljoen euro. Korte tijd later werd in Dordrecht iemand aangehouden. Mogelijk is de drugs afkomstig uit de criminele organisatie van Bolle Jos die ondergedoken zit in Afrika. Op de Boerenavalade in Schiedam is gisteravond een meisje aangereden die overstak op een zebrapad. Een auto kwam van de rotonde af en merkte haar mogelijk te laat op, zeggen mensen te plaatsen. Voor de zekerheid is het meisje onderzocht in een ambulance. Hoe het met haar gaat is niet bekend. Het ongeluk trok veel bekijks. Volgens getuigen heeft de politie nieuwsgierigen meerdere keren moeten verzoeken om afstand te houden. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel mensen zijn omgekomen bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar in Zwitserland gisteren. De politie heeft gezegd dat er mensen zijn omgekomen, maar heeft nog geen getal genoemd. Agenten zeggen dat de eerste nabestaanden op de hoogte moeten worden gebracht. Hulpdiensten zijn de hele avond bezig geweest met de berging van de lichamen. Het gaat om een busreis van de Nederlandse organisatie OAT. De bus zelf is van een touringcarbedrijf uit Eibergen in de Achterhoek. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. De Zwitserse politie zegt tegen lokale media dat het uitgaat van een eenzijdig ongeluk en dat het gebeurde op een plek waar werkzaamheden bezig waren. Vakbond CNV zet bij de nieuwe cao-onderhandelingen in op een verhoging van het loon van 3 tot 5,5%. Dat is vergelijkbaar met die van vorig jaar en de voorzitter van CNV legt uit waarop dat is gebaseerd.
16: We kijken naar de inflatie, dus wat wordt een salaris ook gewoon minder waard door de economie. En op de tweede plek kijken we ook naar de arbeidsproductiviteit, hoe die gestegen is. En als je die twee bij elkaar optelt, nou, dan zit je rond de 3 tot 5,5%. En die marge, die zit er dan weer in, omdat nou ja, in sommige bedrijfstakken gaat het nou eenmaal minder. En daar wil je ook rekening mee houden in de gesprekken. En bij anderen worden heel veel winsten gemaakt en daar wil je dan ook op kunnen inspelen.
15: Ook wil de vakbond dat de reiskostenvergoeding omhoog gaat vanwege de hoge brandstofprijzen. In alle cao's zou die omhoog moeten gaan naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met de looneis. Dan nog het weer. Veel bewolking, af en toe regen. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en het is een graad of 20. Vanavond droog met opklaringen. Morgen periode met zon, droog, ietsjes warmer dan vandaag. Het wordt morgen zo'n 22 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op Rijnmond.nl.
14: Heb ik nog één file voor je in onze regio die wat langer is. Namelijk op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Kralingen sta je ruim een kwartier vast. En dat komt door een kapotte vrachtauto. En daarom is de rechterrijstrook dicht.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
17: Download nu de meest rampzalige app ooit. Rampzalige app, dat klopt. Download de Rijnmond Veilig app die je informeert en helpt bij rampen. Rijnmond Veilig. Weet wat je moet doen.
18: Megabyte Kids gaat verhuizen. Geen zorgen, we gaan maar een paar deuren verder naar de nog grotere Megabike Megastore aan het Hoofdplein. Profiteer nu van mega verhuiskorting op duizenden kinderfietsen, mountainbikes en BMX-fietsen. De winkel moet leeg voor eind september. Op is echt op. Vanaf 1 oktober vind je Megabike Kids in onze Megastore aan het Hoofdplein. Kijk voor meer info op megabike.nl.
19: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
20: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
19: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
20: De olifanten van Botswana? NRV.
19: Of luipaarden in Sri Lanka?
20: NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
21: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
22: Hallo, eet smakelijk voor straks.
21: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
23: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
21: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
24: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Dit is Radio Rijnmond.
6: De boer op.
5: Sheryl Sampson. Radio met een grote R.
6: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.

0: na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.
1: En je zou misschien denken, na het overlijden van Dolly Parton, hebben we er niet genoeg gehoord? Nee, we hebben er nooit genoeg gehoord, Dolly Parton. Maar ja, dit keer komt het niet door mij, hè, de muziek. Want deze muziek krijg je van schone en circulaire stad Rotterdam. Maar ja, als ik zeg Rotep, zo noemde ik het net, daar werd Auke Bullema helemaal niet boos om. Ik mag dat dus nog steeds zeggen, Auke?
2: Absoluut. Iedereen in Rotterdam weet dan meteen waar je het over hebt.
1: Ja, en dat is ook niet zo vreemd natuurlijk, want het bestaat, deze dienst, waar we, nou, iedere Rotterdammer die we heel dankbaar zijn voor hun harde werk, bestaat 150 jaar.
2: Ja, zeker.
1: En hoe gaat dat gevierd worden dan?
2: Nou, ik sta momenteel op onze grote uitvoeringslocatie Kleinpolderplein. En die wordt echt, nou, ik sta uit het raam te kijken, momenteel opgebouwd voor een grote open dag morgen. Waar iedereen welkom is. Het is morgen Open Monumentendag.
1: Ah.
2: En we roepen onszelf voor 1 dag uit tot monument. En stellen ons terrein open en laten zien wat we allemaal doen.
1: Kijk aan, maar er is nog een manier om het te vieren. Namelijk naar de documentaire kijken over 150 jaar Rotep. En die, daar hoef je niet zoveel moeite voor te doen. Gewoon doen wat je heel vaak al doet. Lekker naar RTV Rijnmond kijken, want daar wordt hij uitgezonden. Heb jij hem zelf al gezien, Auke?
2: Ja, zeker, zeker. Ja, wat het leuke is, is dat in die documentaire komen historische beelden aan bod, maar ook het werk van vandaag, dus mijn collega's. En ja, die hoofdrolspelers, die wilde ik een voorvertoning geven. Dus ik ben een rondje door de Rotep gereisd om hen het al te laten zien. Dus ik heb het, geloof ik, al 4 of 5 keer gezien.
1: En wat waren voor jou hele mooie, bijzondere momenten? Dan kunnen wij daar extra op letten, want wij kunnen hem pas morgen zien.
2: Ja, ja, ik ga natuurlijk niet te veel verklappen.
1: Ja, een beetje, weet je, er gebeurt zometeen dat. Dat is heel erg grappig. Of misschien bepaalde personages waarvan je zegt van, nou, dit is nou waar het om draait bij de Rotep.
2: Ja, ja, en dat, maar dan toch eigenlijk alle personages. En dat zie je wel, zowel terug in de historische beelden als in de hedendaagse beelden. Is dat dat mensenwerk blijft. Ooit zijn ze natuurlijk gewoon begonnen met een bezem.
1: Ja.
2: En nu is het allemaal wat moderner. Maar nog steeds ook mensenwerk. En dus dat het mensenwerk is, dat zie je echt terug. En dat collega's het toen en nu met veel liefde doen voor de stad, dat blijft terugkomen. Ja, en er zitten gewoon hele leuke situaties in. Het contact voor bijvoorbeeld van mijn collega's op Milieupark met bewoners die daar een grof vuil komen brengen. En dat ze zo nog een Rotterdamse zanger ontdekken.
1: Nou, oh, kijk aan. Ja, en je zegt het, ja, van het was vroeger met die bezems. Nou, ik zie ze nog steeds met die, ik noem maar over die heksenbezems. Met die enorme takken, die zie ik ze nog steeds mee in de weer, hoor.
2: Ja, zeker. Zeker. Ja, sommige dingen zijn gewoon een goed recept en dat blijft.
1: Precies. Nou ja, je zegt, je werkt waar je voor werkt. Dat zijn best wel veel mensen. En we vragen altijd met de 5 na 9, ja, met wie heb je het samengesteld? Nou, bij de Rotep werken wel heel veel mensen, geloof ik, toch?
2: Ja, ja.
1: Dus hoe,
2: ja,
1: heb je dat?
2: Nou, veel om iedereen een stem te geven, maar wat ik gedaan heb, ik ben zoveel mogelijk afdelingen opgelopen. Ik heb vuilnismannen aangesproken, straatvegers, maar ook afdeling communicatie is aan bod gekomen. En zo heb ik een aantal nummers kunnen selecteren. Van dus eigenlijk alle afdelingen van schone en circulaire stad.
1: Nou, dat vind ik toch wel een hele mooie toewijding. Maar ja, dan kan ik ook niet aan je vragen, waarom zit Davina Michel erin met Sweetwater? Want misschien was het wel een keuze van iemand die gewoon gezegd had, dat vind ik gewoon een mooi nummer.
2: Ja, maar wat daar natuurlijk naar voren kwam, was dat zij dat nummer ook heeft opgetreden toen tijdens het Eurovisie Songfestival in Rotterdam, mm-hmm, in Ahoy. En daar waren ook ontzettend veel collega's bij betrokken. Dan wel met het schoonmaken, dan wel met de voorbereiding en dergelijke. Dus dat heeft blijkbaar een blijvende indruk achtergelaten.
1: Ja, dat was ook een heel mooi moment in de aflevering van het Songfestival, vond ik zelf. En daarna gaan we naar, we doen het niet zo vaak dat we een personage uit een tv-serie laten horen. Maar Simon Stokvis komt ook langs met Rotterdam wordt wakker.
2: Ja, ja, collega Reinaldo van die is reiniger op Rotterdam-Zuid.
1: Mm-hmm.
2: En die riep dit meteen, die stuurde dit meteen in en die zei van, ja, dit is hoe wij ook over straat gaan.
1: Zing het er wel.
2: Nou, ook, zeker. Maar ook voor dag en dauw, dus 's ochtends vroeg. En dan zien ze de stad ontwaken terwijl ze aan het werk zijn.
1: En dan gaan we ook nog naar, een beetje terug naar de jaren 80. Sounds Like a Melody van Alphaville.
2: Ja, ja, ja, heel leuk. Had ik niet aan zien komen. Maar dat is van collega Patrick. Patrick is vuilniswagenchauffeur. En niet dat ik het niet aan hem koppelde, maar gewoon meer... Ik denk, hé, dat is een bijzondere keuze, want we kennen hem natuurlijk van twee veel grotere hits. Maar deze mag er ook zijn.
1: En dan sluiten we hem af. Gaan we gewoon lekker een potje dansen. Onder meer jij en ik, Auke, en nog heel veel mensen in de regio, gok ik.
2: Ja, zeker.
1: En waarom
2: zeker,
1: moest hij erbij?
2: Ja, afgelopen jaar, volgens mij was het afgelopen jaar, is een collega van mij, die is wat meer in de picture gekomen als dansende vuilnisman. Nou ja, hierin speelt hij ook een, of hier hoor je hem ook in dit nummer.
1: Kijk aan.
2: Ja, dan zeg ik even weer die dansende vuilnismannen door straat heen zien dansen. Dat doet het hem wel.
1: Dat doet het, en dat maakt onze dag ook weer gewoon helemaal goed. Auke, nou heel erg bedankt voor je moeite dat je echt met zoveel mensen deze hele leuke 5 naar 9 hebt samengesteld. En dus wil je veel meer weten over... Ja, wij zeggen, Auke en ik zeggen gewoon nog steeds Roadtap. Als je daar nou meer over wil weten, naar die documentaire wil kijken... die is morgen te zien vanaf 5:30 bij Rijnmond.
2: En de open dag natuurlijk, want de collega's zeg maar. Die nummers hebben ook aangevraagd... die zijn ook allemaal op de open dag aanwezig. Dus... Kijk. Kom ook naar de open dag.
1: Waar is hij ook alweer nog één keer, mag ik dat zeggen?
2: Op het Kleinpolderplein, van 10 tot 4.
1: Kan je eindelijk eens een keer binnengluren daar. Heel erg bedankt voor jullie om deze leuke 5 naar 9. En ik hoop dat jij er ook een beetje van gaat genieten, Auke.
2: Zeker te weten, ik ga dansen.
1: Okido.

0: Dit zijn de 1, 2, 3, 4, 5 na 9.
1: Ik kom als laatste uit de kroeg. Is het nou laat of is het vroeg? De vuilniswagens gaan op pad, kruipen als slakken door de stad.

Rotterdam wordt wakker. Een bakkersvrouw met een gemoed dat aan de biesbos denken doet. Legt warme broden op een plank, ooit was ze honing zoet en slank. Het is 5:00 uur.

In Blijdorp krast een papegaai, een zebra draait zijn eerste vlaai. Een olifant blaast een trompet, een vrouwtjespauw maakt haar toilet. Het is 5 uur,

matrozen met een lege zak motten gelijk weer aan de bak. Het is 5 uur.

ben Rotterdammer, hij is fijn, ik zou nergens anders willen zijn. Ik mot naar huis, heb het gehad, maar oh wat hou ik van die stad. Het is 5 uur,

0: Een potje dansen, dat kregen we dankzij de medewerkers van de Roadtap. Want zij hadden de 5 na 9 bepaald. En lijkt je dat nou ook leuk, 5 platen kiezen en er dan voor zorgen dat heel de regio daarvan kan genieten? Nou, regel dat dan door gewoon even een mailtje te sturen naar 5na9@rijnmond.nl. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws. En ook nog, oh, de Bluebells heb ik ook nog voor je.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Trauma. 4 dagen met diner al voor €255. Voordeeluitjes.nl.
3: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
4: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
5: voordeeluitjes.nl. Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven, van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
6: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaad. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
7: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
6: Het is summer sale bij Slaapboulevard Kwakernaad. Ontvang nu voordeel op heel veel bedden, matrassen, kasten en beddengoed van de beste merken.
7: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
8: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij WOMO Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. WOMO Alexandrium.
9: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
10: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
0: Het is 3 minuten over 9:30. Goedemorgen, je luistert naar Rijnmond. Zometeen krijgen de hoofdpunten van het nieuws. Eerst vertel ik je dat het lekker rustig is op de wegen in de regio. Je kunt overal lekker doorrijden. En ik denk dat de auto wat vaker wordt gepakt vandaag. Want het is een bewolkte dag. En af en toe kan er wat regen vallen. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen wel droger. En het is wel aangenaam hoor, qua temperatuur, zo'n 20 graden. Vanavond is het droog met opklaringen. Maar let op, vannacht kan het wel plaatselijk mistig worden. Morgen, goed nieuws, periode met zon. Blijft het droog en lekkere temperatuur ook weer hoor. 22 graden, dus iets warmer dan vandaag. En ik hoop dat je ervan hebt kunnen genieten dan, van die zaterdag met dat mooie weer. Want zondag is dat verdwenen, is het bewolkt met af en toe regen. Maar maandag lijkt weer een prima droge dag te worden, met dan ook rond de 20 graden. En voor de hoofdpunten is hier Dave Datema. Goedemorgen Dave.
11: Goedemorgen. De man die vorige week in Dordrecht is aangehouden voor de kookfonds van 4000 kilo in Frankrijk, was ook woonachtig in Nederland. Dat laat justitie weten aan Rijnmond. Of die ook in Dordrecht woonde en wat zijn nationaliteit is, dat wil de woordvoerder niet zeggen. Vorige week werd de koker gevonden in een container in de Franse stad Duinkerke. De partij had een ongerekende straatwaarde van €225 miljoen. Justitie is verder erg terughoudend met het delen van informatie. De verdachte man mag ook alleen contact hebben met zijn advocaat. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft haar medeleven betuigd met de bevolking van Kaapverdië na een busongeluk afgelopen weekend op een van de eilanden. Bij dat ongeluk kwamen 25 mensen om het leven. Er zaten ook veel scholieren bij. Schouten zegt dat de gedachten zijn bij de nabestaanden, slachtoffers en gewonden. In Rotterdam wonen rond de 20.000 Kaapverdianen. En op het Italiaanse eilandje Stromboli is voor het eerst in 20 jaar weer een school geopend, schrijft AD. De leerlingen waren door het dolle heen. Nou ja, leerlingen, het was er maar eentje.
0: Ja, ik wou het zeggen, hoeveel waren Letterdam.
11: De zesjarige Aisha. Ja, op het vulkanische eilandje voor de kust van Sicilië ligt er één dorpje, Ginostra. Daar wonen buiten het toeristenseizoen slechts 40 mensen. En ook staat het bekend dat het de kleinste haven ter wereld heeft, volgens het Guinness Book of World Records. Ja, de nieuwe school die is gevestigd in de pastorie. Er is een video geplaatst door de lokale nieuwssite. Daar kan je zien hoe een lerares Aisha bij de hand naar het klaslokaal begeleidt. En daar begint ze onder luid applaus van de dorpsbewoners haar eerste les. Ja, veel gezinnen die op het eilandje wonen zijn genoodzaakt om van september tot mei te verhuizen naar het vasteland om hun kinderen daar naar school te kunnen sturen. De burgemeester van Ginostra die hoopt in ieder geval dat met de heropening de bevolkingsafname kan worden afgeremd.
0: Ja, ik vind het toch leuk. Wij pochen altijd met de grootste haven van Europa, maar dit kan ook gewoon een
11: kleinste ter wereld.
0: De kleinste ter wereld is ook heel erg mooi.
11: En dus in feite ook de kleinste school ter wereld.
0: Dat denk ik ook wel, inderdaad.
11: Met één leerling.
0: Ik weet heel stom, die naam is Stromboli. Dat doet me altijd denken aan een slechterik uit een Disney-film of zo. Van Pinocchio. Precies, dat is hem. Dankjewel, Dave.
11: Hoi.
12: Dit is Radio Rijnmond. De boer op. Radio met een grote R.

Alex Warren en zijn Passenger. Kom je gezellig langs. De koffie is goed hoor hier bij Rijnmond. We hebben zelfs wat melk wat je erbij kunt doen als je liever een cappuccino wilt of een macchiato. En we hebben heel veel lekkere smaak.

Kopjes thee. Als je dan toch gezellig langs bent gekomen, nou, laten we dan eventjes lekker kletsen. Nou ja, lekker. Het was wel een verhit debat, hè? Je hebt het misschien meegekregen, soms ook op de site van Rijnmond. Het college van Rotterdam houdt toch echt vast aan het afschaffen van het gratis OV voor 65-plussers na 9 uur in Rotterdam. Ja, de oppositie was heel erg tegen. Maar het lijkt toch echt einde oefening. En ja, daar wil ik het graag met jou over hebben hier bij de koffieautomaat. En ja, het geldt niet voor alle steden in de regio. Want mijn moeder woont in Capelle aan de IJssel. En zij is heel erg blij. Want ze zei, nee, voor Capelle geldt het niet. Ik mag gewoon blijven reizen na 9 uur met mijn gratis pas. En ook in Ridderkerk is het helemaal gratis voor 65-plussers. In Vlaardingen geldt deze regeling alleen voor ouderen met een laag inkomen. En dat geldt ook voor Schiedam en Spijkenissen. Is het ook inkomensafhankelijk? Hellevoetsluizen, ja, helaas. Ook daar gaat dezelfde regel op als in Rotterdam binnenkort. Geen gratis OV voor 65-plussers. En daar wil ik het dus graag met je over hebben. Wat vind je ervan? Denk je van, ja, nou, het levert de gemeente gewoon heel veel geld op. Dus ja, jammer, maar helaas. Laten we het gewoon afschaffen. Of denk je van, nee, misschien is het wel goed om naar de andere gemeentes te kijken in de regio Rijnmond. Maak het inkomensafhankelijk. Of zeg je van, joh, maak het nou gewoon gratis voor iedereen. Doe nou niet zo moeilijk. Waar hebben we het over? Wat bespaart het nou? Iedere mening is van harte welkom. En het gaat heel makkelijk, hè? Je gaat gewoon naar de app van Rijnmond en klik dan op App Ons. En dan sta je zo op Paradoes, hier gezellig naast me in de koffiecorner. En dan gaan we eens gezellig hierover kletsen. Wat vind jij ervan? Gratis OV voor ouderen dreigt te verdwijnen in Rotterdam. Moet het blijven? Moet het echt verdwijnen? Ik hoor het graag van jou. En in de koffiecorner zorg ik ook voor gezellige muziek. En ik dacht, ja, we staan toch bij die koffieautomaat. Laat ik ook weer dit nummer eens een keer tevoorschijn halen. Automatic van de Pointer Sisters.

Geef me dan even van Miss Montreal. En kom je gezellig langs in die koffiecorner. Dat heeft Sylvia gedaan. Waar wil ik het dit keer met je over hebben? Nou ja, ik zag het artikel op de website van Rijnmond. Ook in de app te lezen natuurlijk over het verhitte debat in Rotterdam. Het college houdt toch echt vast aan het afschaffen van het gratis OV voor 65-plussers. En ja, daar was de oppositie het helemaal niet mee eens. Maar ja, de andere partijen, de coalitie, zeiden nee, het moet echt. Nou, Sylvia stuurde een berichtje, kwam gezellig langs in de koffiecorner. Ze zegt, nou, beslissing OV-regeling Leefbaar Rotterdam maakt zo Rotterdam onleefbaar. Ze moeten de naam veranderen. Ouderen worden zo in een isolement geduwd. Is wel de generatie die heel hard gewerkt heeft voor de opbouw aan ons mooie Rotterdam. Ja, daar heb je gelijk in, Sylvia. Dankjewel voor je komst naar de koffiecorner. Hij is nog steeds geopend. Kom gezellig langs. En dan kunnen we het hier over hebben. Hoe doe je dat? Ja, dat is niet zo moeilijk hoor. Want jij hebt natuurlijk die Rijnmond-app al. Want zo ben je op de hoogte van het allerlaatste nieuws vanuit de regio. En natuurlijk kun je ook gezellig live meeluisteren met al jouw favoriete radioprogramma's. En dan klik je op rechtsboven op Apples en dan sta je gezellig hier in de koffiecorner. En ik ga zo meteen verder met de boer op, want tot 12 uur ben ik hierbij. Dat vind ik heel erg gezellig. En ik heb er nog eentje. En ik ga hem nu zelf houden. Ik geef hem met heel veel plezier en nog veel meer liefde aan jouw weg. De enige echte noodradio. Dat ga ik zo meteen doen. Ik heb ook hele fijne muziek meegenomen. Namelijk Anastasia en ook Billy Joel. Maar ja, nu we toch met muziek bezig zijn. Tot aan het nieuws van 10 uur is hier Kylie Minogue. I believe in you.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
4: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
5: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
6: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
7: Nu een topfiets kopen? Ga dan eens langs Megabike in Rotterdam of Dordrecht. Kies je voor een e-bike, een stoere mountainbike of voor een vouw, sport of stadfiets. Ontdek onze uitgebreide collectie. Volledig nieuw of een model uit de showroom. Je vindt Megabike in Rotterdam en Dordrecht. Kijk snel op megabike.nl.
6: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
8: Start je dag zonder barst.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
11: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
12: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
11: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
13: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
14: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
15: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
16: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
15: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
16: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
15: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
16: Oké, ga ik op letten.
15: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
16: Doe ik.
15: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
17: Het is 10:00. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. Waar we zo meteen verder gaan met de tweede uur van De Boer Op. En dan geef ik die enige echte noodradio weg. Moet je wel goed opletten wanneer je het alarm hoort. Moet je meteen in die app klimmen en mij een appje sturen. Natuurlijk ook heel veel fijne muziek meegenomen. Billy Joel, Danny Vera en Anastasia komen allemaal jouw kant op. Maar eerst nieuws met Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
18: Goedemorgen. Bij het busongeluk in Zwitserland van gisteren zijn 5 Nederlandse toeristen om het leven gekomen. Dat heeft de politie vanmorgen gemeld. Ook zijn er 40 gewonden, 3 daarvan zijn er zwaar gewond. De slachtoffers zijn met helikopters naar ziekenhuizen in de buurt vervoerd. Waar de slachtoffers precies vandaan komen is niet bekend. De bus vertrok gisteren rond 16:45 'smiddags uit Cernes richting Zug in het zuidoosten van Zwitserland. Bij een bouwterrein sloeg de bus om. Justitie en de politie zijn nog steeds bezig met onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. De man die vorige week in Dordrecht is aangehouden voor een kookfonds van 4000 kilo in Frankrijk, was ook woonachtig in Nederland. Dat laat justitie weten aan Rijnmond. Of die ook in Dordrecht woonde en wat zijn nationaliteit is, dat wil de woordvoerder niet zeggen. Vorige week werd de coke aangetroffen in een container in de Franse stad Duinkerke. De partij had een omgerekende straatwaarde van zo'n 225 miljoen euro. Justitie is terughoudend van het delen van informatie. De verdachte man mag ook al in contact hebben met zijn advocaat. In Vlaardingen is gisteravond iemand neergestoken. Dat was aan de Koningin Wilhelminahaven. Volgens de politie was er sprake van een ruzie in de huiselijke sfeer. Er is ook iemand aangehouden. Hoe het slachtoffer eraan toe is, is niet bekend. Het onderzoek is nog niet afgerond. Israël heeft gisteravond meerdere aanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Daarbij is volgens het leger 1100 ton aan explosieven gebruikt. Volgens premier Netanyahu van Israël is bij de aanval een ondergronds complex van Hezbollah verwoest onder de Al-Taher heuvelrug. De strategisch gelegen heuvel ligt op 15 kilometer van de grens met Israël. Israël had een week geleden al de controle overgenomen over de heuvel. De heuvel en het gebied eromheen zijn een van de meest betwiste gebieden in de huidige oorlog tussen Israël en Hezbollah. De schokken van de aanval waren in heel Zuid-Libanon voelbaar. Het weer, veel bewolking, af en toe regen. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger. Het is een graad of 20. Vanavond droog, opklaringen. Morgen periode met zon, droog, tot wel iets warmer met zo'n 22 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
17: Heb ik nog één file in onze regio, namelijk op de A20... Hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam en Rotterdam-Noord... sta je bijna 10 minuten stil.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: De prijsfavorieten van Albert.

0: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
1: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
0: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
2: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
8: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
11: Dit is Radio Rijnmond.
12: De boer op.
11: Cheryl Samson. Radio met een grote R.

One Day in Your Life van Anastasia maakt het 9:09 in de tweede uur van de Borop hier bij Rijnmond. Heel erg fijn dat je er bent. Het is lekker druk hoor, in die koffiecorner hier bij Rijnmond. Snap ik ook wel, want het gaat over een ja, toch wel een beladen onderwerp. Het was een heftig debat tijdens in de gemeenteraad in Rotterdam. De coalitie zegt, we houden toch echt vast aan het afschaffen voor gratis OV voor 65-plussers na 9:00 in de stad. Het kan niet anders, zei de coalitie. Er dacht de oppositie anders over en was daar fel op tegen. En verschillende mensen komen gezellig langs in de koffiecorner. Ik kreeg ook een berichtje van meneer de Somerville. En hij zei van ja, het vervallen van het gratis OV voor ouderen. Hij is slechtziend en loopt veel, maar maakt ook gebruik van het OV. En het is het misschien een idee om €5 per maand te betalen als een soort tegenvoorstel. Nou, dat vind ik best een mooi voorstel. En meneer Lambert kwam ook gezellig langs en hij is er een beetje boos over. Hij zegt, er gaat waarschijnlijk weer een grote demonstratie aankomen. Wethouder Buijs moet zo snel mogelijk verdwijnen. Hij is een onrustoker. Laat hem maar naar Rob Jetten gaan. Daar hoort hij. En D66 kunnen we niet gebruiken hier in Rotterdam. Nou, dat zijn een aantal meningen hier in de koffiecorner over het verdwijnen van het gratis OV voor 65-plussers. Maar ook voor jou is er een plekje hier in de koffiecorner. Gebruik dan de app van Rijnmond. En dan sta je zo, pardoes, gezellig hier naast me. En ja, en die app die moet je sowieso gaan gebruiken, hè, want hij gaat eruit. De enige echte noodradio, die heb ik nu nog hier. Maar ik stuur hem met heel veel plezier en nog veel meer liefde jouw kant op. Moet je wel goed opletten wanneer je het alarm hoort. Ja, ik ga hem niet laten horen, ik krijg al meteen de appjes. Wanneer je het alarm hoort, dan ga je als een malle appen. En wie weet komt die noodradio wel jouw kant op. En je weet het, hè? Alleen Rijnmond is te ontvangen als de ramp uitbreekt hier in de regio. Zometeen hoor je nog Danny Vera met Like It Always Was. Maar eerst Billy Joel en zijn We Didn't Start the Fire.

Like it always was, van Danny Vera. En de koffiecorner werd zojuist helemaal overgenomen door mensen die heel goed hebben geluisterd naar de radio en toch echt dat alarm hoorden. Wie of wie gaat er zo meteen vandoor met de enige echte noodradio? Ja, moet je nog even geduld hebben. Maak het spannend. Captain and Tennille eerst nog met Love Will Keep Us Together.

0: Ja, liefde is heel belangrijk. Het houdt hele gemeenschappen bij elkaar. Maar als die spreekwoordelijke uitbreekt, ja, dan heb je maar aan één ding heel erg behoefte. Dat is het laatste nieuws. Waar moet je dan zijn? Nou, bij de enige echte rampenzender van de regio. En wat moet je, waar op welke frequentie moet je dan afstemmen? Marijke, weet jij dat?
1: Ja, natuurlijk. Dat doe ik al bij ruim 40 jaar op 93.4 FM.
0: Juist, dat is hem. En jij had toen heel snel dat ook geappt via de Rijnmond-app. En daarmee win jij dus nu de enige echte noodradio.
1: Super, die had ik nog niet.
0: Kijk, dat hoor ik graag. Zou het dus jammer zijn? Ja, oh, ik heb er 4. Dan kan ik ze nu uitdelen aan de rest van de buurt. Dus heel erg fijn dat je die nog niet had.
1: Nee.
0: En nou, je woont dus in de regio. En wat ga je vandaag doen? Heb je speciale plannen?
1: Nou, ik ben een beetje aan het freubelen met de naaimachine. Ik ben voor mijn werk ben ik even bezig aan een jurkje verstellen. En ik moet nog een boodschap doen, dus een beetje gewoon de dagelijkse dingen.
0: Ben jij heel goed in handwerk, in naaien? Ik vind dat namelijk zo ontzettend leuk. Maar het probleem volgens mij, maar corrigeer me gerust, is dat je best wel netjes moet werken. Wil je het een beetje goed kunnen doen, dat naaien?
1: Dat ligt er een beetje aan wat je naait en voor wie.
0: Voor mezelf en zo simpel mogelijk.
1: Ja, nou ja, dan als je iets een foutje kan verstoppen, dan doe ik dat wel, ja.
0: Want het is ook razend populair aan het worden, hè? Je ziet het steeds meer op social media, ook heel veel jonge mensen. Als je dan kijkt naar bijvoorbeeld tweedehands kleding kopen, dat dan net niet helemaal goed zit om dat dan weer goed te vermaken. Dan is dat best wel goed om dan zelf een naaimachine te hebben en aan de slag te gaan. Wat zijn dan nou van die tips waarvan je zegt van nou, dit kan echt iedereen, zelfs Cheryl, die niet zo handig is?
1: Nou, ik heb vroeger op de huisartsschool geleerd om te naaien op papier, zal ik maar zeggen. Dan maak je patronen op papier en die moet je dan nanaaien. En dan krijg je vanzelf de slag te pakken in rechte lijnen en kromme lijnen.
0: Kijk, zie je, dit zijn tips waar we iets mee kunnen. Daar heb je geen social media voor nodig. Gewoon luisteren naar Marijke, die dat allemaal eventjes vertelt hier bij Rijnmond. Van harte gefeliciteerd met jouw noodradio. En natuurlijk ook heel erg fijn dat je al zo lang naar Rijnmond luistert. Dat hoor ik heel erg graag, Marijke.
1: Ja, dankjewel.
0: Hele fijne dag nog. En weer tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
0: Doeg, doeg. Ja, bij mij is hij eruit. De enige echte noodradio. Maar geen noten, want ik zie dat Erik, ja, die loopt hier over de redactie en die zwaait er ook mee. Ik heb er ook nog één. Ik heb er ook nog één. Dus bij lunchbreak is er nog eentje te winnen. En weet je wat? Omdat het vrijdag is, geef ik gewoon nog een cadeautje weg. Moet je wel even geduld hebben en gewoon zo meteen meespelen met het spelletje Koppensnellers. Dan maak je kans op de hele unieke linnentas en gerse sokken daar ook nog eens een keer in. En ja, die kun je alleen maar winnen, hè? Is niet te krijgen. Dus alleen te winnen bij Rijnmond. Dus blijven luisteren. Oh ja, als je toch luistert, kom je gezellig langs. In de koffiecorner om te vertellen wat jij vindt van de afschaffing van het gratis OV voor 65-plussers in Rotterdam. Misschien woon je wel ergens anders in de regio. In Capelle is het nog steeds gratis. In Vlaardingen, Schiedam en Spijkenisse inkomensafhankelijk. Laat het me maar weten door een appje te sturen via de Rijnmond-app. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws. Eerst de Cult.

0: Hier heb ik Peter Smit heel blij mee gemaakt. She Sells Sanctuary van The Cult. En die brengt ons bijna op 10:30 hier bij Rijnmond. Waar je zometeen de hoofdpunten van het nieuws krijgt. Eerst vertel ik je dat er een file staat op de A29 Bergopzoom richting Rotterdam. Tussen Willemstad en afrit Numansdorp. Sta je bijna 10 minuten vast en dat komt door een kapotte auto. En wat doet het weer vandaag? Nou, als ik hier naar buiten kijk in Rotterdam, is het heel erg grijs en het is wat regenachtig. En dat blijft het de komende tijd wel. In de loop van de middag wordt er wel wat droger en niet koud, zo rond de 20 graden. Ook vanavond blijft het droog, klaart het op, maar vannacht kan het plaatselijk mistig worden. Morgen lijkt het een mooie dag te worden, periode met zon, het blijft droog en het wordt iets warmer dan vandaag, zo'n 22 graden. En het mooie weer is dan wel verdwenen, want zondag is het bewolkt, af en toe wat regen. En dan heel misschien komt het mooie weer terug op maandag. Droog, zonnig en rond de 20 graden. Voor de hoofdpunten is hier dus Dave. Goedemorgen Dave.
1: Goedemorgen. In Hoogvliet is iemand gestoken op het Pentacollege. Volgens de politie was er ruzie tussen de twee leerlingen van de middelbare school. Daarbij werd dus een mes getrokken. Er is iemand aangehouden. Het slachtoffer is nagekeken door ambulancepersoneel. De verwondingen lijken mee te vallen, zegt de woordvoerder. Bij het busongeluk van gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen en 40 inzittenden gewond geraakt, meldt de Zwitserse politie. Van de gewonden zijn er 3 ernstig aan toe. Waar de slachtoffers ook uit onze regio komen, dat is niet bekend. In de Nederlandse bus zaten naast de chauffeur 44 passagiers. Dan waarschijnlijk allemaal Nederlanders. De bus was eigendom van een touringcarbedrijf uit de Achterhoek. Het ongeluk gebeurde op een plek waar aan de weg werd gewerkt. Rijstroken waren daar dus versmald. De touringcar zou door de vangrail zijn gereden en over de kop zijn geslagen. Waarschijnlijk moest de chauffeur uitwijken voor een steen of een rots op de weg. En je hebt wel eens van zo'n vliegtuig en dan gaat het net even niet helemaal lekker. En dan moet er plotseling is wat turbulentie of nog erger, een duikvlucht. Passagiers van een vlucht van Delta Airlines van Los Angeles naar Salt Lake City, die maakten van de week in 10 minuten een duikvlucht van zo'n 8 kilometer, schrijft de Telegraaf. Ja, de piloot gooide het toestel naar beneden vanwege drukproblemen in de cabine. Nou, de vlucht moest uiteindelijk uitwijken naar Las Vegas. Er waren bijna 200 mensen aan boord. Maar passagiers die reageren op sociale media op wat ze hebben meegemaakt. Het engste gedeelte was niet de daling, maar dat we niet wisten wat er aan de hand was. De stewardessen probeerden mededeling te doen met zuurstofmaskers op, maar het was eigenlijk onmogelijk om ze te verstaan. Nou, Delta heeft inmiddels spijt betuigd aan de getroffen passagiers. We bieden onze verontschuldigingen aan en bedanken onze crew en de ondersteunende teams op de grond voor hun professionele houding.
0: Kijk aan, dan moeten mensen blijven gelukkig rustig, zei dan wel. Ja. Terwijl ik lekker in paniek raak.
1: Maar goed, het is Amerika natuurlijk, dus de passagiers die in dat toestel zitten, ja, die denken natuurlijk maar aan één ding.
0: Lawsuit.
1: Zoiets.
0: Lawsuit. Hey, jij bent van de quizjes, van de pubquiz. Je hebt een hele grote algemene ontwikkeling.
1: Nou.
0: Wat hebben het nummer Heb je even voor mij en 99 Loefballons van Nena met elkaar gemeen?
1: Het zijn allebei niet in de Engelse taal.
0: Ja, dat is helemaal waar. Maar ook de eerste zin. Want het Heb je even voor mij is het begin van Frans Bauer. En zij begint met Hast du etwas Zeit für mich?
1: Oh.
2: Dit is Radio Rijnmond. De boer op. Radio met een grote R.

Zo, ik moest eventjes opletten hoor, want ik was allemaal kopjes koffie en thee aan het inschenken voor alle mensen die gezellig langskomen in de koffiecorner, want het leeft wel hoor. Dit onderwerp was namelijk een verhit debat tijdens de gemeenteraadvergadering. Het college van Rotterdam houdt vast aan het afschaffen van gratis openbaar vervoer voor 65-plussers na 9 uur. Het kan echt niet anders, zegt de coalitie. De oppositie denkt daar anders over. En ja, het gaat toch echt stoppen. Capelle gaat er gewoon mee door, dus dat is fijn nieuws voor mijn moeder. En Vlaardingen, Spijkenissen en Schiedam, die maken het dus inkomensafhankelijk. Dus behoor je tot een groep ouderen met een laag inkomen, dan kun je dus gratis reizen met openbaar vervoer. En dat vindt Angelina een heel goed idee. Ze zegt, ja, ik ben voor inkomen afhankelijk. Dat is wel zo eerlijk. En ook René, die staat gezellig naast Angelina, die zegt, ja, waarom gratis OV voor alleen ouderen? Niet alle ouderen zijn zielige allemaal oudjes. Er zijn ook genoeg met een goed pensioen en werkenden met een klein inkomen. En die moeten dan wel de volle pond betalen. Maak het daarom inkomensafhankelijk. Net zoals bijvoorbeeld de Rotterdampas. Dankjewel voor jouw komst, René. En er zijn er wel meer, hoor. Even kijken. Nel zegt ook dat bij haar in de wijk is zelfs een bushalte weggehaald. Ja, en dat terwijl de ouderen die wel heel erg veel hebben gebruikt. En eventjes kijken. Oh ja, Helle Hofman is erachter gekomen dat het in Vlaardingen dus waarschijnlijk wel gratis blijft voor ouderen met een klein inkomen. Dus zij gaat daar achteraan. En Anne-Lotte die zegt van, ik vind het schandalig. Die mensen hebben een groot deel van hun leven voor of in Rotterdam gewerkt, verander het op zijn minst nadat ze vrij kunnen reizen bij een laag inkomen. Dus ook Anne-Lotte vindt dat het inkomensafhankelijk moet zijn. Nou, volgens mij heb ik nu iedereen voorzien van koffie en thee hier in de koffiecorner.

0: Ja, koppensnellers, heb jij goed geluisterd naar de nieuwsbulletins van Dave? Ja, dat hoop ik wel, want daarmee kun je vandaag een hele mooie linnen tas winnen. En niet alleen die tas geven we weg, hè. Nee, je krijgt ook een heel mooi paar onwijs gerse sokken krijg je erbij. Let goed op dit nieuwsbericht van Dave.
1: Slecht nieuws voor de portemonnee. De gemiddelde gaat de komende 5 jaar met zeker 10% omhoog.
0: Ja, maar waar heeft Dave het over? Gaat het over A, de energierekening, of B, de benzineprijzen, of C, de prijzen in de supermarkt? En dan kun je wel zeggen, ja, het gaat om allemaal. Ik heb het specifiek over dit fragment van het nieuws van Dave.
1: Slecht nieuws voor de portemonnee. De gemiddelde gaat de komende 5 jaar met zeker 10% omhoog.
0: Dus wat gaat er omhoog? Is dat A, de energierekening, B, de benzineprijzen, of toch echt C, de prijzen in de supermarkt? Laat het me weten door jouw antwoord te appen. Het liefst het goede door die app te gebruiken van Rijnmond. En dan kom je gezellig langs hier in de koffiecorner van de Boer op. Waar het al best wel druk is met meningen over het gratis OV. Moet dat zo blijven of niet? En langzaam maar zeker stromen ook die antwoorden binnen om die mooie linnen tas te winnen. Heard it through the grapevine, Marvin Gaye.

0: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw nieuws, jouw muziek, jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

even met je praten. Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt

0: Willeke Alberti en haar samen zijn.
1: Groepensneller.
0: Ja, dat is niet de prijsvraag van vandaag. Wat kun je winnen? Nou, de enige echte Rijnmond linnentas alleen te winnen, hè? Kun je nergens kopen. En weet je wat we doen? We zijn de beroerdste niet. We doen er ook een paar gerse sokken bij. Moet je wel goed opletten bij het nieuwsfragment van Dave.
2: Slecht nieuws voor de portemonnee. De gemiddelde gaat de komende 5 jaar met zeker 10% omhoog.
0: Ja, maar wat, oh wat, gaat zeker 10% omhoog? Heeft David A. over de energieprijzen? Denk jij, nee. Het is toch echt B. De benzineprijzen of C. de prijzen in de supermarkt? Ik zeg het nog 1 keer en nu wel goed. A. de energierekening of B. de benzineprijzen of C. de prijzen in de supermarkt. Dus wat al wat gaat zeker weten toch een stuk omhoog. Laat het me weten. Het is het makkelijkst om dat te doen via de app van Rijnmond. En dan stuur je dat antwoord in en weet spreek je zo meteen wel. En maak je blij met die hele mooie linnentas. Zometeen, ja, Dave vraagt het er maar druk mee. Moet hij weer aan de bak? Want jij wil natuurlijk weten wat er in de regio gebeurt en daar ver buiten. Dus zometeen is hij er met het nieuws. En we gaan ook gluren bij de buren. En, het wordt echt een heel druk uur, maar wel gezellig. We hebben ook een muzikale gast die gezellig langskomt. Dus ik ben benieuwd wat hij te vertellen heeft over een heel mooi Nederlandstalig nummer dat hij heeft gemaakt. Wil je dat ook weten? Maar moet je gewoon even geduld hebben. Want zometeen na het nieuws van 11 uur hoor je het allemaal. Maar tot het zover is, de Queen of Pop haarzelf. Oh, wat is ze dan? Oh, hier. Ik was eventjes verdwenen was. Nee. Hier is ze. En je hebt wel eens dat je met bepaalde nummers aan bepaalde mensen moet denken. En ik werkte lange tijd tijdens mijn studie in een kledingzaak. Had je van die cd's die de hele tijd maar bleven spelen. En een collega van mij had zo'n hekel aan dit nummer dat elke keer voorbij kwam. Dus nu moet ik aan Iris denken als ik het hoor.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
8: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Met Buut maak je tiener potjes om slim te betalen en sparen. Maar ook jij kan er lekker op vooruit gaan, hoor.
10: Huh? Oké. Okay.
9: Want voor elke andere ouder die via jou een Buut-rekening opent, krijg jij €25. Zo verdien je tot wel maximaal €125. Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
11: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
12: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
11: Sorry Bo, het is beauty.
12: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
12: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
14: Het is precies 11 uur. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. En zometeen neem ik je nog 1 uurtje gezellig mee de boer op. We gaan gluren bij de buren en we leren een regionale artiest beter kennen. Dat allemaal zometeen, maar eerst tijd voor het nieuws met Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
15: Goedemorgen. In Hoogvliet is iemand gestoken op het Pentacollege. Volgens de politie was er ruzie tussen 2 leerlingen van de middelbare school en daarbij werd een mes getrokken. Er is iemand aangehouden. Het slachtoffer wordt nagekeken door ambulancepersoneel. De verwondingen van het slachtoffer vallen mee, zegt de woordvoerder. De man die verdacht wordt van het doodsteken van zijn stiefzoon in Zwijndrecht zegt dat hij uit zelfverdediging heeft gehandeld. Vandaag was de eerste voorbereidende zitting. De fatale steekpartij was in juni in een huis aan de Nijhofstraat in Zwijndrecht. Volgens de familie van het slachtoffer is het onzin dat er sprake zou zijn geweest van zelfverdediging. De verdachte had geen schrammetje, terwijl het slachtoffer meerdere keren is gestoken. Uit onderzoek moet nu blijken of het verhaal van zelfverdediging kan kloppen. Bij het busongeluk in Zwitserland van gisteren zijn 5 Nederlandse toeristen om het leven gekomen. Dat meldt de politie. Ook zijn er 40 gewonden, waarvan er 3 zwaar gewond zijn. De slachtoffers zijn met helikopters naar ziekenhuizen in de buurt vervoerd. Waar ze precies vandaan komen, dat is niet bekendgemaakt. De bus vertrok gisteren rond 4:45 vanuit Zernes richting Soes in het oosten van Zwitserland. Bij een bouwterrein sloeg de bus om. Justitie en de politie zijn nog druk bezig met onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. De politie heeft gisteravond in Bleskensgraaf een Hartleerse automobilist in korte tijd 2 keer aan de kant gezet. Hij reed onder invloed. Agenten wilden in Bleskensgraaf een man controleren op drugsgebruik. Hij weigerde. Daarop werd zijn rijbewijs in beslag genomen. Ook mocht hij mee naar het politiebureau. Toen die daar mochten trekken, zagen ze de man opnieuw rijden. Hij was gewoon weer ingestapt. Daarop werd hij opnieuw aangehouden, kreeg zijn sleutels ook niet meer terug. Justitie gaat nu bepalen wat er met de man gaat gebeuren. Het weer, veel bewolking, af en toe wat regen. In de loop van de middag vanuit het westen droger. Het is een graad of 20. Vanavond is het droog met opklaringen. Morgen, periode met zon, droog. Ietsjes warmer dan vandaag. Het wordt morgen zo'n 22 graden. Dat is over het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
10: Voordeeluitjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227.
16: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
17: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
18: Voordeeluitjes.nl.
19: Wij zijn Medipoint.
20: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
21: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
20: En voor Harold met een sta-opstoel.
22: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
20: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
23: Medipoint.
20: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
24: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
25: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
20: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
26: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
27: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
26: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
27: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
28: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
29: Dit is Radio Rijnmond.
30: De boer op.
29: Cheryl Samson. Radio met een grote R.

Een beetje uit dezelfde koker als alle hits van Britney Spears. Dit I Want You To Want Me van Solid Harmony. Ja, zat ook weer zo'n Zweeds productieteam zat daarachter. En daarmee wordt het 11:08. Heel erg fijn dat je luistert naar het laatste uurtje van De Boer op. Een heel vol, druk en dan ook toch wel weer gezellig uurtje. Want we gaan zo meteen eens gluren bij de buren bij CKZ vandaag. De streekomroep van Capelle, Krimpen en Zuidland. En ik ga een luisteraar heel erg blij maken, want die... Hij of zij of hun wint gewoon die enige echte linnentas met die hele fijne, mooie, onwijze gerse sokken erbij. Ja, die heeft namelijk meegedaan aan het spelletje koppensnellers. Heb je het gemist? Ja. Ik vind dat heel jammer voor je. Maar ik ga het niet nog een keertje laten horen. Nee. Volgende week maak ik dan weer nieuwe kans bij Ruud. Maar zometeen dus de winnaar. En natuurlijk ook de allerbeste muziek heb ik voor je meegenomen. Ja, natuurlijk. Twee grootheden uit de jaren 70 en 80. Tenminste, Herman Brood was vooral in de jaren 70 groot. En die vriend in de jaren 80, ook wel in de jaren 90 als filmmuziekcomponist. En samen maakten ze dit, Als je wint.

0: Ja, dat is wel een toepasselijk liedje. Als je wint, hoorde je net, van Herman Brood en Henny Vrienten. Ja, en er stond iets op het spel. Namelijk, je kon ook iets winnen. De enige echte Rijnmond linnentas met daarin een paar hele fijne gerse Rijnmond sokken moest je wel meedoen aan het spelletje Koppensnellers. En dat deed Arie. Goedemorgen, Arie.
1: Goedemorgen.
0: En jij hoorde dit fragment.
2: Slecht nieuws voor de portemonnee. De gaat de komende 5 jaar met zeker 10% omhoog.
0: Ja, en toen had ik je nog wat multiple choice gegeven. Ik zei, is het A, de energierekening, of B, de benzineprijzen, of C, de prijs in de supermarkt? En wat voor antwoord stuurde jij je, Arie?
1: Ik stuurde antwoord A, de energieprijzen gaan omhoog.
0: Nou, ga ik eens even kijken wat Dave daarover zegt.
2: Slecht nieuws voor de portemonnee. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met zeker 10% omhoog. Dat blijkt uit het conceptbrief over de energiekosten.
0: Ja, je had helemaal gelijk. Dus het applaus is voor jou, Arie. Ja, het is ovationeel altijd. Hey, heel goed gedaan. Ja, en ik kreeg natuurlijk ook een paar van die beide handen en terechte meldingen binnen. Van ja, alles gaat omhoog. Dus A, B en C.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Is ook wel een beetje zo. Maar ja, het ging nu specifiek om antwoord A. Gefeliciteerd, Arie. Hey, en waar in de regio ben jij?
1: Ik kom uit Zevenkamp, Rotterdam.
0: En woon je daar al heel erg lang?
1: Ja, ik woon hier sinds 1981.
0: Zo, dat was echt, toen was het echt net het eerste huis opgeleverd, zo'n beetje, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ik kwam daar vroeger heel erg vaak. Ging ik altijd naar Zevenkampse Ring, heette dat volgens mij. Dat was het zwembad daar. Bestaat dat nog?
1: Ja, het zwembad is er nog. Ja, dat klopt.
0: Oh, is het nog steeds een beetje druk? Want het was toen heel, heel erg populair.
1: Nou, dus we konden je hebt natuurlijk ook ik heb natuurlijk ook de Rotterdampas. Dan mag je vrij zwemmen. Maar je hebt verschillende zwembaden. Dus dat vind ik ook wel heel leuk. Dus, maar het blijft wel druk. Het wordt steeds drukker eigenlijk in Zevenkamp, zeg maar.
0: Kijk aan. Dus ja, jij woont er met heel erg veel plezier. En wat fijn dat jij nu in Zevenkamp helemaal de blitz kunt gaan maken met die enige echte tas van Rijnmond.
1: Ja, super.
0: Oké, nou heel.
1: Ik zat tv te kijken en toen kwam dat voorbij. Ik denk, ik ga een berichtje sturen.
0: Kijk aan. Dat is ook, dan kan je gewoon met een prijs opleveren. Heel erg bedankt voor het meedoen, Arie.
1: Ja. Nou, jullie heel erg bedankt voor de prijs.
0: Ja, heel graag gedaan. En nog een hele fijne dag. Ik ga het zo allemaal met je regelen.
1: Ja.
0: Dus bij mij hier geen prijzen meer. Nee. Maar zometeen bij Erik Lemmers, dan kun je in ieder geval de Noodradio winnen. En misschien nog wel wat anders, maar dat mag hij je zometeen zelf vertellen. Wat is het nieuws bij de collega's van CKZ vandaag? Dat hoor je zometeen. Dan ga ik eens bellen met mijn collega Thomas Bresser. Maar ook wat muziek heb ik voor je meegenomen. Onder meer Sven Siliers met Somebody New.

0: Home Again van Kensington. Ja, dat is wel een beetje toepasselijk, want ik ga ook wel een heel klein beetje terug naar huis. Want voor gluren bij de buren gaan we kijken bij de collega's van CKZ vandaag. Dat is een streekomroep van Capelle, Krimpen en Zuidland. Ik ben een geboren en getogen Rotterdamse, maar een groot deel van mijn jeugd speelde zich af in Capelle. En daar zat nu mijn collega van Rijnmond en dus ook van CKZ vandaag, Thomas Besser. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Cyril.
0: En je zit niet in de studio van CKZ, je bent op locatie. Waar ben jij?
1: Ik sta aan het Leilandse plein in Capelle aan de IJssel. Dat is bij de hoofdweg in de buurt. En nou, het zal iedereen niet ontgaan zijn dat het vandaag 11 september 2026 is. Uh-huh. En dat betekent dat het vandaag 25 jaar geleden is dat de aanslagen in Amerika werden gepleegd. En hier achter mij in dit gebouw hebben bijna 30 jaar lang Amerikaanse soldaten gezeten. Voor het Military Traffic Management Command Center zat hier. Dat is een groot Europees hoofdkwartier, waarbij eigenlijk alle voertuigen, militairen werden getransporteerd naar het Midden-Oosten, naar andere plekken in Europa, maar ook naar Azië. En dat werd allemaal geregeld vanuit hier in Capelle.
0: Wauw. En hebben jullie daar mensen voor gesproken? Wat gaan we daarvan terugzien in jullie nieuws?
1: Nou, wij hebben de historische vereniging gesproken. Die hadden natuurlijk allerlei foto's. Maar Paul Weiling van de historische vereniging Capelle, die kon mij heel goed vertellen hoe dat hier allemaal eraan toe ging in die tijd. En na die aanslagen op 11 september 2001 werd dit pand dus ook strenger beveiligd. Er kwamen op een gegeven moment vangrails te staan hier om dit gebouw heen. Er kwamen ook meerdere militairen die kwamen hier rondjes lopen om het pand, om toch de wacht te houden, zodat hier niks zou gebeuren. Want toch alle logistiek van het Amerikaanse leger vanuit Europa, Azië en het Midden-Oosten werd vanuit hier geregeld. Dus het moest wel goed bewaakt worden, dat wel.
0: En wat gebeurt er nu in dat pand? Ja, ik weet het, ga je waarschijnlijk allemaal vanavond in het nieuws vertellen, maar niet iedereen heeft toegang tot CKZ, hè? Dus wat gebeurt er nu in dat pand?
1: Ja, in dit pand zitten nu ondernemers. ZZP'ers zitten nu in het pand. Het is een ondernemershuis. Het ondernemershuis is een tijdje geleden, het is ook alweer 3 jaar geleden in het nieuws geweest, omdat het helemaal is afgebrand. Maar het is dus wel weer helemaal opgebouwd. Vanuit de historie zaten dus eerst de Amerikanen hierin. En daarna is er een ondernemershuis hierin terechtgekomen.
0: Kijk, daarom ook van jullie verhalen, Thomas. Want je ziet gewoon een pand voor je en dan rij je er 100 keer langs. En dan ineens denk je van, oh, wacht eens even. Daar heeft dus een geschiedenis met Amerika zit daar. Er zit een geschiedenis met een brand. En er zit nu een toekomst met allerlei nieuwe ondernemers. En ik liet je even uitpraten, zo ben ik. Eigenlijk niet. Maar ik weet nog goed, want volgens mij op de Capelse kermis, daar bij de koude hoek was het altijd volgens mij, was het altijd heel erg leuk als die Amerikaanse jonge gasten daar ook kwamen, want het waren vaak onwijs leuke jongens. En dan kon je ook een beetje je Engels kon je daarmee oefenen. Dat deed ik, mijn Engels oefenen. Ik deed niks anders, hè? Dat je dat even deed.
1: Nee, dat, zo ken ik jou. Nee.
0: Precies.
1: Nee, maar heb het je is nog wel mooi, want die Paul Weiling van de historische vereniging, die vertelde van die militairen die zaten dus hier, het Amerikaanse leger. En die konden vanuit hier vrij anoniem opereren. Het was niet zo dat hier een gigantische Amerikaanse vlag aan het pand hing. Dus ze konden vrij anoniem opereren. Maar Paul die zat destijds ook bij de brandweer in Capelle. En die vertelde mij dat ze wel eens dan gingen sporten, wedstrijden doen tegen dat Amerikaanse leger. En dan zei hij van we gingen dan basketballen tegen ze. Maar daar waren die Amerikanen natuurlijk veel te goed in.
0: Precies.
1: Dus ze konden nooit van ze winnen.
0: Nee, nou dan weet je. Heb je nog één verhaal waarvan je zegt, dat wil ik ook nog wel vertellen. Want ik wil het ook niet te lang met je maken. Want je staat gewoon kaart in de regen daar zo, Thomas.
1: Ja, het is wel lekker ook een keertje. Nee, goed. Waarom we dit verhaal natuurlijk vandaag hebben aangehaald is omdat na die aanslagen werd het strenger beveiligd. In 2004 zijn hier is dat Amerikaanse basis uiteindelijk weggegaan. Die zijn naar Duitsland gegaan. En als ik nog een ander verhaal mag noemen die we bij CKZ gemaakt hebben. Het is deze week de week van het lezen en schrijven. Uh-huh. En we hebben Theo gesproken in een podcastvorm. En dat staat bij ons op de website ckzvandaag.nl. Hij is ervaringsdeskundige, hij is laaggeletterd en had dus heel veel moeite met het lezen bijvoorbeeld van allerlei belangrijke brieven van de gemeente, van de Belastingdienst, dat soort dingen. En er zijn dus 3 miljoen mensen in Nederland die daar last van hebben en daar hulp voor nodig hebben. En daar staat deze week toch een klein beetje voor in het teken. En dat verhaal is te lezen bij ons op de website.
0: Hartstikke bedankt, Thomas. Ik ga je met rust laten. Dan kun je een droog plekje opzoeken. Heel erg bedankt voor deze verhalen van CKZ. Altijd leuk. Even gluren bij de buren. Terug naar de muziek. Mark Morrison, Return of the Mac.

0: Het is 11:30. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. Dave is er voor de hoofdpunten van het nieuws. Maar eerst wil ik je het weer van vandaag en de rest van de dagen. Nou, vandaag is het bewolkte dag en op dit moment kan er nog wat regen vallen in de regio. Maar er is hoop, want in de loop van de middag wordt het vanuit het westen een stuk droger en aangenaam warm, zo'n 20 graden. Ook vanavond blijft het droog, klaart het op, maar let op, vannacht kan het plaatselijk mistig worden. Morgen wordt het een mooie zonnige dag, blijft het droog en het wordt iets warmer dan vandaag, rond de 22 graden. En zondag is het weer bewolkt met af en toe wat regen, maar maandag, ja, heb je misschien helemaal niks aan omdat je dan moet werken, is het weer een mooie zonnige dag met rond de 20 graden. Dave, wat zijn de hoofdpunten van het nieuws?
1: Nou, dat in Hoogvliet op het Pentacollege een scholier is gestoken. Volgens de politie was er ruzie tussen twee leerlingen van de middelbare school. Daarbij werd dus een mes getrokken. Er is iemand aangehouden. Het slachtoffer wordt nagekeken. De ambulancepersoneel hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Bij een ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn uiteindelijk 5 doden gevallen. Dat heeft de politie in Zwitserland bekendgemaakt. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, 3 daarvan ernstig. Premier Jette heeft zijn medeleven betuigd en spreekt van een afschuwelijk ongeluk. En ook minister Berendsen leeft mee.
2: Het zijn natuurlijk verschrikkelijke berichten. Onze gedachten zijn bij de nabestaanden, natuurlijk ook bij al die familieleden die nu ook zorgen hebben over de mensen die daar zijn. Onze ambassadeur is ter plekke samen met een team, staat in goed contact met de lokale autoriteiten. De informatie ontwikkelt zich nog en proberen mensen daar zo goed mogelijk bij te staan.
1: Nou, de bus die reed gisterenmiddag door nog onbekende oorzaak door de vangrail, kwam op zijn kant in de berm terecht. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een steen of een rots op de weg. Dit seizoen kampioen wordt, die krijgt volgend jaar nog eens een keer miljoenen extra aan inkomsten voor de Champions League in vergelijking met dit jaar. Dat schrijft RTL Nieuws. De opbrengst gaat met 6 tot 10 miljoen euro omhoog, dankzij nieuwe lucratieve tv- en sponsorcontracten van de UEFA. Als de club dan ook nog eens een keer verder in het toernooi komt, nemen die opbrengsten alleen maar verder en verder toe. Hoe kan dat dan? Ja. Nou, RTL die geeft als voorbeeld dat bijvoorbeeld nieuwe sponsoren zijn binnengehaald. Heineken die haakte bijvoorbeeld af als sponsor. Maar dan kwam er een andere bierproducent voor in de plaats, InBev. Maar ja, die betaalt dan 80 miljoen euro meer dan Heineken deed. Ja, in totaal levert het de UEFA zo'n 5 miljard euro op aan tv-rechten en aan sponsorinkomsten die het krijgt. Nou, de overgroot deel daarvan gaat naar de prijzenpot. 3/4 daarvan, van de prijzenpot, gaat naar de Champions League. De Europa League die krijgt 17% van de prijzenpot en de Conference League 9%. Dat geeft dus ook wel aan hoe belangrijk het is om eerste te worden in vergelijking met derde. Dat scheelt gigantisch in die opbrengsten. Nou, volgend seizoen gaat vanuit Nederland alleen de kampioen rechtstreeks naar de groepsfase. Dit jaar gold het ook voor de nummer 2, dat was Feyenoord. Maar door de slechte prestaties van de afgelopen 2 jaar geldt dat volgend seizoen dus niet meer.
0: Ga je daar ook allemaal pools voor doen?
1: Nee, ik doe alleen voor WK's en EK's.
0: Oké. Okay.
1: Sorry.
0: Dankjewel. Dankjewel, Dave, voor deze hoofdpunten. Hij is al gearriveerd, regionaal muzikaal talent Griffin. Maar voordat we zijn muziek gaan draaien, gaan we natuurlijk ook nog eerst eventjes aan het tand voelen. Voor het zover is, Sarah Bijs met Love Song.
3: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
4: Radio met een grote R.

0: Ik had het er net over met mijn muzikale gast van vandaag. Nou, volgens mij heeft zij heel veel geld verdiend met dit ene nummer. Want ik ben Sarah Bareilles een beetje uit het oor verloren. Nou, laten we hopen dat het niet bij één hit blijft bij de gast die ik vandaag heb. Zijn naam is Griffin. En je denkt van, waar komt die naam nou vandaan? Nou, hij was heel erg creatief met zijn eigen achternaam. Want andere mensen noemen hem gewoon Stan Griffioen. Dus hij maakte een Engelse vertaling van zijn achternaam. Maar uiteindelijk zing je dan weer wel in het Nederlands, Griffin.
1: Klopt.
0: Waarom heb je voor die daarvoor gekozen?
1: Ik had een heel aantal opties eigenlijk.

0: gehaald.
1: Nou, nee. Het
0: is gewoon je eigen creativiteit. En je wist ook meteen van, hoe lang ben je al bezig met het maken van muziek?
1: Oeh, ik ben sinds mijn, nou eigenlijk al jeugd echt wel bezig met muziek. Ik heb vroeger ook gitaar gespeeld. En daarna ben ik denk ik rond een jaar of 11 gestart met mijn eigen teksten schrijven ongeveer. Heb ik nog ooit een keer een mislukte aanmelding gedaan voor het Junior Song Festival en dergelijke. Maar dat was wel een beetje de start van het schrijven. En ik denk dat ik nu sinds 2019 ongeveer gestart ben met het ook echt uitbrengen op Spotify. Dat ik ook iemand heb gevonden die een beetje hobbymatig eigenlijk beats produceerde en dergelijke. En zo is dat balletje een beetje gaan rollen eigenlijk.
0: Ja, want je bent dus nu 24. Al best wel, dan kun je al zeggen dat je een behoorlijke staat van dienst hebt. Met een paar, meer dan 10 jaar dat je dus bezig bent.
1: Ja, nou ja. Zo kan ik wel zeggen.
0: Ja, precies. Ja.
1: Zeg maar eigenlijk ben ik al best wel een tijdje bezig.
0: En ik merk dat vooral met heel veel Nederlandse artiesten dat het Engels heel populair is. Maar jij zegt van nee, ik wil toch graag mijn muziek in het Nederlands maken. En het is een Nederlands album geworden. En het heeft ook hip-hop invloeden. Wat zijn dan volgens jou die hip-hop invloeden die we kunnen horen in het nummer dat we zo meteen gaan laten horen? Het is Tot Nooit Meer, hebben we zo meteen klaarstaan.
1: Ja, bedoel je dan vanuit het album of vanuit...
0: In dat nummer, de hip-hop invloeden?
1: Ik denk dat dat vooral ook wel... het is een beetje een combinatie. Het is best wel een popnummertje, eigenlijk popnummer dit. Maar toch heb ik wel wat momenten dat ik er toch wel even wat sneller in rap, als het ware. Ik denk dat dat met name dan de tweede verse is, waar je dat dan wel weer terug is gehoord komen. En als je kijkt naar het hele album, denk ik dat het een beetje... Ja, emo-rap wel heel erg naar voren komt ook. Dus dan is het vaak gewoon een heel melodieus refrein. Maar dan zijn de coupletten wel echt een soort rap eigenlijk. Dus dat.
0: En waar in de regio kom jij vandaan? We brengen alleen maar regionale artiesten hier bij Rijnmond.
1: Ja, nou, ik kom oorspronkelijk uit Reewijk. Dus dat ligt naast Gouda. Dat ligt net niet in Rijnmond, maar momenteel ben ik eigenlijk woonzaam in Spijkenisse.
0: En hoe ben je daar terechtgekomen? Niet dat er iets mis is met Spijkenisse, don't add me alsjeblieft.
1: Nee, door mijn vriendin eigenlijk.
0: De schuldige die zit ook gezellig hier. Die heeft hem naar de Spijkenisse gehaald.
1: Ik heb ook heel erg veel met de muziek rondom de social media, de cover arts, merchandise. Eigenlijk heel veel erop en eraan, wat ook wel heel erg... helpt momenteel bij het stukje branding en dergelijke.
0: Ja, het alleen maar een goed nummer maken. Ik weet nog heel vroeger, toen ik nog bij de radio werkte, kwamen echt artiesten met een cd'tje langs. Willen jullie dit draaien op de radio? Zo ging dat vroeger. Maar dat doen we niet meer, hè? Jij stuurt gewoon een mailtje en je muziek. En dan gaan wij eens heel kritisch kijken en luisteren of jij inderdaad een plekje mag op Rijnmond. En ja hoor, dat mag gewoon. Maar ja, je zegt net een hele leuke relatie. Je woont in Spijkenisse. En het nummer wat we zo gaan draaien, Tot Nooit Meer, is niet zo gezellig als het gaat over de liefde. Dus het is niet autobiografisch?
1: Het heeft wel...
0: Of hiervoor, dat kan.
1: Opgedaan vanuit een vorige relatie, zeg maar. En uiteindelijk, ik moet zeggen, ik maak ook heel veel gedichten. Samen met bijvoorbeeld een ander nummer, wat ook op mijn album staat, Eenzame Vrouw. Dat was eigenlijk eerst een soort gedicht. En dat was dit ook een beetje. Waarvan ik uiteindelijk dacht, misschien is dit wel vet als ik het meer... een nummer van ga maken, als ik het ga zingen. En zodoende... komt daar dan iets uit. En dan betrek ik het vaak wel op iets vanuit mijn eigen leven. Maar soms is het toch ook wel een beetje vermengd met wat fictie, zeg maar. Ja, maar dit komt best wel goed overeen met wat er ook...
0: Is dat belangrijk voor jou als je met je teksten bezig bent... dat er iets waar gebeurt in zit? Of kan je ook je fantasie helemaal de vrije loop laten?
1: Nou, ik denk dat het vaak een combi is. Ik denk niet dat alles altijd... helemaal 100% waar is. Want je moet natuurlijk ook kijken hoe kom je uit met teksten... en dat het lekker rijmt en klinkt en dergelijke. Dus je kan niet alles helemaal 100% echt hebben. Maar ik heb het wel vaak op iets echts gebaseerd.
0: Oké, nou dan wil je nog iets kwijt over het nummer wat we nu gaan laten horen? Griffin met Tot Nooit Meer. Waar moeten we op letten?
1: Wat misschien wel leuk is, wat je wel hoort in het refrein... is dat je hem... soort van geleerd is met een ander stuk van het refrein... wat er net op een andere melodie gezongen is. En dat is wel grappig als je dat een beetje kan horen.
0: Oké, maar dan is het misschien leuk om met je koptelefoon te horen. Ja, dan gaan we dat daar doen. Hier is regionaal talent Griffin met zijn nieuwe single Tot Nooit Meer. Dankjewel voor je komst naar de studio.
1: Dankjewel voor de uitnodiging.

0: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw nieuws, jouw muziek, jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Afkomstig van de film Philadelphia, waar dan weer Tom Hanks de hoofdrol in speelde. En toen won hij een Oscar voor deze rol, want hij speelde een homoseksuele man in die film. En hij vertelde toen in de toespraak, toen hij die Oscar won, ik wil graag die en die docent bedanken. Hij was homoseksueel en dat was een beetje mijn inspiratie voor deze rol. En daar is later weer een film over gemaakt, over dat moment dat die docent dan naar dat moment kijkt van Tom Hanks en dat zijn vrouw naast hem zit van, ik wist niet dat jij homo was. En dan gaat dan die hele film gaat er weer over dat moment. Nou, doe met deze informatie wat je wil. Ik vond het wel heel erg grappig. Ik ga de deuren sluiten van de gezelligste koffiecorner van de regio. Maar dan weet je het, hè. Dan gaan de deuren weer open van de allerleukste kantine van de regio. Namelijk die van de lunchbreak. Ja.
1: Het is een. Soms vergeet je me op het moment supreme.
0: Ja, moet jij zeggen. Jij vergeet mijn naam gewoon.
1: Daarom, die was te verwachten inderdaad, Shirley.
0: Het is zo bijzonder. En het leuke is, dan hoor ik hem af en toe op de radio zeggen. En die ene die daar zit met die krullen. Wil die dan eigenlijk zeggen?
1: Oh, ik heb echt een soort kortsluiting wat namen betreft. Soms dan weet ik het gewoon niet. Dat is ook heel erg. Of ik doe het helemaal verkeerd. En bij jou en dan weet je zit je er nou eenmaal in dat het verkeerd gaat.
0: Precies, en dan weet je dat je het verkeerd doet, maar je weet niet meer wat het juiste is. Dus dat is. Ik ken die kortsluiting ken ik dan weer wel,
1: gelukkig,
0: hoor.
1: Gelukkig.
0: Wat ik altijd doe, en dat kun jij dan niet altijd doen, is. Dit is, als ik iemand voorstel, dit is.
1: Ja, ja. Nou ja. Haar ken je inmiddels wel natuurlijk.
0: Dit is natuurlijk. En dan laat ik diegene zichzelf voorstellen. En dan komt het wel weer goed. Nou, ik heb geen noodradio meer. Ik heb ook geen linnen tas meer. Maar wat heb jij allemaal wel nog in je uitzending?
1: Nou, kijk eens.
0: Oh, jij gaat hem wel.
1: Ik heb een noodradio.
0: Kijk, die is gewild, hoor. Dus ik ga de mailbox, ik ga de appbox helemaal leegmaken voor je.
1: Want anders zien we door de boom het bos niet meer. Dan bellen we die van weer gisteren.
0: Precies.
1: Maar je kan dus weer appen zo meteen. Als je hem hoort, hè, dat signaal. En dan heb ik ook nog een lunchbag. En vandaag geef ik ook de weekprijs weg.
0: Ah.
1: En dat is de lunch voor twee.
0: Okay.
1: Dus dat is ook leuk.
0: En?
1: Dus zeker nog meedoen. Nou, en daarnaast ga ik het hebben over honkbal. Want het Neptunusstadion ken je wel, hè?
0: Ja, zeker. In West.
1: Dat heeft een andere naam. Dat heet tegenwoordig het Frans van Aalen Stadion.
0: Oh?
1: Gisteren werd Frans van Aalen daarmee in het zonnetje gezet. En Frans van Aalen is het boegbeeld van Neptunus. Hij was er speler. Hij was een coach, hij was bestuurslid en wat al niet meer. Dus
0: hij
1: heeft daarmee een mooie eerbetoon gekregen.
0: Zeker.
1: En de lunchplaats.
0: Dat wou ik maar zeggen, ja. Ik denk, die ga je toch niet vergeten. Dat is waarom mensen nu al klaar zitten met de app.
1: Nou,
0: weet ik altijd,
1: ook,
0: ja.
1: Want ik vind hem altijd hartstikke leuk om te bedenken. Het gaat dit keer over een auto die het klokje rond heeft gereden. En als ik zeg klokje rond, wat denk je dan? Hoeveel kilometer heb je dan gereden?
0: Oh, ik heb echt geen idee. Is het dat er allemaal nulletjes staan?
1: Ja, precies.
0: Oh.
1: En dat hij dan weer naar één gaat, als het ware.
0: Kan
1: dat? Ja, dat kan daadwerkelijk. Nou, meestal rij je spreekwoordelijk gezien het klokje rond als je 300.000, 400.000 rijdt. Maar deze auto van een Belgische eigenaar heeft daadwerkelijk het klokje rond gereden. En heeft dus 1 miljoen kilometer op de teller staan. Heel binnenkort, want hij heeft nog 70 kilometer te gaan. Miljoen met een Audi uit 1991... waar de meeste belangrijke onderdelen nog origineel zijn. Motor, versnellingsbak, pook, koppeling.
0: En nu mag ik het zeggen, zo maken ze ze tegenwoordig niet meer.
1: Nou mag je het zeggen.
0: En wanneer? Wat voor nummer denk je dan meteen aan? Nou, laat het gewoon weten via de app van Rijnmond. En wie weet word je dan wel gedraaid door Erik. Dankjewel, Erik.
1: Joe.
0: Tot aan het nieuws. En die hele fijne plaat. Tiziano Ferro, perdono.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
4: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
3: Het is summer sale bij Slaapboulevard Kwakernaat. Ontvang nu voordeel op heel veel bedden, matrassen, kasten en beddengoed van de beste merken.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
10: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
9: Phew, we kunnen weer.
10: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen.
9: Zo.
10: Interpolis. Glashelder.
11: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
12: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Van Velzen hoor je zo met zijn eerste hitnummer waar hij voluit gaat. Dat deed hij ook tijdens het schrijven met een paar producers in Londen in een kamer. De stroom viel uit en omdat het binnen donker was, zijn ze op het balkon gaan zitten en hebben daar met een akoestische gitaar het nummer afgemaakt. En Van Velzen die zonder microfoon het uit volle borst zong. Nou, die sfeer zit er zeker nog in. Hoor je zo, eerst het nieuws van 12 uur. Dave Datema, goedemiddag Dave.
13: Goedemiddag. Feyenoord geeft 47 mensen een stadionverbod na de ongeregeldheden bij de uitwedstrijd bij Cambuur 3 weken geleden. Ze komen dan geen enkel stadion meer binnen. Tijdens de wedstrijd werd vanuit het uitvak vuurwerk afgestoken. Een deel kwam in het familievak terecht. Daarbij raakten 7 supporters gewond. Ook de keeper van Feyenoord werd bijna geraakt. De vuurwerkverboden zijn onder meer, stadionverboden zijn onder meer voor het regelen van de vuurwerkactie, het afsteken van het vuurwerk en het vasthouden van spandoeken waar het vuurwerk achter verstopt lag. Het wordt niet uitgesloten dat sommige van hen ook nog achter voor de rechter moeten verschijnen. In een opslag voor oud papier in Oude Tongen is brand uitgebroken. Een deel van het papier dat in brand is gevlogen is naar buiten gesleept en geblust, maar binnen is sprake van broei, daarom wordt het nu nat gehouden. In de opslag is ook plastic opgeslagen. Naast extra mensen is ook een speciale wagen met bluswater opgeroepen. De man die verdacht wordt van het doodsteken van zijn stiefzoon in Zwijndrecht zegt dat hij uit zelfverdediging heeft gehandeld. Vandaag was de eerste voorbereidende zitting. De fatale steekpartij was in juni in een huis aan de Nijhofstraat in Zwijndrecht. Volgens de familie van het slachtoffer is het onzin dat er sprake was van zelfverdediging. De verdachte had namelijk geen schrammetje, terwijl het slachtoffer meerdere keren is gestoken. Uit onderzoek moet nu blijken of het verhaal van zelfverdediging kan kloppen. De oud-voorzitter van de stedenband tussen Dordrecht en de stad Bamenda in Kameroen moet €40.000 terugbetalen aan de familie. Ze had het geld betaald voor zichzelf en haar familie. De stedenband tussen Bamenda en Dordrecht bestaat al 30 jaar. De stichting heeft als doel om Dordtenaren in contact te brengen met mensen in Kameroen en samen dingen te doen. Het geld daarvan komt onder meer van de gemeente. Bij het overstappen van bank naar bank kwam bestuurder achter dat ruim 40.000 euro door de vrouw van de rekening is gehaald. De vrouw heeft toegegeven dat ze het geld heeft opgenomen, maar een schikking kwam er nog niet. Er zijn nu gesprekken gaande tussen Dordrecht en de stichting over hoe de werkzaamheden verder kunnen gaan nu er minder geld in kas is. Dan nog het weer bij ons in de regio. Veel bewolking, af en toe regen. In de loop van de middag vanuit het westen droger en het is een graad of 20. Vanavond is het droog met opklaringen. Morgen periode met zon. Droog, ietsjes warmer dan vandaag. Morgen wordt het zo'n 22 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
12: Dankjewel, Dave. Als je het voor elkaar krijgt om met je auto 300.000 of 400.000 kilometer rijden voordat je naar de sloop moet, dan heb je heel wat bereikt in de wereld van autoliefhebbers. Maar de lunchplaat gaat over een echte kilometervreter. Een Belgische automobilist heeft binnenkort 1 miljoen kilometer gereden met zijn Audi 80. En dat doet hij met de originele motor, originele koppeling en versnellingsbak. De eigenaar was rijinstructeur en hij zegt altijd rustig en voorzichtig met zijn auto gereden te hebben. Welke lunchplaat wil jij hierbij horen? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons. En zometeen muziek van Van Velzen.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
14: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek. Van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
0: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
15: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
16: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
17: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn.

0: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
1: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Dit is Radio Rijnmond. Lunchbreak. Erik Lemmers. Radio met een grote R.

0: voluit, zoals ik al zei. Van Velzen, Baby Get Higher. Je luistert naar Lunchbreak. Je weekend komt eraan. Welkom bij de laatste Lunchbreak van deze werkweek. Even een shout-out naar Jerry Flamand. Hij stuurt een foto van het gebouw van RTV Rijnmond met de tekst... Ben ik even een bouwlift precies tegenover jullie aan het keuren? Ja, we zullen zo even zwaaien naar je, Jerry. Leuk dat je me even stuurt en succes met de keuring. Wat gaan we verder doen dit uur? Het boegbeeld van het Rotterdamse, maar ook het Nederlandse honkbal. Frans van Aalen is gisteren verrast. Het Neptunusstadion draagt voortaan zijn naam. Zometeen spreek ik hem. En de 40ste gondelvaart over de rivier de Giezen gaat nu echt van start. Straks hoor je wat je allemaal kunt verwachten. En nog één keer deze week een lunchplaat. De Belgische eigenaar van een Audi 80 ziet de kilometerteller van zijn youngtimer binnenkort echt rondgaan. En dat betekent 1 miljoen kilometer. Er zijn heel wat auto's die met de stand van 200.000 al naar de sloop gaan. Dus dit is echt heel veel. En de belangrijkste onderdelen, zoals versnellingsbak, motor en koppeling, zijn nog origineel, dus uit 1991. De eigenaar was 25 jaar lang rijinstructeur. Hij heeft er dus altijd rustig en voorzichtig mee gereden. En zolang het niet nodig is, zal hij hem ook niet gaan vervangen. Welke lunchplaat wil jij horen bij deze in alle opzichten zuinige rijder? Laat het weten via de Rijnmond-app. Druk op App ons. Shanna Spyro hoor je zo meteen op Radio Rijnmond. Maar eerst de grootste hit van Soft Cell. Het origineel komt uit 1964, maar dat deed niet zoveel. Maar met de zang van Mark Elmond en een lekkere synthesizer bed eronder sloeg het in als een bom. Hier is Tainted Love.
1: Radio Rijnmond.

0: Jenna Spyro was dat. Je luistert naar Radio Rijnmond. Fijn dat je erbij bent. Ook als je niet met honkbal hebt, dan kun je niet om het Neptunus familiestadion heen. Of eigenlijk wel, want op de Abraham van Stolkweg in Rotterdam zie je hem werkelijk van alle kanten. Maar dat stadion heeft sinds gisteren een andere naam. Het Frans van Aalen Stadion. En Frans van Aalen is eigenlijk de man waar je binnen Neptunus niet omheen kan. Hij was speler, coach en bestuurslid. Als je het over Neptunus hebt, dan heb je het dus over hem. Gisteren zat hij zoals gewoonlijk in het stadion, toen hij dus zelf in de hoofdrol belandde en het naambordje met hem erbij werd onthuld. Goedemiddag, Frans, de dag na, the day after.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hoe was dat?
1: Ja, het was een beetje emotioneel. Ik wist het niet. Een jaar geleden had men er wel eens over gesproken, maar ik was er eigenlijk niet zo enthousiast over. Maar men wilde dat toch doorzetten. Dat kwam gisteren als een geweldige verrassing. En het was een leuk verjaardagscadeautje, want ik ben vandaag jarig.
0: Nou, gefeliciteerd. Dus twee keer gefeliciteerd eigenlijk. Hoe oud ben je geworden trouwens?
1: 86.
0: 86, ja, dus je hebt al een hele geschiedenis achter de rug bij Neptunus. Ja. Hoe lang?
1: 75 jaar.
0: 75 jaar?
1: Ja.
0: Ongelooflijk. En ja, wat heb je in al die tijd gedaan allemaal? Wat heb je kunnen betekenen voor de club?
1: Nou, ik ben op mijn 11e begonnen met voetballen. En dat heb ik tot mijn 20ste, 21ste gedaan. Daar in die tussentijd was het altijd honkbal is de zomersport voor voetbal. Toen liepen die competities nog niet in elkaar. Dus er waren nog heel veel voetballers die zomers honkbalden. En na het voetballen ben ik dus op mijn 13e of 14e gaan honkballen. En daar ben ik nooit meer mee gestopt eigenlijk.
0: En als speler dus gespeeld bij Neptunus, maar ook later andere functies, coach, bestuurslid. Eigenlijk heb je in Nederland of in Rotterdam Neptunus op de kaart gezet, maar ook in Nederland het honkbal op de kaart gezet, hè?
1: Ja, nou, dat is een beetje overdreven natuurlijk. Ik heb wel erg veel voor Neptunus kunnen doen, gelukkig. En doe ik nog steeds. En dat is al heel jong begonnen. Als wedstrijdsecretaris van de jeugd. En zo ben ik in allerlei functies bij Neptunus doorgerold. Van secretaris tot penningmeester tot voorzitter. Tot sponsor, van alles. En vroeger heb ik dan ook nog in het. Hadden we één bestuur, sportclubbestuur. Dat deed voetbal en honkbal. Dat is later is dat veranderd. Toen was het een voetbalbestuur en een honkbalbestuur. Maar daar heb ik ook nog in gezeten vroeger.
0: Kijk, nou, dus wel echt heel veel gedaan, hè? Toch, als je gaat kijken, zitten de stadions niet altijd vol, hè? Wat zou er nou nog nodig zijn om die stadions echt goed te vullen?
1: Nou, prestaties op het veld leggen. Maar aan de andere kant, we hebben gisteravond de Holland-series gespeeld in de derde wedstrijd. Die we weer hebben gewonnen.
0: Ja.
1: En het stadion zat vol. En waardoor zat het stadion vol? Omdat we in de buurt geflyerd hebben. Bij Sparta, bij Excelsior, bij Feyenoord hebben geflyerd. In Blijdorp hebben geflyerd. En dat trekt toch mensen aan. En die mensen die gereageerd hebben, we hebben beloond met een vrijkaartje. Zodat we ongeveer 600... vrijkaarten hebben uitgedeeld gisteren.
0: Ja.
1: Maar het stadion kan 2500 man in, plus 500 in de relatieunits.
0: Mm-hmm.
1: Maar de tribune zat helemaal vol. Dus er zaten ongeveer 2300 man. En dat is, is uniek voor een honkbalwedstrijd.
0: Juist. En eigenlijk maakt dat het spel natuurlijk leuker. En ik denk dat als mensen dat eenmaal meemaken, dat ze dan denken, goh, misschien ga ik de volgende keer ook weer kijken. Dat is denk ik wat je ermee hoopt te bereiken dan, hè, door zoiets te doen.
1: Ja, we hebben in de commissies hebben we veel jonge mensen die heel initiatiefrijk zijn. En dat ook laten zien, en dat is fantastisch. Dat is voor mij een brug te ver.
0: Ja, nou, je kan het in ieder geval meemaken. Dat zou mooi zijn. Nou is het wel zo dat morgen kun je dus Nederlands kampioen worden. Hè, want de vierde wedstrijd komt eraan. Dat zou de vierde winnende wedstrijd zijn in Amsterdam dan. Hoop je nou niet stiekem dat ze morgen verliezen? Zodat ze de week erop thuis in Rotterdam kunnen winnen? In jouw stadion?
1: Nou, ik hoop dat stiekem niet. Ja, want we hebben wel eens meer in het verleden met 3-0 voorgestaan. In de Holland Series verloren we met 4-3. We hebben wel eens met 3-1 achter gestaan. En die wonnen we met 4-3. Het zijn altijd wedstrijden op zich. Ja? En hoewel we de inkomsten verschrikkelijk hard kunnen gebruiken. Van qua entree en qua clubhuis. Ja, moeten we gewoon morgen winnen. Want je hebt die wedstrijden niet in de hand en je kan dat niet van tevoren bepalen. Dus winnen is winnen.
0: Hij kan alvast maar binnen zijn. Nou, hopen we dan maar dat hij morgen gaat winnen. Jullie met z'n allen. En dat dan in het Frans van Aalen Stadion vast een huldiging komt. Dankjewel voor het vertellen. Een hele fijne verjaardag vandaag.
1: Fijn, dankjewel.

0: Suzanne Freek, slapeloosheid. En daarmee wordt het 12:30. Je luistert naar Lunchbreak en zometeen de hoofdpunten uit het nieuws. Maar eerst een blik op de wegen, want er is een lange file. In ieder geval eentje waar je lang in staat. Op de A16, Breda richting Rotterdam, tussen de Moerdijkbrug en de Drechttunnel. Daar liggen voorwerpen op de weg en je staat daar 41 minuten in de file over 5 kilometer. A20, Gouda richting Hoek van Holland, tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel. Daar 5 minuten vertraging. En dan naar Stefan van der Gijzen. Goedemiddag, Stefan.
1: Erik, een hele goede middag.
0: Wat gaat dit weekend ons allemaal brengen?
1: Nou, het weekend ziet er op zich wel goed uit. Dat dan vooral morgen. Zondag krijgen we wel weer te maken met regen. Voordat het zover is, hebben we ook op dit moment te maken met regen en bewolking. Maar boven de Noordzee liggen wel opklaringen klaar. En die bereiken straks in de loop van de middag onze regio. Wordt het droger, gaan we ook wat van de zon zien. En stijgt de temperatuur van 17 naar zo'n 20 graden. Nou, die wind is meest matig en die komt uit een zuidwestelijke richting. Vanavond en vannacht is het droog met opklaringen. Vannacht kan plaatselijk mist gaan ontstaan. Temperatuur daalt naar zo'n 10 tot 14 graden. En morgen dan dus de beste dag van het weekend. Periode met zon, het blijft droog. Aangename temperaturen van zo'n 22 graden morgenmiddag. Staat dan wel een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. En morgen in de loop van de avond en nacht naar zondag, dan gaat het af en toe regenen. Zondag lijkt dan toch wel een natte dag te gaan worden. Pas in de loop van zondagmiddag lijkt het droger te gaan worden. En dat bij temperaturen van zo'n 20 of 21 graden.
0: Wel een beetje jammer, want de 40ste gondelvaart vindt dan plaats over de Giezen. En in de avond gaat het dus net een beetje regenen. Wordt dat ernstig veel of gaat het langzaamaan?
1: Dat is zaterdagavond, hè?
0: Ja.
1: Ja, nee, zaterdag pas in de loop van de late avond en nacht naar zondag. Dus een groot deel van de avond valt het nog reuze mee. Wat ook reuze meevalt is de maandag. Dan wordt het toch wel vrij zonnig. Periode met zon, 23 graden. Misschien een kleine kans op een bui. Dinsdag, dan wordt in de loop van de dag de warme lucht verdreven door een aantal flinke buien. Kan het nog wel eventjes voor de buien uit 22 graden worden. Daarna is het eventjes voorbij met die temperaturen van 20 graden en meer. Want vanaf woensdag is het merkbaar koeler. Overdag 18 of 19 graden, wisselvallig met van tijd tot tijd een aantal buien.
0: Oké, dankjewel Stefan, fijn weekend.
1: Oké, fijn weekend. Jullie ook, hoi hoi.
0: Dankjewel. Dave, die heeft hoofdpunt uit het nieuws. Hallo Dave.
2: Dag Erik. Feyenoord heeft 47 mensen een stadionverbod gegeven voor de ongeregeldheden bij de uitwedstrijd bij Cambuur 3 weken geleden. Die mensen komen dan geen enkel stadion meer binnen. Tijdens de wedstrijd werd er vuurwerk afgeschoten vanuit het uitvak. Een deel kwam terecht in het familievak. 7 mensen raakten gewond. Ook de keeper van Feyenoord werd bijna geraakt. Nou, de stadionverboden zijn onder meer voor het regelen van de vuurwerkactie, het afsteken ervan en het vasthouden van spandoeken, want daar lag het vuurwerk achter verstopt. Het wordt niet uitgesloten dat ze ook nog die mensen voor de rechter moeten verschijnen. In een opslag voor oud papier en oude tongen aan de zonnekracht is brand uitgebroken. Een deel van het papier dat in brand is gevlogen is naar buiten gesleept en daarna geblust. Maar binnen is mogelijk nog steeds sprake van broei. Om te voorkomen dat ook daar brand uitbreekt, wordt dat nu nat gehouden. In de opslag is ook plastic opgeslagen. En 2 jongens van 14 zijn gisteren aangehouden voor zeker 3 straatroven in het centrum van Rotterdam. Mogelijk zijn meer mensen slachtoffer geweest. De eerste 2 berovingen waren vorige week op de Lijnbaan in het vasteland. En gisteren was het raak op de Coolsingel. 2 hadden vooral minderjarigen als doelwit. Probeerden dan bijvoorbeeld de telefoons af te pakken of dwongen ze om geld op te nemen. Tot zover de hoofdpunten.
0: Dankjewel, Dave. Ja, ik vertelde net over die file van 41 minuten vertraging. Nou, dat is heel snel gegaan, die 40 minuten. Want inmiddels is de vertraging 7 minuten op de A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en de Drechttunnel. Kapotte voorwerpen zijn dus van de weg. Er staat daar nu alleen nog een vrachtwagen met pech op de rechte rijstrook. Zometeen de lunchplaat. Graag jouw suggesties. Je hoort zometeen maar over.
3: Dit is Radio Rijnmond.
0: Bruno Mars zo meteen, maar eerst Charles en Eddie.
3: Radio met een grote R.

0: Charles en Eddie en Would I Lie to You? Ja, twee grote vrienden op muziekgebied die heel wat succes hebben bereikt.
1: De Lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: En je luistert naar Radio Rijnmond en we gaan samen die lunchplaat bedenken bij die man die 1 miljoen kilometer komende week hoopt te rijden met zijn Audi. In ieder geval de 1 miljoenste kilometer hoopt te bereiken, want hij heeft er al heel wat achter de rug. En het komt door zuinig en veilig en netjes rijden. Daar kunnen we allemaal een voorbeeld aan nemen dus. Geen sportieve rijstijl. Peter en Ruud, I'm in love with my car, Queen. Phil, Love Makes the World Go Round van Madonna. Christian, I'm too sexy, right said Fred. Marcel, Take It Easy van de Eagles. Ruud, kilometervreters Henk Wijngaard of Me Auto van Doris. Simona, Billion Dollar Babies, Alice Cooper. Peter, Luc, Drive My Car van de Beatles. Driving My Car, zegt Peter ook, van Madness. Of Rock Around the Clock, Olaf. Robert, The Time Bandits met Endless. Gewoon lekker blijven doorrijden, zegt hij. Endless Road is de titel. En David zegt On The Road Again. En dat ken je wel, hè? On The Road Again. Misschien heb jij er nog eentje. Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons. Zometeen de gondelvaart over de Giezen. Nu Bruno Mars. En straks de lunchplaat.

0: laatste hit van Bruno Mars, On My Soul heet hij. Je luistert naar Lunchbreak. Marieke de Bruin ga ik spreken, want morgen is het zover. De 40ste editie van de Gondelvaart over de Giezen. Ja, ik heb de afgelopen week elke dag vooruitgeblikt op deze parade van grote drijvende bouwwerken en kleinere boten, die dus al 80 jaar bestaat, want het wordt iedere 2 jaar gehouden. Alle deelnemers zijn er klaar voor en ook de organisatie die achter al deze versierde bakken, boten en straten zit. Dat is de Oranje Vereniging Giezen Oudekerk. Zij maken dit allemaal mogelijk. Aan de telefoon heb ik bestuurslid Marieke de Bruin. Goedemiddag, Marieke.
1: Goedemiddag.
0: Laten we meteen even kijken naar het programma van dit weekend. Het is een jubileumeditie. Wat gaan de bezoekers daarvan merken?
1: Hebben alle bouwers ontzettend weer hun best gedaan. Net als elke editie overigens, om een prachtig bouwwerk neer te zetten. Typerend is voor de jubileumeditie is dat de Oranje Vereniging dit keer aan kop gaat. Dat is normaal gesproken niet het geval. Wij varen normaal niet mee. Maar wij gaan dit keer aan kop. En dan hebben we een groot scherm op onze bak. En daar laten we foto's zien van bouwwerken van de 40 eerdere edities.
0: Ah, dat is leuk.
1: Dus om de bouwers in het zonnetje te zetten.
0: Ja, precies.
1: Want die verdienen het applaus.
0: Ja, zeker. Die maken al die dingen met vriendengroepen, familie, weet ik wat allemaal. Iedereen die eraan meedoet, die is daar maandenlang mee bezig. En bij jou zie je dus van de zwart-wit foto's van de eerste keer tot aan de prachtige bouwwerken die de afgelopen edities zijn geweest. Er worden 20.000 bezoekers verwacht. Wat komt er allemaal bij kijken voor jullie om dat in goede banen te leiden?
1: Ja, best wel veel natuurlijk. Hè. Met zo'n groot aantal bezoekers, dat vergt wel wat organisatie aan de voorkant. Dan moet je denken aan een vergunningstraject waar een verkeersplan onderdeel van het geheel is. En ook een veiligheidsplan natuurlijk. Hè, want de hulpdiensten moeten ten alle tijden natuurlijk wel overal kunnen komen. Dus dat luistert best wel nauw. Verkeersregelaars die overal staan om het eenrichtingsverkeer in goede banen te leiden. Wat geldt tijdens de Gondelvaart. Dat een beetje.
0: Ja, hoeveel mensen zijn er actief?
1: Oh, dat durf ik niet te zeggen. Want wij zijn met het bestuur met 13 ongeveer. Maar ja, om ons heen hebben we natuurlijk een enorme groep met vrijwilligers die ons echt altijd bijstaan met van alles en nog wat. Dus ja, de groep is groot, om het zo maar te zeggen. Iedereen draagt een steentje bij.
0: Er zijn twee dingen die je eigenlijk kunt bekijken. Je kunt rondlopen langs de route en alle versierde straten en buurten bekijken. Kan je daar ook bijvoorbeeld nog met de auto langs rijden over dat traject?
1: Ja, dat is zeker mogelijk. Het is wel, er geldt wel eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer. Dus daar moeten we mensen wel even erg in hebben. En verder kan dat met de fiets natuurlijk ook gereden worden. Dat is eigenlijk een rondje langs te giezen.
0: Ja, en waar kan je dan...

0: beste aanrijden? Waar kan je het beste beginnen dan?
1: Of je kan vanuit Hanningsveld naar Giessen-Oudekerk rijden via Giessen. Ja, naar Giessenburg rijden via Giessen-Oudekerk. Mm-hmm. Of je doet het rondje vanuit Giessenburg via de Neerpolderseweg naar Hanningsveld.
0: Duidelijk. En dan de gondelvaart zelf. Hoe laat vindt die plaats?
1: Nou, het startsein wordt om 7:00 gegeven morgenavond. Wethouder van gemeente Molenlanden die geeft het startsein. En dan gaat de vloot varen.
0: En dat is vanuit?
1: Dat is vanuit Giessen-Oudekerk.
0: Giessen-Oudekerk.
1: En dus van de kerk... Van de kern van het dorp vertrekken we. Dan gaan we richting Hanningsveld. Als we niet meer verder kunnen, dan keert de vloot. Mm-hmm. Dan komen we vervolgens wederom over Giessen-Oudekerk. Dan is het inmiddels donker. En dan gaat de vloot verder richting Giessenburg. En daar keren we nog een keer, net voor de Vlietenbrug. Ja, en dan is de hondenvaart ten einde. Kijk, dan hoop ik dat iedereen heeft genoten van het moois.
0: Precies, dus op sommige plekken kan je twee keer bekijken.
1: Ja, zeker.
0: Waar moet je zijn om je auto te parkeren als je van buiten komt?
1: Ja, dat is natuurlijk best een dingetje. Er staan verkeersregelaars, dus de kern is afgezet. Mensen kunnen of langs eigenlijk aan de polderwegen de auto kwijt aan één kant van de berm, zodat alle hulpdiensten er nog wel door kunnen. Je kan vanaf verschillende plekken eigenlijk, via Hanningsveld kun je op verschillende plekken kijken. En eigenlijk overal zijn de plekken. En dan is het de kwestie om aan de buitenkant van het gebied je auto kwijt te raken.
0: Ja, dus je moet daar een beetje op goed geluk gaan rijden. Er zijn parkeerplaatsen in de buurt waar je hem neer kan zetten.
1: Ja, het beste is natuurlijk om met de fiets te komen.
0: Ja,
1: dat lukt.
0: Ja. Ja. Vanuit Rotterdam vind ik dat toch nog even
1: ja,
0: te ver.
1: Ja, dat is wel een dingetje, maar dan worden de buitenwegen een goed idee.
0: Precies. Nou, en de meeste plekken langs die route, die zijn eigenlijk grondgebied van de bewoners, hè? Hoe weet je nou waar je als bezoeker kunt gaan staan?
1: Ja, nou, dat is een goede vraag, hè. Er zijn best wel wat openbare plekken langs de Giessen te vinden. Veel is inderdaad ook wel bebouwd. Op de website gondelvaart.nl, daar staat een plattegrond eigenlijk. En daar staan op de plattegrond aangegeven welke openbare kijkpunten er zijn. Sommige zijn ook met toilet. Dus dat is misschien ook voor een fijne kijkbeleving een goed idee om te zien. Ja, en dan verder is het de bewoners zelf. Die geven vaak door middel van een pamflet eigenlijk, wat ze bij de ingang van de tuin hebben, aan of bezoekers welkom zijn.
0: Staat er dan op het pamflet?
1: Ja, daar staat bezoekers welkom met het logo van de Oranje Vereniging, als ik het even uit mijn hoofd zeg.
0: Ja.
1: Op die manier hopen we dat mensen allemaal een plekje kunnen vinden langs de route.
0: Perfect. Kijkers welkom, dat is het pamflet dat je kunt ophangen dus als bewoner. Als jij zegt van bij mij mogen best wel mensen gezellig komen kijken. Ik wens je heel veel plezier dit weekend. Dank je wel.
1: Ja, dank je wel.

0: mama's en de papa's en California Dreaming op Radio Rijnmond. Klinkt dat lekker? Ja, dat klonk even lekker. Maar heb ik nu ook nog een lekkere plaat als lunchplaat? Dat is de grote vraag.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Ik heb nog twee suggesties binnengekregen van Louise. Take the Long Way Home van Supertramp. Voor die auto hè, die zo lekker de klok rondging. Met maar liefst 1 miljoen kilometer op de teller. Een Belgische eigenaar die 25 jaar rijinstructeur was. Dus hij heeft ook de boodschap doorgegeven aan allerlei leerlingen. Dat je beter niet sportief kunt rijden, maar gewoon lekker rustig. En Richard die kiest voor Slow Ride, Take It Easy van Foghat. En dat Take It Easy, dat vind ik wel de boodschap die we hier een beetje uit hebben kunnen leren, toch? Daar kwam Marcel ook mee en hij koos deze van de Eagles. My dear.

0: Voor de kenner, je luisterde naar een cover van de Dutch Eagles. Tribute band uit Delft. Die hier Take It Easy mocht zingen van de bekende Eagles natuurlijk. Nou, ook weer eens bijzonder. Op 8 oktober mocht je ze live willen zien. Nee, ik moet zeggen op 10 oktober. Is dat gisteren? Nee, dat is volgende week, volgende maand pas. Hè. Zijn ze in de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen te horen. Dankjewel allemaal voor het insturen van jouw lunchplaat. Zometeen mag je hier meedoen voor een lunchback.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
5: Werk nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Wij zoeken monteurs. Handige jongens dus.
6: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
7: Download.

0: Rijnmond Veilig. Weet wat je moet doen.
1: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: 5000 euro voor jullie goede doel. Elke dag brengt de RET Rotterdam in beweging. Naar je werk, school en je vrienden. Naar familie, naar elkaar. Nu is er de RET Challenge. De slimste rit. Stap met jouw team in bus, tram en metro. Ontdek de regio en speel samen voor een ander. Vind de slimste route en maak kans op 5000 euro voor jullie goede doel. Schrijf je team voor 16 september in via elkedagvoorjou.nl. RET, elke dag voor jou.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
7: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
6: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
7: De olifanten van Botswana? NRV.
6: Of luipaarden in Sri Lanka?
7: NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
11: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
12: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Zometeen een rockband met een zanger die avond aan avond in de discotheek te vinden was in New York. Hij vond wel dat al die discomuziek erg op elkaar leek en hij dacht, dat kan ik ook. En toen heeft hij dat bewezen met het nummer dat je zo hoort. Eerst het nieuws van 1 uur. Dave Datema, goedemiddag Dave.
13: Goedemiddag. Feyenoord geeft 47 mensen een stadionverbod na de ongeregeldheden bij de uitwedstrijd bij Cambuur 3 weken geleden. Ze komen dan geen enkel stadion meer binnen. Tijdens de wedstrijd werd er vanuit het uitvak vuurwerk afgestoken. Een deel kwam in een familievak terecht. Daarbij raakten 7 supporters gewond. En ook de keeper van Feyenoord werd bijna geraakt. De vuurwerkverboden zijn onder meer voor het regelen van de actie, het afsteken van het vuurwerk en het vasthouden van spandoeken waar het vuurwerk achter verstopt lag. Het wordt niet uitgesloten dat deze 47 ook nog voor de rechter moeten verschijnen. In een opslag voor oud papier op Oude Tongen is brand uitgebroken. Een deel van het papier dat in brand was gevlogen is naar buiten gesleept en geblust. Maar binnen was er mogelijk sprake van broei. Dat wordt nu nat gehouden. In de opslag is ook plastic opgeslagen. Naast extra mensen is ook een speciale wagen met bluswater opgeroepen. De politie doet verder onderzoek naar de melding van morgen van een steekpartij op het Penta-college in Hoogvliet. Daar kwam vanmorgen de melding binnen van een steekpartij na ruzie tussen 2 leerlingen. Volgens de politie en de school heeft de verdachte zelf de politie gebeld. Daarop is de jongen aangehouden in de buurt van metrostation Hoogvliet. Het is niet duidelijk of er echt is gestoken. Toen de politie kwam kijken, bleek het slachtoffer gewoon in de klas te zitten. De directeur van de school geeft aan dat er ook een meisje een rol speelde. Of er ook gevolgen zullen zijn voor de betrokkenen, kan de politie niet zeggen. De politie heeft gisteravond een Bleskens Graaf, een Hartleerse automobilist, in korte tijd 2 keer aan de kant gezet. Hij reed onder invloed. Agenten wilden in Bleskens Graaf een man controleren op drugsgebruik, maar hij weigerde. Daarop werd, zoals het hoort, zijn rijbewijs in beslag genomen als je weigert. Ook mocht hij naar mee naar het politiebureau. Toen die dame vertrekken, zagen ze de man opnieuw gewoon rijden in de auto. Daarop werd hij opnieuw aangehouden. Kreeg hij zijn sleutels ook niet meer terug. Justitie gaat nu bepalen wat er met de man moet gaan gebeuren. Het weer. Vanmiddag trekt de regen geleidelijk weg en kan de zon af en toe doorbreken. Het is een graad of 20. Vanavond is het droog. Morgen periode met zon. Droog. Ietsjes warmer dan vandaag. Het wordt morgen zo'n 22 graden. Dat is zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
12: Dankjewel, Dave. Een blik op de wegen allereerst eventjes. Ja hoor, die levert wel files op. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Dordrecht. 12 minuten vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Moerdijkbrug en de afrit Dordrecht Centrum. 10 minuten. Gouda richting Hoek van Holland op de A20 tussen Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel. Sta je 5 minuten in de file. En in Zwijndrecht, de SM Hugo van Gijnweg, Karel Doormanlaan tussen de Laan de Verenigde Naties en de Stationsweg. Daar is het aanschuiven over 3 kilometer en daar doe je 11 minuten lang over.
14: De Rijnmond Platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
12: Er gaat nog één lunchback door deze week. En misschien zit er ook wel die lunch voor twee aan vast, die later in dit uur er ook nog uitgaat. Daarvoor moet je eerst zien te winnen vandaag, als je hem nog niet hebt. Dat lot voor die loterij. Ik draai weer een fragment achterstevoren. De vraag is, wie is het en hoe heet die hit?

0: Nou, weggevertje toch? Ik vind hem zelfs achterstevoren enorm herkenbaar. Is dat lepel 1, André Hazes met een beetje verliefd? Lepel 2, Willy Alberti, de glimlach van een kind? Of lepel 3, Koos Alberts en ik verscheurde je foto? Maak je keuze, geef hem door via de Rijnmond-app, druk op App Ons. En zometeen dus muziek van Kiss.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
3: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog één keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.
4: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
5: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
7: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
11: Dus jij wil naar Egypte?
12: Ja, met NRV.
11: En waarom NRV?
12: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
11: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
12: Tuurlijk.
11: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
12: Jazeker.
11: Cairo en de piramide?
12: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
11: Top, ik ga mee.
12: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
10: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
12: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
13: Dit is Radio Rijnmond.
14: Lunchbreak. Erik Lemmers.
13: Radio met een grote R.

0: Liedzanger Paul Stanley die schreef deze megahit na herhaaldelijk discobezoek aan Studio 54 in New York. En dat was in de 70s the place to be. En ja, hij had wel gelijk, want die hit past perfect in de hoogtijdagen van de disco. Je luistert naar Lunchbreak, fijn dat je erbij bent. Vandaag gaat ook de weekprijs eruit voor de platenlepel. En dat is een lunch voor twee in een restaurant hier in de buurt. En die kan jij nog winnen door te raden welke hit ik hier achterstevoren draai.
1: De Rijnmond platenlepel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: We hebben besloten het je niet al te moeilijk te maken vandaag. Want je kijkt uit naar leukere dingen, toch, wat dat betreft, dan dat moeilijke denkwerk. Dus luister even mee en app wat jij denkt dat het

0: Is het lepel 1, André Hazes, met een beetje verliefd? Of ligt het toetje op lepel 2, Willy Alberti met de glimlach van een kind? Of lepel 3, Koos Alberts en ik verscheurde je foto? Laat het me weten via de Rijnmond-app. Druk op app ons. Zometeen gaan we iemand bellen die het mag zeggen in de uitzending. Zometeen hoor je ook Alex Warren met een nummer dat hij schreef toen zijn ster als artiest omhoog schoot. Ineens stond zijn agenda bol met afspraken voor optredens, fotoshoots en opnames. Voelde alsof hij zijn leven niet meer onder controle had, zei hij later. Alsof hij op de bijrijdersstoel zat in plaats van aan het stuur. Zometeen hoor je die hit, maar voor die tijd hoor je de grootste hit van Destiny's Child.
1: De Rijnmond Lunchbreak met Erik Lemmers.

0: De bijrijderstoel dus. Inmiddels heeft hij het volgens mij weer onder controle. Alex Born, Passenger. Je luistert naar Radio Rijnmond en ik ga lekker met jou een spelletje spelen.
1: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren.
0: Peter van Geemert, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo, waar bel jij vandaan?
2: Van Schiebroek.
0: Schiebroek? Ben je er dan?
2: Ik ben nu onderweg om een pakje op te halen. Oh. Ik zat net te luisteren en... toen had ik hem ingesproken. Ik denk, nou, dan kan ik nog even een pakje halen, maar ik had mijn telefoon meegenomen.
0: Oké, dus je bent nou onderweg.
2: Ja,
0: ik ben half buiten adem, op weg naar de sigarenwinkel om een pakje op te halen.
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Wat zit er in het pakje? Want daar ben ik wel benieuwd naar.
2: Ja, wat kleding.
0: Wat kleding. Nee, ja, kijk, dat is wel handig. Mocht je nou niet winnen, denk ik bij mezelf, dan heb je in ieder geval dat pakje nog. Het is toch een klein cadeautje wat je dan weer uit kan pakken, toch?
2: Ja, dat is waar, ja. Ja, inderdaad.
0: Heb jij dat ook altijd met pakjes? Ik heb dat altijd wel. Dan denk ik, oh ja, leuk, weet je wel.
2: Ja. Ik wil altijd wel weer wachten wat, of het weer goed is of goed zit.
0: Nou, dat.
2: Dus een hekel aan terugsturen. Maar
0: jij hebt dus meer een hekel aan, denk ik, aan naar een winkel gaan en daar te moeten passen, dan aan dit proces.
2: Nee, helemaal niet.
0: Oh.
2: Ik hou juist van winkelen.
0: Maar waarom doe je dit dan via de post?
2: Ja, soms vind ik sommige dingen iets makkelijker en probeer je gewoon even kijken of dat een beetje goed zit.
0: Ja, je gaat lekker met je tijd mee wat dat betreft, toch?
2: Ja, dat is waar.
0: Wat ga je doen nadat het pakje past?
2: Nee, dan loop ik terug naar huis en ik was bezig met een 3D-puzzeltje in elkaar aan zetten. Daar ga ik mee verder.
0: Lekker puzzelen.
2: Ja.
0: Helemaal goed. Nou, we gaan nu eens even kijken of jij het goed hebt. Want ik ben natuurlijk enorm benieuwd wat jij nou dacht dat er op de lepel zat en welke lepel het was.
2: Label 1.
0: Is kort maar krachtig. Ik heb nog een hele drumsolo te gaan, dus... André Hazes.
2: Ja
0: hoor, Peter. Hartstikke goed.
2: Oké.
0: Ligt aan ons hoor, die drumsolo is nou helemaal erg lang. Ja, jij hebt dus de lunchback gewonnen.
2: Dat is leuk.
0: Ja.
2: Dank je wel. Ik probeer het al jaren.
0: Meen je dat?
2: Ja. Ik ben er nou eindelijk een keertje door.
0: Ik moet zeggen, hij is binnenkort uitverkocht. Dan gaan we wat anders weggeven. Dus je bent op tijd.
2: Oké.
0: Hartstikke leuk. Ja, en wie weet heb je nog meer geluk, hè? Want straks geef ik ook nog een lunch voor twee personen weg. En dat gaan we om 13:50 gaan we die verloten. Dan gaan we de tombola erbij pakken. Wie weet komt jouw naam er wederom uit. Dus ik zou zeker blijven luisteren nadat je je pakje hebt opgehaald.
2: Ja, oké.
0: En nou snel op weg, zou ik zeggen.
2: Ja, dat ga ik doen.
0: Leuk dat je meedeed.
2: Ja, oké. Goedemiddag. Dag.
0: Ja, en dan is het straks natuurlijk een soort onderonsje voor de prijswinnaars van deze week. Maar ook voor jou, als je naast de boot viste, is het dat? Naast het net viste, dan kun je alsnog een prijs winnen. Want vandaag gaat ook nog die noodradio, de laatste van de week, eruit. Blijf opletten of je de sound hoort, de sirene. Dit is die lunchplaat dan. André Hazes, een beetje verliefd.

0: Justin Timberlake. I guess I feel it. Feeling. Ja, dat is een beetje dat weekendgevoel, hè? Can't stop the feeling hier op Radio Rijnmond. Het is 2:30. Je luistert naar Lunchbreak. Een blik op de wegen, want mensen willen naar huis. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht en Gorkum. 6 minuten vertraging. En op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Klaverpolder en de afrit Dordrecht Centrum. Daar 8 minuten vertraging. Veel bewolking en af en toe regen vandaag. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger. Het wordt maximaal 20 graden. Vanavond en vannacht droog met opklaringen. Vannacht kan er plaatselijk wat mist ontstaan. Dat is typisch voor de herfst natuurlijk. Bij minima tussen de 10 en 14 graden. Morgen periode met zon en dan droog. Het is aangenaam met temperaturen rond de 22 graden. Dus morgen wordt een lekkere dag. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. Aries van Meteren, hallo.
1: Goedemiddag. De ruzie op het Pentacollege in Hoogvliet, die vermoedelijk is uitgelopen op een steekpartij, ging over een meisje laten school weten. Het was een echt Romeo en Julia verhaal, zegt de directeur. Twee leerlingen waren op school op de vuist gegaan. Of er ook gestoken is, dat onderzoekt de politie nog. Toen de agenten arriveerden, zat het slachtoffer gewoon in de klas en degene die mogelijk heeft gestoken is aangehouden in de metro. Nu het stookseizoen nog niet is begonnen, moeten mensen nog eens goed nadenken over een energiecontract, adviseert de autoriteit Consumentenmarkt. Vaste contracten bieden weliswaar zekerheid over het tarief, maar de prijs voor nieuwe vaste energiecontracten ligt momenteel op het hoogste niveau in 3 jaar tijd, waarschuwt de ACM. En mochten de prijzen binnen de contractduur gaan dalen, dan profiteer je daar dus niet van. Dus misschien is een variabel contract wel beter, wil ACM maar meegeven.
0: Ja, maar ja, het is ook een vraag natuurlijk, want het kan allemaal nog veel erger worden.
1: In de winter gaat het sowieso duurder worden, maar ja, hoe lang is je vaste contract? Als je dat voor 2 jaar afsluit, ja, dan...
0: Het blijft een beetje koffiedik kijken, vind
1: dat ik. Is het altijd, hè? Dat is het altijd. Maar ik geef het advies van de autoriteit Consumentenmarkt maar mee. Ja, precies. Het, is niet, het zijn geen koekenbakkers. Ik rij binnenkort mijn 100.000ste kilometer met mijn wagentje. Dat vind ik al heel wat. Maar een Belg uit West-Vlaanderen hoopt binnenkort over de grens van 1 miljoen kilometer te gaan met zijn Audi 80 uit 1991. Ja, hij blijft rijden, dus ik heb geen andere nodig, zegt hij dan tegen de Belgische krant Avenir. In België gaan auto's gemiddeld na 200.000 kilometer naar de sloop. Maar de Belg piekert er dus nog niet over. De auto heeft nog de eerste motor, de eerste koppeling en de eerste versnellingsbak.
0: Ik vind het leuk. Wou je nog wat zeggen?
1: Nou, het geheim is dat de man 25 jaar rijinstructeur is geweest en altijd heel defensief rijdt. Dus ja, dat is dan de tip als je lang met je auto wilt doen. Ja, toch wat rustiger aan.
0: Zeker, dat vind ik een hele goeie. We hebben er net een lunchplaat van gemaakt namelijk.
1: Neem me niet kwalijk.
0: Take it easy gedraaid van de Dutch Eagles in dit geval. Maar ik vind het echt net zo'n opmerkelijk bericht als jij. Dus ik vind het leuk
1: vandaar,
0: om het nog te horen.
1: Alleen wat ik nergens kon vinden is of het nou een diesel was of een benzineauto.
0: Ja, dat heb ik ook niet kunnen vinden trouwens.
1: Ik gok een diesel, aannemen, want die gaan diesel langer mee. Ja.
0: Ja, precies. Die rijden als een soort tractor altijd
1: maar
0: door. Hè?
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Dankjewel, Aries.
1: Asje.
2: Dit is Radio Rijnmond.
0: Zometeen Ella Langley, meneer Jamai.

Idols. Come on! Jamai! Step right up, hoor die hier in Lunchbreak. Leuk om weer terug te horen. Ja, en we hebben nog een half uurtje te gaan. Dat betekent ook nog een half uur de mogelijkheid voor jou om een noodradio te winnen. Gewoon even in de pocket. Het is een volledig ding wat je zelf kan aandraaien. Mocht de stroom zijn uitgevallen, dan kan je daarmee de accu alsnog opladen voor die radio. Er zit een noodlicht op. Er zit zelfs een geluid op wat je kan activeren. Mocht je hem kwijt zijn, hoe dat werkt, weet ik eigenlijk niet. Maar nou ja, ik zou zeggen, probeer het een keer van tevoren lekker uit. Als je hem binnenhaalt natuurlijk. En dat kun je door te gaan appen de frequentie van Radio Rijnmond op het moment dat je de sirene hoort. Dat gaat heel duidelijk zijn, dat kan ik je van tevoren zeggen. We hebben ook nog de winnaar van de weekprijs die voorbij komt. Zometeen gaan we de tombola laten draaien. Daar gaat Tijmen mee helpen. En dan gaan we eens eventjes kijken wie die gaat winnen van deze week. Muziek ook nog, van Kid Creole en de Coconuts. Een nummer waarvan de bandleider, August Darnell, heeft verteld dat hij alleen van de royalties van dit nummer de rest van zijn leven genoeg heeft om van te leven. Nou, dat is leuk om zo'n klapper te hebben, toch? Voor Ella Langley geldt dat volgens mij ook wel, hoor. Met haar eerste hit dan, Choosing Texas.

0: Valley. Onthoud die naam, zou ik zeggen. Choosing Texas was dat. Ja, onthoud die naam, kun je ook zeggen, van Tijn Timmerman. Dat is degene die sinds kort bij mij hier de productie doet. Dus die gaat mensen bellen en zo, hè, Tijn?
1: Ja, goedemiddag, Erik.
0: Goedemiddag, fijn dat je erbij bent. Je zit er al de hele tijd bij om bijvoorbeeld gasten te bellen. En nu heb jij de eer om als jury, zal ik maar zeggen, de winnaar te gaan kiezen. Dat doen wij altijd heel officieel. Met een apparaat dat je daarbij hebt staan. Ik zal het je even uitleggen. Ja. Juist. Zeg even wat, Tijn.
1: Ja, kijk, dit is het apparaat. Het is heel simpel, maar ja, wel heel eerlijk.
0: En doeltreffend. Zitten 5 balletjes in. Aan jou de eer om de winnaar te trekken van de lunch voor 2 personen. Laat maar horen. Daar gaat hij. Daar komt een balletje uit. Ja, het hengseltje gaat stuk, dat weet ik. We hebben expres de meest knullige molen gekocht ever.
1: Ik heb een winnaar.
0: Het hengseltje ligt er alweer vanaf, helaas. Maar hij werkt gewoon. Er zitten 5 balletjes in en het werkt elke week weer. Alleen je moet natuurlijk wel opnemen. Hè? Dus als jij nou weet dat je afgelopen week gewonnen hebt en je luistert, hou dan vooral die telefoon in de gaten. Want die gaat nu zo'n beetje rinkelen. En dan moeten we natuurlijk wel even goed een beetje afstemmen dat het goed gaat. Heb je het knopje 1 ingedrukt?
1: Ja, dat heb ik. Ik.
0: Oké, okay, want het is allemaal nog een beetje nieuw. Ja, kijk, daar schrijf je. Ik zie dat er een lampje aangaat. Dan gaat hij over. Dan gaat hij dat nummer drukken dus. En het werkt net als met een gewone telefoon. Alleen kunnen we daar allemaal getuigen van zijn. En dan gaat hij meteen over op het moment dat er contact wordt gemaakt. Dat gebeurt dus nu. Gaan we daar de jingle bij horen van de lunch van de week gaat naar? Want dan hebben we contact. Neem op, zou ik zeggen. Het is voor mij ook nog een geheim. Want Tijn.
2: Peter.
3: De lunch van de week gaat naar
0: Peter.
2: Hallo.
0: Peter.
2: Ja.
0: Gefeliciteerd, jongen. Je weet wel wie we zijn, denk ik, hè?
2: Jawel, maar gefeliciteerd. Waarmee dan? Nou, ik had toch al
0: Je hebt je pakje toch net uitgepakt?
2: Ja.
0: Nou, daar wilde ik je even mee feliciteren. Staat het pakje wat je hebt aangetrokken?
2: Ja, je moet er nog. Ik loop nu naar mijn huis, dus
0: okay.
2: Ik moet er nog even uitpakken.
0: Oké, okay, nou rustig aan hoor, no pressure. Daar gaan we gewoon over

0: uur weer bellen in de uitzending om te kijken of het pakje past. Ja, we hadden je namelijk net al in de uitzending. Hoe is het mogelijk? Het balletje heeft gerold en we hebben jou daar ook uitgekozen voor de weekprijs. Je hebt dus de lunch voor twee gewonnen. Is dat leuk? Leuk, hè?
1: Dat is natuurlijk. Nou, dat had ik helemaal niet verwacht.
0: Nee. Nou ja, dus jij mag iemand uitkiezen waarmee je lekker gaat lunchen in een restaurant in de buurt. Wie wordt dat? Ja. Als ik het jou
1: nou, moet. Nou, moet ik nog even kijken.
0: Moet je nog even kijken?
1: Ja, dan moet ik nog even iemand voor gaan zoeken.
0: Verstrikken. Nou, dat gaat wel lukken, denk ik. Want je hebt ineens vrienden, denk ik.
1: Ja, nou, dat denk ik ook.
0: Veel plezier, Peter. Leuk dat jij in de uitzending was.
1: Ja, oké. Dank je wel. Hey, doei.
0: Zo, blije gezichten. En misschien zometeen ook nog, hè? De Noodradio is er nog steeds. Kid Creole en de Coconuts nu. Annie, I'm not your daddy.

Simon & Garfunkel en Celia. Nou, je was scherp hoor, want er is massaal geappt weer voor die laatste noodradio. Nog eentje te gaan trouwens, maar de laatste in lunchbreak. Zometeen in ieder geval bij Afslag Rijnmond heb je nog een kans. En deze gaat naar Sia Teunissen uit Spijkenisse. Sia, gefeliciteerd. En voor jou gewoon weer op blijven luisteren vanmiddag. Dan heb je alsnog weer een kans. En over een maand natuurlijk weer. We gaan richting de middag door. Dat is met Olivier de Neve. En dat wordt weer een lekkere uitzending met Natalie Imbruglia. Madonna, Adrian Persons, Dr. Hook en American Authors. Daarna is er nog Afslag Rijnmond, de vrijdagmiddagborrel. En dan ga jij heerlijk voorbereid het weekend in. Ik wens je een hele fijne middag nog. Tot aan het nieuws nog eentje van Fleming & Meteor.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
4: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
5: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht. Door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
6: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Druk, hè? Videomeetings, offertes, facturen, bellen, bestanden delen. Gelukkig regelt Voorne ICT alles. Netwerk, telefonie, cloud en beveiliging. Kijk op voorne-ict.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Altijd overal verbonden en bereikbaar. Voorne ICT.
8: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven, van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Hey Raymond!
12: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
13: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
11: Hey Raymond!
12: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
13: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
14: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
15: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
16: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
17: Rustig, adem in,
16: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
17: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
18: Het is 2:00. Goedemiddag, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk gaan we de middag door met Olivier de Neven. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. Het kabinet komt met een crisiswet voor het stroomnet. Om ruimte te maken wil staatssecretaris Debat het netwerk sneller kunnen uitbreiden. Omwonenden kunnen straks minder makkelijk bezwaar maken. En allerlei regels rond hoogspanningsstations verdwijnen. Zo zouden stikstofregels niet meer in de weg mogen staan bij de uitbreiding van het stroomnet. Nu nog kan het jaren duren voor er nieuwe stroomkabels getrokken mogen worden of bestaande kabels verzwaard. De ruzie op het Pentacollege in Hoogvliet, die mogelijk is uitgelopen op een steekpartij, ging over een meisje, dat de school weten. De directeur spreekt van een Romeo en Julia verhaal. Twee leerlingen waren op school op de vuist gegaan. Er is ook gestoken, maar zoals de melding, maar dat onderzoekt de politie nog of dat klopt. Toen agenten arriveerden, zat het slachtoffer gewoon in de klas. Degene die mogelijk heeft gestoken is aangehouden in de buurt van metrostation Hoogvliet. Het kabinet wil binnen de EU gaan regelen dat er een Europese leeftijdsgrens komt voor het gebruik van social media. Samen met Spanje onderzoekt Nederland hoe zo'n leeftijdscheck kan worden ingevoerd. De manier waarop de leeftijd wordt gecontroleerd moet toekomstbestendig zijn en privacyvriendelijk, vindt het kabinet. Wat de minimale leeftijd voor social media zou moeten gaan worden, is nog niet bekend. In het regeerakkoord staat 15, maar binnen de EU gaan ook stemmen op om de grens te leggen bij 13 jaar. Een Hartleerse automobilist is gisteravond in Bleskensgraaf 2 keer aan de kant gezet. De eerste keer weigerde hij mee te werken aan een controle op drugsgebruik en daarop namen agenten zijn rijbewijs in. Maar kort nadat hij weer was vertrokken van het politiebureau, zagen agenten hem opnieuw rijden en daarop is hij weer aangehouden. Dit keer kreeg de man zijn autosleutels niet terug. Justitie gaat nu bepalen wat er met hem gaat gebeuren. Het weer, de buien trekken weg en we zien dan ook af en toe de zon. Het is 1 graad of 20 vanmiddag. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt landinwaarts dan flink af tot 1 graad of 10. En morgen hebben we heel ander weer dan vandaag, met perioden met zon en droog. En het wordt ook iets warmer, 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl. ANWB Verkeersinformatie dan. De A15 Rotterdam-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Sliedrecht-Oost. 10 minuten vertraging. Ook 10 op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen de afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam. De A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en de afrit Dordrecht-Centrum. Bijna 5 minuten vertraging. De A27 Breda-Gorkum tussen Hank en industriegebied Avelingen. 6 kilometer staat daar de weg is daar voor zware vrachtwagens dicht. De A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Everdingen en Noordloos 6 kilometer. En de laatste, de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam tussen Willemstad en de afrit Numansdorp. 5 kilometer, 10 minuten vertraging.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
19: Download nu de meest rampzalige app ooit. Rampzalige app, dat klopt. Download de Rijnmond Veilig app die je informeert en helpt bij rampen. Rijnmond Veilig. Weet wat je moet doen.
20: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
21: De prijsfavorieten van Albert Heijn.

0: Albert Heijn.
1: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
3: Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
4: Persave, vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
8: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
9: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
10: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
9: NRV.
10: Waar vraag je dat?
9: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
10: Wij?
9: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
11: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
12: Hey,
8: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: NRV.
9: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
13: Dit is Radio Rijnmond.
14: De middag door. Olivier de Neven.
13: Radio met een grote R.

Vier keer is scheepsrecht. Ja, ik weet dat het spreekwoord niet zo gaat. Maar in dit geval geldt het wel voor dit nummer. Want 3 keer eerder werd het opgenomen door allerlei artiesten. In 1993, 1995 en ook in 1996. Sloeg allemaal geen deuk in een bakje boter. Maar toen kwam Natalie in Brooklyn aan met haar versie in 1997. En dat werd een dikke internationale hit. Torn hoorde je in die versie dus van Natalie in Brooklyn. En daarvoor Madonna en Causing a Commotion. Goedemiddag en welkom bij De Middag Door op deze vrijdag 11 september. Nou, hier geen commotie in de studio hoor, althans nog niet. Maar je weet het maar nooit, hè? Mijn naam is Olivier de Neve. En tot 4 uur vanmiddag mag ik de fijnste muziek van het westelijk en het oostelijk halfrond voor je draaien. Het beste uit de jaren 80, 90 en van nu. En om daar maar meteen wat voorbeelden van te geven. Binnen nu en een minuutje of 20 hoor je Dr. Hook, The American Authors en Olivia Newton-John voorbij komen. Nou, niet de minste natuurlijk. En heb ik ook nog nieuw jong talent voor je uit Nederland. Zijn naam is Adriaan Persons. Hij weet het ene na het andere goede nummer eruit te persen. En deze, dat is er ook weer eentje hoor. Een Andere Jij heet het. En ik draai hem met heel veel plezier. Op Radio Rijnmond.

Ze schreven dit nummer na die vreselijke gebeurtenis, die school shooting in 2012 in Amerika. Er zijn natuurlijk heel veel geweest, maar de Sandy Hook school shooting, dat was wel een van de grootste en naarste die ze in Amerika hebben gehad. En ja, juist om die negatieve emoties, die vreselijke tijd te vergeten, dachten deze band, de American Authors, van we gaan even wat optimisme terugbrengen, wat vrolijks. Nou, dat is zeker te horen aan het nummer Best Day of My Life, hoorde je van de American Authors. Meteen na Dr. Hook en Baby Makes Her Blue Jeans Talk. Hier bij Rijnmond bij De Middag Door. Op deze vrijdagmiddag, hartstikke fijn dat je het gehaald hebt, hoor. Het einde van je werkweek. Met zometeen nog Erasure, Joss Stone en Damiano David om het te vieren. Maar eerst een grootheid van Down Under. Dit is Olivia Newton-John en A Little More Love.

Måneskin, daar zit hij in, Italiaanse band. En daarmee wist hij zelfs het Eurovisie Songfestival te winnen toen dat in Rotterdam was, een paar jaar geleden. Maar solo staat hij ook zijn mannetje hoor. Onder andere met deze knoepert van een hit. Born with a Broken Heart. Zijn naam is Damiano David. Hoorde je meteen naar Joss Stone en You Had Me en Erasure en Sometimes. Zometeen hier in de middag door nog veel prachtigs op komst hoor. Om je een beetje je trommelvliezen te kittelen. Onder andere Nick Schilder en Lucas en Steve met een mooie samenwerking. En Air komt eraan na Faith No More en Easy.

uit elkaar gevallen duo en een duo dat nog bij elkaar is. En dat samengevoegd op één nummer. Nick Schilder, je weet het wel van Nick en Simon. En Lucas en Steve, die nog steeds samen muziek maken. Op Something Like Magic, hier op Radio Rijnmond, bij De Middag Door. Je hoort het meteen na Faith No More en Easy. Je weet wel, hun versie van die Commodores klassieker Easy Like Sunday Morning. En zometeen het nieuws van 3 uur op deze zender, waarin je even professioneel wordt bijgepraat over wat je moet weten uit onze regio en natuurlijk ook internationaal het nieuws. En als er files zijn, dan hoor je dat natuurlijk ook zo meteen. En daarna neem ik het stokje weer over en heb ik nog een uur lang het allerbeste uit de jaren 80, 90 en van nu, voordat we echt die vrijdagmiddag gaan vieren met de Afslag Rijnmond Vrijmibo Party. Nou, dat komt allemaal strakjes nog, maar eerst Meatloaf en Nick Kamen nog op komst na Air and All I Need.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van behouden huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
5: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek. Van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/jointheclub.
6: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
7: Autotaalglas zit echt overal.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
10: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
9: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
10: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
9: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
10: Oké, ga ik op letten.
9: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
10: Doe ik.
9: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
16: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
17: Het is 3:00. Goedemiddag, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk het 2:00 van de middag door met Olivier de Neve. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. De automobilist die gisteravond in Bleskensgraaf 2 keer aan de kant is gezet, is een 19-jarige man uit Papendrecht. Hij was op de zijdeweg tussen Bleskensgraaf en Oud-Alblas betrapt op rijden onder invloed. Hij weigerde een bloedtest waarop agenten zijn rijbewijs innamen. Kort nadat hij weer was vertrokken van het politiebureau zagen agenten hem toch weer rijden, opnieuw op de zijdeweg. Daarop is hij weer aangehouden en dit keer kreeg hij zijn autosleutels niet terug. Justitie gaat nu bepalen wat er met de man gaat gebeuren. Premier Jette is zijn wekelijkse persconferentie na afloop van de ministerraad begonnen met het busongeluk in Zwitserland. Bij het ongeluk gisteren zijn 5 Nederlandse toeristen om het leven gekomen. 40 mensen raakten gewond, van wie er 10 ernstig aan toe zijn. Jette wenste iedereen veel sterkte.
18: Een triest einde van wat voor deze passagiers ongetwijfeld een mooie reis door de Alpenlanden was en nog had moeten worden. En onze gedachten zijn dan ook bij alle slachtoffers en bij hun betrokken familie, vrienden hier in Nederland. En wij wensen hen heel veel sterkte toe.
17: Justitie en politie zijn nog bezig met onderzoek naar de oorzaak van het eenzijdige ongeluk met de Nederlandse touringcar in Zwitserland. Amerikaanse oud-presidenten wonen vandaag in New York de 25e herdenking bij van de aanslagen van 11 september. Bill Clinton, George Bush, Barack Obama en Joe Biden maken hun opwachting bij Ground Zero. Daar vlogen tijdens de ochtendspits van 11 september 2001... twee passagiersvliegtuigen in op de Twin Towers die daarop instortten. President Trump woont de herdenking bij in Washington en hij houdt daar bij het Pentagon een toespraak. Ook daar vloog op 9-11 een vliegtuig naar binnen. In totaal kwamen bij de aanslagen 25 jaar geleden bijna 3000 mensen om het leven. Tijdens de herdenking klinkt traditioneel getrouw 6 keer de bel. Dit keer is er een 7e keer aan toegevoegd en die staat voor degene die in de nasleep van 9-11 alsnog stierven. Het weer, de buien trekken weg. We zien af en toe de zon. Het is een graad of 20. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt landinwaarts flink af tot een graad of 10. En morgen heel ander weer dan vandaag. Met periode met zon, droog en iets warmer, 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl. Het begint alweer zachtjes aan drukker te worden op de weg. Ik lees de files met een vertraging van meer dan 10 minuten. De A16 Breda-Rotterdam tussen Klaverpolder en Hendrik-Ido-Ambacht 12 kilometer file. Een kwartier vertraging vanwege een kapotte auto daar en de linker rijstrook is dicht. De A27 Breda-Gorkum tussen Hank en industriegebied Avelingen 3 kilometer. Maar daar is wel sprake van een vertraging. De A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam 10 kilometer, een kwartier vanwege die afsluiting voor zware vrachtauto's.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
19: Is uw bank, stoel of kussen versleten?
20: Zit u niet lekker meer?
19: Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen.
20: Bel 010-307-4015.
19: Of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl.
20: Jans met een Z.
21: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
19: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken.
20: Bel 010-307-4015.
22: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
23: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
24: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
25: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
26: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
25: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
27: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
28: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
29: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
30: De middag door. Olivier de Neven.
1: Radio met een grote R.

Shack Attack en Dark is the Night. En daarvoor Jan Smit en Stilte in de Storm. Goedemiddag, welkom terug bij de middag door. En hier is het misschien nog een beetje stilte voor de storm. Want strakjes, dan is het vrijdagmiddag. En dan begint de Vrijmibo van Afslag Rijnmond. Wordt één groot hysterisch feest. Dus blijf lekker luisteren naar Radio Rijnmond. Tot zeker het einde van je avond. Want ook daarna nog de Vrijmibo Afterparty natuurlijk. Hè? Live vanuit studio De Doelen in Rotterdam. Dus allemaal moois nog op komst. Maar eerst nog de middag door. En dat is ook niet mis hoor. Mijn naam is Olivier de Neven. En tot 4 uur draai ik alleen maar klassiekers en fantastische nieuwe nummers. Van de jaren 80, 90 en van nu. Waaronder deze van Teddy Swims. Hartstikke nieuwe single van hem. Het heet Mr. Know-It-All. En het gaat juist over dat je eigenlijk jezelf aan het saboteren bent in de liefde. Als je van tevoren er al van uitgaat dat een relatie misschien wel gaat falen. Want dan hou je je in. En daardoor krijg je precies de uitkomst waar je bang voor was. Nou, dat is een mooie filosofische gedachte. Daar zingt hij over in deze. Dit is Mr. Know-It-All van Teddy Swims.

Deze band heette al ooit de New York City Players in 1974. Maar ze moesten hun naam veranderen nadat ze een rechtszaak aan hun broek kregen van de Ohio Players. Ja, die waren er niet zo van gecharmeerd van die naam. En dus werd het uiteindelijk Cameo. En hebben ze ook een cameo in dit programma. Je hoorde ze met Word Up, hun grootste hit hier in de middag door op Radio Rijnmond. En daarvoor hoorde je nog Red Hot Chili Peppers en Californication en Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Leuke nieuwe muziek van hem. Zometeen oude en nieuwe muziek op komst. Onder andere van Talk Talk, Steely Dan en Take That. Maar eerst nog een bijzondere samenwerking tussen Weiland Whitney Houston en Kygo. Dit is Higher Love in een nieuwe jasje.

Dit is Radio Rijnmond. De middag door. Radio met een grote R.

Ah, een muzikaal zwijmelmomentje op je vrijdagmiddag dankzij Take That and Back for Good. Meteen na die typische Steely Dan klanken van Do It Again. Hier bij de middag door op Radio Rijnmond. Waar ik nu verder ga met 6 vrouwen. En voordat ik klachten thuis krijg, dat bedoel ik dus muzikaal gezien. Hè? Cat's Eye, daar zitten er 6 in. En samen vormen ze die meidengroep. En dit nummer, dat is een nieuwe grote hit van ze, is geschreven mede door Ed Sheeran. Ja, dan snap je wel weer waar die hits vandaan komen. Animal is het. En je hoort hem nu op Radio Rijnmond.

0: Het beste uit de jaren 80, 90 en nu. Dit is Radio Rijnmond.
1: De Middagdoor. Olivier de Neve.
2: Kom uit het land van Pim Fortuyn en Volkert van de G. Het land van Theo van Gogh en Mohammed B. Kom uit het land van kroketten, frikadellen die je tot aan de Spaanse kust kunt bestellen. Kom uit het land waar Air Max nooit uit de mode raken, waar ze je kraken het moment dat je het groot gaat maken. Kom uit het land van rood, wit, blauw en de gouden leeuw. Plunderen de wereld, noemen het de gouden eeuw. Kom uit het land van wietplantages en fietsvierdaagses. Het land waar je een junkie om een fiets kan vragen. Het land dat kampioen werd in 88. Het land van haring, happen, dijken en grachten. Kom uit het land van Lange Fransie. Het land waar ik thuis kom na vakantie.
3: Kom uit het land waar ik in 1982 geboren ben. Waar ik mijn guldens aan de euro verloren ben. Het land dat meedoet aan de oorlog in Irak. Want oma Bush heeft balkenende in zijn zak. Het land van gierig zijn, een rondje geven is te duur. De vette hap van de febo trek je uit de muur. Het land van rellen tussen Ajax en Feyenoord. Maar wanneer Oranje speelt, iedereen erbij hoort. Het land van

0: 40, het land waar ik blijf, vindt het er heerlijk.
1: Kom uit het land waar je doorheen rijdt, in 3 uurtjes. Met een ander dialect, elke 10 minuutjes. Kom uit het land waar op papier een plek voor iedereen is. En ecstasy, export nummer 1 is. Kom uit het land waar André Hazes over 100 jaar in elk café nog steeds de baas is. Kom uit het land waar Peter, Gert, Jan, Raymond en Junte, Frans, Bart en Ali de game runnen. Kom uit het land waar hiphop een kind van 30 is. En je mag zelf in gaan vullen hoe vet dat is. Het land waar als je rijk wordt je zoveel inlevert, dat je bij jezelf denkt hoeveel zin heeft het. Het land van prostitutie en blauwe mag. Het land van Sinterklaas en Koninginnedag. Het land waar ik verloren heb en bedrogen ben. Dit is het land waar ik geboren en getogen ben.

0: Het land met de meeste culturen per vierkante meter.
1: Maar men is bang om bij de buren te gaan eten.
0: Integratie is een schitterend woord.
1: Maar shit is fucking bitter wanneer niemand het hoort.
0: Ik deel mijn land met Turken.

0: Het land waar apartheid internationaal.
1: Het meest bekende woord is uit de Nederlandse taal.
0: Kom uit het land dat tikt als een tijdbom.
1: Het land dat eet om 6 uur en ook nog eens op tijd komt.
0: Dit is het land waar ik zal overwinnen aan het einde.
1: Totdat je deze meezingt aan de arenalijnen.
0: En tot die tijd zal ik schijnen, ik heb mijn hart verpand. Dit is voor Nederland,
1: Baas B.
0: Lange Frans.

Ik kan er niks aan doen. Ik blijf het gewoon een heel vet nummer vinden. Lange Frans en Baas B en het land van. Ja, Lange Frans is een beetje het padje afgeraakt op een gegeven moment. Ging hele rare dingen roepen. Daar heb ik ooit nog wel eens een parodie op gemaakt. Van Lange Fransie en het land van. Maar inmiddels ligt die tijd ook weer achter hem. En is hij nu vooral op social media reclame aan het maken voor, ja, voor kattenbakken. En voor tuinen die helemaal betegeld zijn en dat soort dingen. Nou goed, ik zou zeggen, maak weer eens zo'n goed nummer als het land van. En dan praten we nergens meer over, Fransie. Je hoorde ze dus hier op Radio Rijnmond bij de Middagdoor. Meteen na Cat's Eye en Animal. En dit is het alweer voor de Middagdoor van deze week. Het is vrijdagmiddag en dat betekent dat zometeen Afslag Rijnmond, de Vrijmibo-editie, begint. En misschien wel met een bekende stem. Het zou zomaar kunnen. Dus kijken wie er zometeen zit na vieren. Dat hoor je zometeen hier op Radio Rijnmond. Ik wens je in ieder geval vanaf deze plek alvast een fantastisch weekend.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
4: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf €61. Voordeeluitjes.nl.
5: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
6: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
7: Voordeeluitjes.nl.
8: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks.

0: Leveringvuurwerken.nl.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Goedemiddag, het is 4 uur. Dit is Radio Rijnmond. De finish van de week is in zicht, want de vrijdagmiddagborrel van Radio Rijnmond barst bijna los met ladingen gezelligheid, goede gesprekken, een dansje van Jet Sol en ook nog die laatste noodradio van de week die er straks uitgaat. En Aris van Meteren is er gelukkig ook weer bij. Die danst niet, maar die leest wel het Rijnmond nieuws van 4 uur. Aris, goedemiddag.
3: Goedemiddag. De Maastunnel in Rotterdam is in beide richtingen deels dicht. Rond 3:15 ontstond een storing in het camerasysteem. Beide tunnelbuizen werden afgesloten. En dat komt omdat de gemeente zonder camera's de veiligheid in de tunnel niet kan garanderen. Even voor 4 uur ging in beide richtingen 1 tunnelbuis weer open. Maar de storing zelf is nog niet verholpen, zegt de gemeente. Hoe lang monteurs nog nodig hebben om de storing te verhelpen is nog niet te zeggen. Scheidsrechters staken vanaf nu ook meteen definitief voetbalwedstrijden als er vuurwerk op de tribunes wordt afgestoken. De teams mogen het duel die dag ook niet meer hervatten, hebben het ministerie, de KNVB en de politie besloten na overleg. Vorige maand liet de scheidsrechter nog verder spelen nadat Feyenoord-supporters vuurwerk de Cambuur-tribunes hadden ingeschoten. 7 Cambuur-supporters raakten daardoor gewond. Maar doorspelen is voortaan uitgesloten, zegt minister Van Wiel. De regels voorzagen tot nu toe alleen in het staken van wedstrijden als er vuurwerk op het veld zou worden gegooid. De KNVB werkt nog aan aanvullende maatregelen tegen vuurwerk in stadions. Welke dat zijn is nog niet bekend. De politie voert de controles op vuurwerk op in de aanloop naar de jaarwisseling, heeft korpschef Jannie Knol van de Nationale Politie gezegd. Er komen meer grenscontroles, waarbij de politie samenwerkt met korps in het buitenland om het vuurwerk tegen te houden. En ook willen agenten in gesprek met jongeren in bepaalde stadswijken en plattelandsgemeenten waar traditioneel veel vuurwerk wordt afgestoken. Tot volgende maand zijn er ook nog inleverdagen voor vuurwerk. Morgen is die in Dordrecht, op de parkeerplek bij het voetbalstadion van FC Dordrecht. Tot nu toe is er bij die inleverdagen zo'n 1000 kilo ingeleverd. Het aantal mensen in Nederland met ernstig overgewicht is in 30 jaar tijd verdubbeld, blijkt uit cijfers van het CBS. Inmiddels heeft 1 op de 6 Nederlanders obesitas. De snelst stijgende groep zijn laagopgeleide mannen. Daarmee doet ons land het Europees gezien trouwens niet slecht, want in Letland gaat het om 25% van de bevolking dat obesitas heeft. En ook de andere Baltische staten, Denemarken, Polen en Duitsland scoren hoog. Met name in Zuid-Europa ligt het aantal mensen met ernstig overgewicht juist lager dan in ons land. Het weer, we zien af en toe de zon, het is 1 graad of 20. Vanavond en vannacht blijft het droog, het koelt landinwaarts flink af tot 1 graad of 10. En morgen hebben we heel ander weer dan vandaag met perioden met zon, droog en dan wordt het ook nog wat warmer, 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Dankjewel, Aris. Tot straks, hè.
3: Tot straks.
2: En dan de verkeersinformatie. Jet, we hoorden net al verkeersinfarct in Rotterdam.
4: Oh, nou, je kan beter op de fiets gaan, hè. Ik heb een lekker band, dus dat gaat...
2: Dat kan je maar beter in de file gaan staan.
4: Ja, hè? Of lopen. Ja. Maar voor het geval je denkt, hey, ik wil wat fileinformatie. Ik heb het voor je. A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en de Keteltunnel om 14 kilometer. 25 minuten door een ongeluk. De weg is daar weer vrij. A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Zoetermeer Centrum en Zevenhuizen 5 kilometer. Een kwartier vertraging door een stilstaande vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en afrit Dordrecht Centrum 20 kilometer. 20 minuten. A27 Breda richting Gorkum tussen Oosterhout en industriegebied Avelingen 18 kilometer, 20 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 10 kilometer, 25 minuten vertraging.
2: Dankjewel. Oh,
4: succes.
2: Ja, zegt dat wel, ja.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
10: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
11: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
10: Heel goed. Kun je ook gewoon restaurant zeggen?
11: Rand? Nee.
10: Fair enough.
11: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
11: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
12: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
13: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
14: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
15: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
13: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
15: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
16: Vodafone.
17: Dit is Radio Rijnmond.
18: Afslag Rijnmond. De Vrijmibo.
17: Met Olivier de Neven. Radio met een grote R.

0: Officieel is dit van Toto, maar het had net zo goed de familie Porcaro kunnen heten. Want maar liefst drie broers en hun vader die spelen mee op deze plaat. Jeff Porcaro die drumt, Mike speelt bas, Steve synthesizers en papa Joe Porcaro die speelt vibrafoon hierop. Dat is
1: Joe,
0: toch leuk?
1: Joe Porcaro.
0: Ja, dus vier Porcaro's voor de prijs van één op Pamela van Toto. Goedemiddag, het is weer ongelooflijk vrijdag. Het is 11 september en je bent erbij hoor bij het begin van een fonkeltje nieuwe afslag Rijnmond, de vrijdagmiddagborrel. Met je invalvriendin van de vrijdagmiddag op Radio Rijnmond, Jetsel. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Olivier.
0: En je invalvriend van vandaag, ik ben Olivier de Neven. Nou, het was voor veel mensen weer een bomvolle werkweek. Hè. Vijf hele dagen werken, de natte droom van Ruben Brekelmans van de VVD. Die zei deze week dat hij al die jonge mensen die maar 3 of 4 dagen per week werken, dat vindt hij maar niks hoor.
1: Zeg, dat kennen wij helemaal niet, toch?
0: We moeten die mentaliteit terug. Nee, wij werken altijd.
1: Ja.
0: Ik bedoel, dat maakt hem niet uit. Maar er zijn mensen, schijnt, die maar 3 of 4 dagen per week werken. En dat ook nog eens, en dat viel mij dus op deze week, die dan maar een paar dagjes naar kantoor gaan.
1: Ja.
0: Namelijk de dinsdag en de donderdag. En de rest van de tijd, thuiswerken, vrij zijn, ik weet niet wat ze doen, uit hun neus eten. Maar niet op kantoor zitten. Ik had er een artikel over geschreven. En dat liep nogal uit de hand, kan ik zeggen. Over het kamelenprobleem, want zo heet dat officieel. Dat is dat er 2 bulten eigenlijk in de week zitten, die dinsdag en die donderdag, die dus heel druk zijn. En de rest van de week kan je kanonnen afschieten op kantoor.
1: Ja.
0: En dat is gewoon een groot probleem.
1: En ik heb er last van ook.
0: Jij hebt er last van ook.
1: Ik heb daar gewoon last van.
0: Nou, vertel eens even. Waarom heb jij last van kamelen?
1: Nou, ik heb persoonlijk niks tegen kamelen. Nee, ik kan heel vaak mensen niet bereiken. En ik werk heel vaak door in het weekend.
0: Ja.
1: Of in vakanties. Of weet je wel.
0: Mm.
1: Maar dan moet je gewoon soms een paar dagen wachten op antwoord.
0: Ja.
1: En wij werken met deadlines. Dat is best heel onhandig.
0: Ja, je moet gewoon mensen kunnen bereiken. Maar dat wordt steeds lastiger op die vrijdag. Die vrijdag wordt een soort van, ook gewoon een derde weekenddag.
1: Ja.
0: Voor veel mensen. En ik gun het allemaal. Ik gun het iedereen, hè?
1: Tuurlijk.
0: Iedereen weekend. Voor mij
1: zo zijn wij.
0: Ja, zo zijn wij. We zijn gevers.
1: Wij werken wel door, joh.
0: Daarom.
1: Ja.
0: Maar toch, inderdaad, het is wel een probleem. En dan moeten we maar eens kijken of we dat een beetje kunnen spreiden. Want het levert ook bijvoorbeeld veel meer files op bepaalde dagen. Nou ja, toevallig vandaag op vrijdag vanwege die Maastunnel.
1: Helemaal vast.
0: Ja, nog veel erger. Maar goed, dat is dan toevallig een keer op vrijdag. Maar normaal op dinsdag en donderdag is het natuurlijk huilen. Ook in de trein. Bomvol.
1: Ja.
0: Dat wil je ook niet, hè?
1: Nee.
0: Dus het is een probleem. Moeten we eens kijken of we dat wat meer kunnen spreiden.
1: Ja, ik hou van spreiden.
0: Misschien moeten we daar een wet van maken. Een spreidingswet of zo. Misschien dat is een goed idee.
1: Ik zou zeggen, als je je aangesproken voelt, begin eraan. Veel succes ermee.
0: Goed. Ja. Maar we gaan in dit programma ook van alles spreiden. Maar dan over 3 uur. Hè?
1: Ja,
0: je moet het niet allemaal in 1 keer krijgen. Dan weet je niet wat je overkomt. Dus we gaan straks bijvoorbeeld het spelletje spelen waarmee je een noodradio kunt winnen op deze zender.
1: Hoe werkt dat ook alweer? Vertel
0: het is iets met een alarm of zo. Hè? Dan hoor je zoiets.
1: Ja, en dan willen wij heel graag dat je...
0: Ja, moet je appen.
1: Moet je even appen. En wat moeten ze dan ook weer appen?
0: Onze frequentie.
1: Hey.
0: En die weet jij wel, hè?
1: Jij bent wakker. Ja, ik weet het. Moet ik het me zeggen?
0: Ja, zeg maar even.
1: 93.4 FM.
0: Oh ja, 93.4.
1: En jij bent niet voor mij, hè?
0: 93.4 FM.
1: Ja. En dan kan je dus de noodradio winnen.
0: Ja.
1: Nou, dat wil je.
0: En dat is ook de laatste die we deze week weggeven.
1: Ja.
0: Sterker nog, die we deze maand weggeven.
1: Nou,
0: dus...
1: ik moet zeggen, elke keer als dat alarm ging, dan plofte mijn app gewoon.
0: Nou, het zou zomaar kunnen dat straks weer gaat gebeuren.
1: Ja, kan.
0: Dus hou het in de gaten. En wie weet zometeen wel dat alarm op je radio. Dan moet je dus als de wiedeweerga appen naar ons. En wie weet, val je dan in de prijzen. Dit is Coldplay en Viva la Vrijdag. Oh nee, Viva la Vida bij Rijnmond.

0: Bruno Mars en Rosé en Apete hier bij Rijnmond. En daarvoor nog Coldplay en Viva La Vida. Ja, Jet, ik krijg wel eens mails. Jij denk ik ook wel.
1: Ja.
0: Ja, vaak niet echt heel boeiend. Soms helemaal niet boeiend of soms zelfs iets waar ik heel erg agressief van word.
1: Agressief?
0: Ja, ik werd gisteren agressief van een e-mail.
1: Oh.
0: Ja, dat heb ik niet zo vaak inderdaad. Sowieso ben ik niet zo'n heel agressief aangelegd type.
1: Nee.
0: Maar ik had nou wel even zin om even die vuilnisbak een trap te geven.
1: Nee, de digitale vuilnisbak.
0: Ja, ja, ja, ja, zeker, zeker. Zal ik hem even aan je voorlezen? Ja? Een stukje eruit.
1: Ja, ja.
0: Geachte heer de Neven, we zijn blij dat we je verzekeringen mogen beheren en onderhouden. Als adviseur en tussenpersoon willen wij het beste voor jou als klant. Daarom ontvang je deze e-mail over je uitvaartverzekering.
1: Okay.
0: We hebben niet goed in beeld of je voldoende verzekerd bent voor de kosten van een uitvaart. Misschien heb je zelfs helemaal geen uitvaartverzekering. Een uitvaartverzekering is geen overbodige luxe, kunnen we uit ervaring met je delen. Zijn ze dood dan?
1: Nou, ja.
0: Een reguliere uitvaart kost al gauw tussen de 7500 en 10.000 euro uitroepteken.
1: Zo.
0: Wil je zo snel mogelijk via onderstaande button een afspraak inplannen? We moeten dit met elkaar bespreken.
1: Nou, wauw, ik vind het redelijk agressief als ik het zo...
0: Ik dacht echt van, wat is dit joh?
1: Dit is wel heel agressief.
0: Dus ik heb een mailtje teruggestuurd.
1: Ja.
0: Ik heb gezegd, nou, ik betaal het wel, nog liever uit mijn koude, dode zak. dan dat ik dat via jullie ga laten doen. En willen jullie stoppen met dit soort spam? Ik zeg, dit is het niveau van een Nigeriaanse prins joh, weet je wel. Dit kan echt niet.
1: Dus en toen heb je nooit meer wat gehoord.
0: Ik heb niks meer gehoord.
1: Nee.
0: Maar ja, ik denk dat ze dood zijn. Dus dat, dat zou wel wat verklaren. Maar heb jij niet ook dit soort spammails? Dat
1: reken
0: je denkt van bedrijven die gewoon, waar jij klant bent.
1: Nou, waar ik me helemaal kapot aan erger. Dat is een soort gelijke dingetje.
0: Ja.
1: Als je ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel, dan krijg je dus ook ongevraagd dit soort post.
0: Ja.
1: En dan ook met je naam erop van, hey, mevrouw Huppel de Pup, ben ik dit voor jou? Dan denk je, laat ze erop. Ik heb niks aangevraagd.
0: Nou,
1: ga
0: dit. Ze zouden er echt mee moeten stoppen. We hebben natuurlijk het Bel Me Niet register. Nou, dat gaat volgens mij best
1: voor
0: goed.
1: Geen meter, joh.
0: Nou, beter dan het Mail Me Niet register. dat bestaat nog niet, volgens mij. Althans, niet goed.
1: Ik zou zeggen, beginnen.
0: Zullen we dat eens even gaan doen?
1: Ja.
0: Nou, ik ga tijdens Taylor Swift eens even kijken.
1: Op, ja.
0: Het komende uur alleen maar non-stop muziek, want ik ga even een meldpunt opzetten. Nee, we gaan zo meteen naar het nieuws van 4:30 alweer met Aries. En misschien dat hij er ook nog wel ervaringen mee heeft. Maar eerst Taylor Swift, en die heeft wat liefelijks hoor. Dat is een love story op Radio Rijnmond.

0: Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits. Download nu.

0: 150. Weet wat je moet doen.
1: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
2: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
3: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
4: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
7: €5.000 voor jullie goede doel. Elke dag brengt de RET Rotterdam in beweging. Naar je werk, school en je vrienden. Naar familie, naar elkaar. Nu is er de RET Challenge. De slimste rit. Stap met jouw team in bus, tram en metro. Ontdek de regio en speel samen voor een ander. Vind de slimste route en maak kans op €5.000 voor jullie goede doel. Schrijf je team voor 16 september in via elkedagvoorjou.nl. RET. Elke dag voor jou.
6: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
8: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
9: Bij Voorbroodmeubelen in Zevenhuizen ontdekt u al ruim 100 jaar de laatste woontrends voor uw nieuwe interieur. Kwaliteitsmeubelen in alle stijlen tegen scherpe prijzen. Test het zelf in onze 6000 vierkante meter showroom of op voorbroad.nl.
10: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
9: Wonen, slapen en relaxen. In alle stijlen. Voorbroad.nl.
11: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
12: Goedemiddag, het is 4:30 geweest. Je luistert naar Radio Rijnmond. En dit is de Vrijmibo-editie van Afslag Rijnmond, met zo de hoofdpunten van het nieuws en ook nog het weer. Maar eerst de files op deze verschrikkelijke vrijdagmiddag. Jet.
13: Nou, we maken er toch iets van.
12: Het is een horrorspits.
13: Een horrorspits. Nou, daar komt hij hoor, dames en heren. A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk Plaspoelpolder. Daar staat 17 kilometer, ruim een uur vertraging door een ongeluk. Maar de weg is inmiddels weer vrij. En dan de A27 Utrecht richting Breda tussen knooppunt Everdingen en Werkendam. 15 kilometer, een half uur vertraging.
12: Ach, nou, dat is toch verschrikkelijk.
13: Het is verschrikkelijk.
12: Ja, dan het weer. Dat is iets minder verschrikkelijk, kan ik wel zeggen, hoor. Het is droog vanavond, met ook opklaringen. Vannacht kan het plaatselijk een beetje gaan misten, bij een minima tussen de 10 en 14 graden. Morgen, periode met zon, blijft het tot de avond droog. Het is aangenaam weer wel, hoor, met 22 graden. En dan zondag, af en toe regen. Maandag op de meeste plaatsen droog. En die temperaturen liggen dan zo rond of iets boven de 20 graden. En vanaf woensdag wordt het dan ietsje koeler, met maximaal onder de 20 graden. Goed, dan de hoofdpunten van het nieuws zoals aangekondigd. Hier is hij hoor, Aris van Meteren. Aris, goedemiddag.
14: Goedemiddag. We moeten volgend jaar allemaal ietsje de broekriem aanhalen. Tenminste, gemiddeld genomen. Want de koopkracht daalt voor de meeste mensen met, hou je vast, 0,1%. Dat staat in stukken die naar RTL Nieuws zijn gestuurd. Het kabinet trekt 1,5 miljard euro uit voor koopkrachtreparatie, maar dat is niet genoeg om de koopkracht ook te laten stijgen. Twee verdieners, midden- en hoge inkomens, gaan er iets op achteruit. Maar voor gepensioneerden en mensen met een laag inkomen neemt de koopkracht juist ietsje toe. Het kabinet komt ook met een crisiswet voor het stroomnet. Om ruimte te maken wil premier Jette het netwerk sneller kunnen uitbreiden. Omwonenden kunnen straks ook minder makkelijk bezwaar maken. En allerlei regels, zoals die rond stikstof, gaan van tafel als het over de plaatsing van hoogspanningsstations gaat.
15: Het aanpakken van netcongestie is sinds de start van het kabinet topprioriteit. En we zullen daar de komende tijd ook extra vaart achter zetten. Want met voldoende beschikbare energie hebben we niet alleen die basisvoorziening op orde voor een modern en welvarend land, maar kunnen we er ook voor zorgen dat die verduurzaming en de betaalbare energierekening binnen handbereik blijft.
14: Wat Jette eigenlijk zegt is dat die hele, ja, dat hele stroomnet aan de basis ligt voor ja, verdere welvaart hier in ons land. Want alles staat stil als het niet uitgebreid kan worden, dat stroomnet van ons. 2 weken na haar broer koning Harald is de Noorse prinses Astrid overleden. Astrid was in de jaren 50 en 60 first lady in Noorwegen als rechterhand van haar vader, koning Olaf. Toen haar broer Harald trouwde met Sonja, werd Sonja first lady. Tante Astrid was een belangrijke steun voor koning Harald en de rest van ons gezin. We hebben veel van haar geleerd, zegt de huidige koning Hakon. Prinses Astrid was 94 jaar.
12: Ja, is toch zielig, hè? Dat gaat daar opeens. Het is geen Griekse tragedie, het is een Noorse tragedie.
14: Ja, ja, ik zeg 2 weken na broer Harald, maar het is natuurlijk ook 2 dagen na de uitvaart van broer Harald. Ja. Dus die heeft ze dan nog een soort van mee kunnen maken.
12: Ja, maar ze was daar niet fysiek aanwezig, toch?
14: Goed, ze zal toch meegekeken.
12: Ja, dat zou wel kunnen, ja. Ja, verdrietig, toch? Heb jij iets met het koningshuis en al helemaal een buitenlands koningshuis?
13: Ja, ik volg alles.
12: Ieder koningshuis?
13: Nee, joh, tuurlijk niet.
12: Oh. Nee, dat kan toch?
13: Nee.
12: Nee? Maar misschien Aries wel. Want
14: soms te kijken van blauw bloed en...
12: Nee? Ook. Nee, ja, weet ik veel. Het schijnt, veel mensen zien dat toch wel als een, ik weet nog van mijn oma van vroeger, die wist van alle koningshuizen precies wat er allemaal speelde en wie met wie
13: dat was
12: nog
13: voor het internet, hè?
12: Dat wel, ja, dat was wel een ander soort entertainment, zullen we zeggen.
14: Ja.
12: Maar ja, het is wel verdrietig natuurlijk als je zo'n boegbeeld hebt, want het koningshuis is toch in elk land wel een boegbeeld.
14: Zeker.
12: Zijn ze opeens, ontvallen ze ons allemaal.
14: En dat is een respectabele leeftijd natuurlijk ook.
12: Ja.
13: Nou, ik moet het nog maar zien te halen. En jij moet echt nog even aan je uitvaartverzekering werken.
12: Ja, precies.
13: Ja, je krijgt niet voor niks zo'n
12: Nee. Ik ben benieuwd of ze nog terugmailen. Als dat nou tijdens deze uitzending nog gebeurt, dan lees ik even het mailtje terug
13: maar
12: voor.
13: Oh, maar we ook misschien bellen. Misschien staat er een telefoonnummer bij.
12: Zullen we eens even bellen? Ja, ik zou maar niet de bedrijfsnaam noemen. Hè. Goed. Dankjewel, Aries. Strakjes dan horen we je weer. En zometeen gaan wij prijzen weggeven.
13: Ja, hoe wel zin in. Ik heb er zin in.
12: Ik ook.
13: Ik zit er helemaal klaar voor.
12: Tot zo.
16: Dit is Radio Rijnmond.
12: Met nu Vanessa en Upside Down.
16: Radio met een grote R.

0: verkocht hier 150.000 singles van. En toch stond ze er niet mee op nummer 1. De boosdoener die heette OMD met Made of Orleans. Want die scoorde nog net iets beter destijds in de jaren 80. Ja, is toch zielig voor Vanessa, hè?
1: Heel zielig.
0: Ja.
1: Ja, ze zitten ook niet heel warmpjes bij.
0: Nee, ze zegt het moeilijk.
1: Echt heel treurig.
0: Geef om die vrouw.
1: Ja.
0: Vanessa was dat een Upside Down op Radio Rijnmond. En ja, er was net iets te horen op deze prachtige zender.
1: Ja.
0: Alleen trouwens, ik heb geen lijntje meer inmiddels.
1: Oh,
0: dus ja, we moeten even kijken. Misschien kunnen we er even live bij halen. Want we hadden net een connectie. Maar die connectie is weg. Ik zal ondertussen even uitleggen. Ja, bel ondertussen maar hoor. We hadden net een connectie namelijk, want iemand heeft een alarm gehoord. Sterker nog, heel veel mensen hebben een alarm gehoord op Radio Rijnmond. En je weet wat dat betekent, hè? Als je het alarm hoort op Radio Rijnmond, dan moet je gauw appen. Dan moet je de tekst 93.4 FM appen naar Radio Rijnmond. En dan zou het zomaar kunnen dat je een noodradio wint. Oh, ja?
2: Ja.
0: Oh, kijk, we hebben iemand. Hallo.
2: Ja, klopt. Met Anita.
0: Ja, Anita. Anita van Liefland uit Pernis.
2: Klopt.
0: Ja.
2: Ja,
0: het ging net even mis, volgens mij. Uit alle paniek dacht jij van... Nou,
1: ik gooi ze erop, een noodgeval. Het is een noodsituatie.
0: Ja. Ja. Maar je bent er, en dat is heel goed.
2: Ja.
0: Je hebt iets gehoord, hè?
2: Ja, ik hoorde het geluid.
0: Ja, en wat heb je geappt?
2: 93.4 FM.
0: Ja, uiteraard.
1: Hallo.
0: Nou, hoppakee.
2: Ja, natuurlijk.
0: Ja. Nou, Anita, dat betekent dat die prachtige noodradio jouw kant uit gaat komen.
2: Nou, dat vind ik echt geweldig.
1: Ja, ben je er blij mee?
2: Ja, daar ben ik heel erg blij mee.
1: Kijk eens aan.
0: Ja, jij bent klaar voor
1: wat
0: de...
1: Wat ga je ermee doen, maar ja.
2: Nou, hopelijk niks.
0: Nee. Je bent in ieder geval klaar voor de apocalypse, zullen we maar zeggen.
2: Ja,
0: dat is toch
2: zeker.
0: Lekker, hè?
2: Ja.
1: Ja. Heb je ook
2: zes
1: al een...
2: water, ja.
1: Heb je het allemaal keurig bij elkaar?
2: Ja, bijna.
0: Oké.
1: Okay.
2: Ja.
0: Ja, ik heb dus zo'n rietje gekocht een tijdje geleden. Zo'n speciaal rietje. Daar kan je tot 10.000 liter water mee filteren. Dus dan kan ik gewoon zo lurkend aan de Nieuwe Maas hangen. Zo, weet je wel, met dat rietje?
2: Nee, schijnt niet te werken.
0: Oh, schijnt niet te werken.
1: Nou,
0: oh, is goed
1: dat
0: je het zegt.
1: Lekker
2: doen.
1: Dan, Anita. Dank je wel. Voor deze
2: doen.
1: Deceptie.
0: Dan hou ik het maar gewoon bij een flesje water. Hè?
2: Doe maar flesje water.
0: Goed,
2: ja.
0: Heel goed. Dank je wel voor deze tip, Anita.
2: Ik ben er echt blij mee.
0: Ja, en
1: heel
0: fijn ervoor.
1: Ja.
0: Komt die noodradio je kant op.
2: Nou, dank je wel. Ja, hetzelfde.
0: Okay.
2: Dankjewel.
0: Dag Anita. Hoi. Dat was Anita dus uit Pernis die in de prijzen is gevallen. En het zou zomaar kunnen dat we zo meteen nog meer prijzen weg te geven hebben, Jet.
1: Ja?
0: Ja.
1: Leuk.
0: Ja, je kijkt me zo aan van, oh ja, ja, dat klopt.
1: Ja, lekker. Prijzen weggeven, ik vind het leuk.
0: Ja, niet zomaar prijzen. Er gaan straks nog gerse sokken

0: tranen met tuiten in de plaatselijke club. Crying at the discotheek van Alcazar op Radio Rijnmond. En we gaan het weer spelen. Je hoort het, hè?
1: Ja, daar is die weer.
0: In één keer zo'n geluidje zo?
1: Ja.
2: Dus, stripjockey.
0: Oeh. Ja, het is een soort prijzenhalf uur op Radio Rijnmond.
1: Lekker, joh. Ik vind het zo leuk. Ik zou er echt mijn werk van willen maken.
0: De hele dag alleen maar prijzen. Ja. Nou ja, misschien heerlijk. Dat Gaston een keertje een uitvaartverzekering nodig heeft. En dat jij dan het over kan gaan nemen.
1: Ja, ik zou het enig vinden. Ja. Raar. Ja, nou. Ik vind mensen cadeautjes geven echt heel leuk. Ook in mijn privéleven doe ik dat echt heel graag. Ja.
0: Nou, we gaan het dus nu ook weer doen. Ja. Namelijk met het spelletje De Stripjockey. Even kort uitleggen als je denkt, wat is dat nou? Er zit dus een mannetje hier op zolder en die monteert muziek, maar die haalt vooral ook heel veel weg. En dat is heel irritant, want dan blijft er alleen nog maar zang over. En ja,
1: en ook maar een heel klein stukje.
0: Ja, heel klein stukje. Ja. Alleen maar zang. En dan moet jij dan chocola van weten te maken. Dus we laten je zo meteen het fragmentje horen van De Stripjockey. En de vraag is dan, welk nummer hoor je van welke artiest of band? Nou, als je het weet, dan moet je als de Wiedeweer gaan appen met de Radio Rijnmond app. En wat kan je dan winnen, Jet?
1: Hele gerse Radio Rijnmond sokken.
0: Mm-hmm.
1: En die wil je.
0: Ja.
1: Want die zijn heel zacht.
0: Ja.
1: En lekker fel van kleur.
0: Ja.
1: Daar kan je echt ergens mee aankomen.
0: En doe ik er nog een koelkastmagneetje bij?
1: Doe jij dat erbij?
0: Ja, doe ik erbij, joh.
1: Ben je toch een fijne vent?
0: Komt-ie!
1: Ja.
3: And I know you aren't perfect.
0: Oh.
1: Ja.
0: Het is wel modern.
1: Ik denk niet dat het een man is.
0: Nee.
1: Dat denk ik gewoon.
0: Dat heb jij goed gehoord.
1: Ja.
0: Ja, ik denk ook dat het een vrouw is en het is moderne muziek.
1: Kijk eens aan.
0: Ja.
1: Vlotte, moderne muziek.
0: Ja, dat hoor je niet in de plaatselijke soos, hoor.
1: Zo.
0: Als je het weet, laat het weten via die gratis Radio Rijnmond app. En wie weet...

weet, wie weet, val jij dan zo meteen wel in de prijs. Heb je niet alleen twee sokken, maar ook nog eens een koelkastmagneet te pakken. Nou, je kan lekker je weekend ingaan. Nou. Laat het ons weten en wie weet halen we dan zo wel bij om hopelijk het goede antwoord te geven. Na David Bowie en Heroes hier bij Afslag Rijnmond.

0: David Bowie en Heroes op Radio Rijnmond. En ik ben heel benieuwd wie onze hero gaat worden. Want ja, we spelen het spelletje.
1: Ik heb wel een idee wie dat zou kunnen gaan worden.
2: De stripjockey.
0: Nou?
1: Ik denk Jason. Maar...
0: Zou die gewoon aan de lijn hangen?
1: Ja, ik denk het.
0: Zal ik eens even kijken. Ja? Jason van Huis uit Schiedam. Goedemiddag.
3: Ja, hallo. Goedemiddag.
1: Hallo.
0: Hoe is het?
3: Ja, goed, goed. Altijd goed met slechte mensen.
1: Oh, nou, dat is een fijn idee.
0: Oké, hoeveel moorden heb jij al gepleegd, Jason?
3: Nee, vandaag nog geen.
0: Oh, oké, gelukkig. Oh. Nou,
1: nee. Ik denk ook niet dat je bij ons terecht kan, want het zou zomaar eens kunnen zijn dat we je gaan verwennen met prachtige prijzen, ja, Jason. Maar ja,
3: oh jee.
1: Ja.
0: Zullen we nog één keer de opgave luisteren,
1: laten
0: Jason?
1: Dat doen, ja.
0: Oké, daar komt ie.
4: I know you aren't perfect.
0: Ja, het is echt ontzettend kort.
1: Het is niet Vanessa. Wat zeg je?
0: Het is niet Vanessa. Het is ook niet Madonna. Maar wie is het wel, Jason?
3: Dit is Olivia Rodrigo. Met driver's license.
0: Nou, eens even kijken of dat goed is. Ja!
3: Hey!
0: Ja. Lekker, man.
1: Zo.
3: Ja.
0: Dat betekent dat er naar Schiedam een paar sokken gaat.
1: Ja.
0: En ook nog...
1: Een koelkastmagneet.
0: Ach, joh.
3: Toppie.
1: Nou, Jason, daar knop je van op, toch?
3: Ja, ja, zeker. Goed, ja. Begin van het weekend, hè?
0: Ja.
1: Ik wou het even zeggen.
0: Want ik neem aan, jij hebt een koelkast.
3: Ja, uiteraard.
0: En je hebt ook twee voeten?
3: Ja, okay. Ook nog.
0: Ja, daar kan je niet van uitgaan. Dus dat...
1: Komt goed uit.
0: Ja, dat komt heel goed uit. Ja. Nou, het komt allemaal jouw kant op het hele spul. En blijf even aan de lijn, dan gaan we dat allemaal met je regelen.
3: Ja, is goed. Super, okay. Bedankt.
0: Fijn weekend, hè?
3: Yes, fijn weekend. Doei, doei.
0: En nou ja, als je het dan toch over Olivia Rodrigo hebt, dan moeten we dat ook maar even draaien.
1: Draaien?
0: Hier is ze met driver's license. Ja.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg één nacht gratis al vanaf 61 euro.
5: Voordeeluitjes.nl. Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
4: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
6: Voordeeluitjes.nl.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
9: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
10: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
11: Appetito.
10: Appetito.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
14: Goedemiddag, het is 5:00. Je luistert naar Radio Rijnmond. Zometeen in deze show misschien wel het meest duurzame festival van onze regio. En zeg je duurzaam, dan vinden sommige mensen het al snel slappe hap. Maar bij dit festival gaat het er keihard aan toe, kan ik je verzekeren. Zometeen meer. En ook muziek van grootheden als Snap en Justin Bieber. Maar eerst onze baken van betrouwbare informatie in roerige tijden. Hier is Aris van Meteren met het Rijnmond Nieuws. Aris, goedemiddag.
15: Goedemiddag. Justitie verdenkt een automobilist van het veroorzaken van het busongeluk bij Zwarte Waal vorig jaar, waarbij een 15-jarig meisje omkwam. De bus belandde door het ongeluk in een sloot. Bijna alle passagiers konden zich in veiligheid brengen of werden gered op de 15-jarige Naomi na. Zij werd pas een half uur later gevonden in de bus. Ze is gereanimeerd, maar overleed een paar dagen later in het ziekenhuis. Uit onderzoek is gebleken dat de automobilist bij het afslaan de lijnbus over het hoofd heeft gezien, zegt justitie. De rechtszaak tegen de 66-jarige Rotterdammer begint binnenkort. Scheidsrechters staken vanaf nu ook meteen definitief voetbalwedstrijden als er vuurwerk op de tribunes wordt afgestoken. De teams mogen het duel die dag ook niet meer hervatten. Dat hebben het ministerie, de KNVB en de politie besloten na overleg. Tot nu toe werden wedstrijden alleen definitief gestaakt als er vuurwerk op het veld werd gegooid. Vorige maand liet de scheidsrechter daarom nog verder spelen nadat Feyenoord-supporters vuurwerk naar de Cambuur-tribunes hadden geschoten. 7 Cambuur-supporters raakten gewond. De KNVB werkt nog aan aanvullende maatregelen tegen vuurwerk in stadions. Maar welke dat zijn, is nog niet bekendgemaakt. Een oudere vrouw is met haar scootmobiel in een sloot terechtgekomen aan de Spuilaan in Brielle. 2 omstanders schoten te hulp en hielden de vrouw boven water in afwachting van de brandweer. Die heeft de vrouw en haar scootmobiel uiteindelijk uit het water gehaald. De vrouw is voor controle naar het ziekenhuis gebracht en ze maakt het volgens de politie goed. Mensen met een laag inkomen en gepensioneerden gaan er volgend jaar iets in koopkracht op vooruit. Komt door maatregelen waarmee het kabinet hen compenseert voor de gestegen lasten en kosten van het levensonderhoud. Mensen met een modaal of hoger inkomen doen juist een stapje terug, blijkt uit Prinsjesdagstukken waarover de NOS en RTL Nieuws berichten. De documenten zijn vandaag naar de Kamerfracties gestuurd. Officieel komt de inhoud dinsdag op Prinsjesdag naar buiten. Het weer, het is droog. Af en toe zien we nog de zon. Het is een graad of 20. Vanavond en vannacht blijft het ook droog. Landinwaarts koelt het flink af naar een graad of 10. Morgen zon, droog en het wordt iets warmer dan vandaag. 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
14: Dankjewel, Aries. Tot straks.
15: Tot straks.
14: En de verkeersinformatie, die krijgen we nu al. Jet, het staat nog steeds vast, hè?
6: Ja, maar niet overal. En ik pak alleen het allerergste eruit voor jou.
14: Positief.
6: Ja, ik moet het toch een beetje positief proberen te brengen. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoogmade en knooppunt Prins Klausplein. Daar staat 15 kilometer. 40 minuten vertraging door een stilstaande wagen. De linkerrijstrook is daar dicht. A27 Breda richting Gorkum. Tussen Oosterhout en Nieuwedijk. 10 kilometer, 20 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam. 9 kilometer, 20 minuten.
14: Dankjewel.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Druk, hè? Videomeetings, offertes, facturen, bellen, bestanden delen. Gelukkig regelt Voorne ICT alles. Netwerk, telefonie, cloud en beveiliging. Kijk op voorne-ict.nl.
16: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
11: Altijd werken zoals jij dat wil. Voorne ICT.
16: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
17: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
18: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
20: Wij zijn Medipoint.
21: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
22: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
21: En voor Harold met een staalopstoel.
23: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
21: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
24: Medipoint.
21: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
25: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
26: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
21: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: Dit is Radio Rijnmond.
1: Afslag Rijnmond, de Vrijbibo.
2: Met Olivier de Neven. Radio met een grote R.

0: best mooi dit. De rapper die je in het nummer hoort, die wilde me eigenlijk niet rappen vanwege de zin Serious as Cancer. Ja, dat snap ik wel. Daar had hij niet zo'n zin in. De platenmaatschappij die moest ook helemaal niks van het nummer hebben. En toch werd hij uiteindelijk in een club in Frankfurt werd hij gedraaid als een soort test. Nou, het publiek ging helemaal los op dit nummer en uiteindelijk werd het dus een knoepert van hit. Rhythm is a Dancer van Snap. Goedemiddag, het is alweer vrijdag 11 september. Van harte gefeliciteerd, knap gedaan. Je hebt het einde van je werkweek weer gehaald. Olivier de Neve en Jet Sol hier met de afslag Rijnmond Vrijmibo om je week feestelijk af te sluiten en het weekend nog feestelijker te beginnen met onder andere hits van James Blunt en Het Goede Doel. En over een paar minuutjes gaan we het hebben over misschien wel het hardste festival van onze regio.
1: Keihard.
0: Ja, hè?
1: Ja, leuk.
0: Ja, vind ik leuk, maar ze hebben ook een softe kant.
1: Zeker.
0: Want het gaat de planeet gaat ze ook aan het hart.
1: Gelukkig wel, ja.
0: Ja, dus niet alleen hard, maar ook aan het hart. Dat is toch fijn, hè? Nou goed, daar gaan we zo meteen mee bellen. En ja, ik moet wel zeggen, ik zat al een hele tijd, ik weet niet of jij dat ook wel eens hebt met bepaald nieuws, dat je denkt, goh, zou daar eigenlijk al nieuws over zijn?
1: Nou,
0: een beetje in de gaten.
1: Je hebt iets gevonden.
0: Ja, het was een paar weken geleden deed ik de ochtendshow hier en ging het elke ochtend over dat die wedstrijd tussen Cambuur en Feyenoord.
1: Ja.
0: Op 23 augustus was dat, waar mensen...
1: Dat vuurwerk.
0: Vuurwerk, ja. En nou, allemaal ellende natuurlijk. En dat bleef maar etteren eigenlijk. En ook in mijn hoofd dat ik dacht, zouden mensen daar nou straf voor krijgen?
1: Is dat moment nu?
0: Het moment is vandaag gekomen. 47 mensen hebben een stadionverbod opgelegd gekregen van Feyenoord. En ze worden ook aangemeld voor een landelijk stadionverbod. Dus niet dat ze denken, nou, dan ben ik nu fan van NEC. Dat gaat ook niet gebeuren. Ze kunnen nergens naar binnen dan.
1: Ai.
0: Ja, dus okay. Er is toch wel... Nou, dat is toch
1: en
0: een
1: hoe
0: keer.
1: Gaan ze dat handhaven?
0: Dat is altijd een goede vraag natuurlijk.
1: Ja. Dat stel ook eens een goede vraag.
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Nou ja, volgens mij moet je je identificeren dan of zo. Of moet je je melden. Dat doen ze ook wel eens, toch? Dat je dan tijdens wedstrijden je moet melden bij de politie. Zodat ze zeker weten dat je niet in het stadion zitten.
1: Jij zegt het tegen mij alsof ik dat elke keer ook moet doen. Maar dat heb ik echt nog nooit gedaan.
0: Maar je hebt wel een studioverbod en je zit hier toch. Dus ik weet, ik weet niet hoe je dat voor elkaar hebt gekregen.
1: Omdat ik onder een andere naam naar binnen ben gekomen. Ik heb gezegd, ik ben Duitse kroeg. En iedereen trapt daar dan in.
0: Nou, dat is inderdaad wel een realistisch scenario. Ja. God. Nou, in ieder geval, ik vind wel het fijn als er dan gerechtigheid is. Hè, dat mensen die het voor een hele grote groep verpesten. Een heel klein groepje voor de hele grote groep. Dat er dan toch iets aan gedaan is. En hopelijk kunnen we dan nu dat hoofdstuk weer afsluiten. Nou is het natuurlijk wel zo dat de vraag nog steeds open blijft staan. Wat als het volgende keer weer gebeurt? Zijn daar nog betere regels voor te maken? Er zijn allerlei adviezen over geweest. Ja.
1: Daar kunnen ze dan vast wel weer een keer of 10 over vergaderen.
0: Ja. Misschien moeten ze gewoon zorgen dat in ieder geval die vuurpijlen niet meer in bepaalde lichaamsholtes gestopt kunnen worden. Zodat ze naar binnen gesmokkeld kunnen worden.
1: Nee, maar echt, dat kan toch helemaal niet?
0: Nou, dat kan schijnbaar wel.
1: Ja. Ik ga het niet proberen. Ik ga niet de proef op de som nemen.
0: Nee, niet?
1: Nee.
0: Oké, nou, ik had hier wel 3 vuurpijlen liggen voor het geval dat. Maar oké, dan doen we het niet. We gaan het zo meteen dus hebben over een mooi festival en een hard festival. Maar eerst doen we het nog even rustig aan. Want als je niet van jezelf kan houden, dan kan je ook niet van de ander houden.
1: Ja, waar moet je dan beginnen?
0: Precies.
1: Toch?
0: Justin Bieber en Love Yourself. Oh, that's

0: myself. Gewoon één gitaartje en 85 Justin Bieber's. Meer heb je eigenlijk niet nodig. Zo klein kan het zijn. Justin Bieber en Love Yourself hier bij Afslag Rijnmond. Op Radio Rijnmond. Baruch Open Air, dat is een jaarlijkse gratis openluchtfestival dat bol staat van de alternatieve muziek, is duurzamer dan ooit geworden. Het festival neemt afscheid van dieselaggregaten en gaat voor de energievoorziening grotendeels over op waterstof. Met 400 kilowatt aan opwekvermogen is dat bovendien ook geen klein proefje meer, hoor. Maar hoe werkt zo'n festival op waterstof in de praktijk? En kan dit misschien wel het nieuwe normaal worden voor festivals? Leon van Rijnsbergen, die is directeur van Baruch en van Baruch Open Air. Goedemiddag, Leon.
1: Goedemiddag.
0: Ja, opeens heb je het. Je gaat van de dieselaggregaten af. Hoe kwamen jullie daar opeens op?
1: Nou, het is eigenlijk wel een lang proces geweest wat hiertoe geleid heeft. Want we zijn al jaren bezig met kijken hoe we de milieu-impact van ons festival kunnen verminderen. Mm-hmm. Dat begint dan al met elektrische voertuigen, elektrische gators bijvoorbeeld. Maar ook zoveel mogelijk vaste stroom gebruiken die in het Zuiderpark is gelegd.
2: Ja, en het zachte plastic was ook al aan de kant gezet en ingeruild voor herbruikbare plastic, voor de bekertjes. Dus dat zijn allemaal goede dingen, maar dan ineens een dieselaggregaat vervangen, dat is wel weer even andere koek. Hoe kwamen jullie daar?
1: Ja, dat is in gesprek met Rotterdam Festival is dat ter sprake gekomen en we zijn dat gaan onderzoeken en dat bleek te kunnen. En we zijn nu een hele grote proef gestart. Het is eigenlijk nog niet eerder gebeurd dat er zoveel opwekvermogen geweest is. En dat gaat goed. We zijn nu net open.
2: Ja, is het al lekker druk daar in het park?
1: Ja, het loopt lekker vol. We zijn om 4:30 open gegaan. De eerste band is net begonnen.
2: Ik hoor het niet. Je zit in een heel klein hokje, denk ik, ja.
1: Ik zit nu in die kantoor inderdaad.
0: Nee, dat is me goed ook eigenlijk. Want anders hadden we denk ik Leon helemaal niet gehoord.
1: Nee, precies.
0: Nee, want dat vroegen we ons natuurlijk ook wel af. We zaten hier even over te praten, Jet en ik. En wat merkt de bezoeker hier nou van dit soort duurzaamheid?
1: Ja, eigenlijk niet zoveel. Misschien is dat niet het antwoord wat je wil horen.
2: Nou, nee, maar dat is heel
0: juist
2: goed
0: wel,
2: antwoord.
0: Denk ik. Ja.
1: Nee, die merkt er eigenlijk niet zoveel van. De podia moeten natuurlijk elektriciteit hebben. Alle andere voorzieningen die we hebben. De barren moeten natuurlijk elektriciteit hebben. Alle kantoren. Dat wordt nu allemaal naast de vaste stroom die we gebruiken, wordt dat nu opgewekt vanuit die waterstofaggregaten.
2: Ja, uitstekend. En het werkt dus blijkbaar allemaal goed so far.
1: Tot nu toe zeker wel. Ja.
0: Is het voor jullie ook financieel aantrekkelijk dat je er gewoon godschuwelijk veel geld voor krijgt aan subsidies of zo of andere dingen om lekker groen te zijn?
1: Nou, we hebben daar wel ondersteuning bij gehad, zeker. Maar dat was meer eigenlijk om de meerkosten vergoed te krijgen.
0: Ja,
2: dat is natuurlijk ook belangrijk. En dit is dus een soort proeftuin om voor festivals en evenementen. Betekent dat er heel veel mensen meekijken of hoe dit experiment verloopt?
1: Ja, absoluut. We hebben zo meteen in onze press guest area hebben we een bijeenkomst voor mensen die er interesse in hebben. Ze zijn uitgenodigd door Rotterdam Festivals. En dat zijn allemaal partijen die van dichtbij willen bekijken. En dat misschien in de toekomst ook willen gaan doen.
0: Oké, dus jullie zijn eigenlijk de proefkonijnen van Rotterdam en omgeving.
1: Dat komt het eigenlijk wel een beetje op.
2: Heel goed.
0: Over proefkonijnen gesproken. Je kan ook van alles weer aan gaan proeven en ervaren bij jullie op het festival. De energie is misschien al schoner, maar de gitaren klinken tijdens Baruch Open Air nog wel even gruizig, toch? Als altijd.
1: Ja, absoluut.
2: Oh, gelukkig.
0: Ja, daar was ik even bang voor.
2: Ja,
0: je hebt opeens groene gitaren en zo. Dat moeten we niet hebben, toch? Dat is niet fijn.
1: Dat gaat op waterstof nog net zo hard.
0: Gelukkig. Heel fijn.
2: Dat wilden we even zeker weten.
0: Morgen in het weekend is er. Dan spreek ik je collega Francis even om over de muziek te hebben. Dat is ook wel fijn, hè?
1: Oké.
0: Dat is ook leuk. Morgenochtend. Dus dat we allemaal morgen. Voor nu zou ik zeggen heel veel succes daar nog, Leon. En maak er een mooi festival van.
1: Ja, dankjewel. En wat bezoekers nog interesse hebben. Het is mooi weer. Er zijn nog kaarten beschikbaar.
0: Kijk.
1: En we draaien nog door tot 9:15 vanavond.
2: Lekker man. Veel plezier daar.
1: Dankjewel.
0: Hou het groen.
2: Hoi.
0: Leon van Rijsbergen was dat, directeur van Baruch Open Air. Nou, die zijn duurzamer dan ooit, joh. Hartstikke goed van ze. En dit is James Blunt. Misschien wat minder duurzaam, maar wel lekker. Tastes Like Summer. Hey.

0: Ricky Martin en Live in La Vida Loca op Radio Rijnmond bij Afslag Rijnmond, waar we zo weer in volle vaart doorgaan met de hoofdpunten van het nieuws met Aries. Het weer krijgen we van Stefan van der Gijzen. En dan heb jij denk ik ook nog wel files zometeen.
1: Ja hoor.
0: Zou zomaar kunnen.
1: Ja.
0: Tot zo.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Kozijnen nodig? Kom naar ons. Paul en Paul. Kijk op paulenpaul.nl.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
6: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn.

0: Albert Heijn. Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
2: Goedemiddag, het is 5:30. Dit is Afslag Rijnmond. De Vrijmibo-editie met zometeen het weer met Stefan en de hoofdpunten van het nieuws met Aries. Maar eerst hebben we nog die vermaledijde files, maar die krijgen we wel van Jet. Dat maakt het weer iets minder erg.
3: En ik zal het heel vriendelijk proberen te brengen. De A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Er staat 20 kilometer, een half uur. A27 Breda richting Gorkum tussen Oosterhout en Hank. 10 kilometer, 25 minuten. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam. 10 kilometer, 20 minuten vertraging. En last, maar zeker not least, de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en afrit Numansdorp. 6 kilometer, 45 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht.
2: Dankjewel. Dan pijlsnel door naar Stefan van de Gijze. Stefan, goedemiddag.
4: Een hele goedemiddag.
2: Ik zag eerder vanmiddag zag ik dreigende wolken hier boven Rotterdam hangen. Maar nu een zonnetje. Ja.
4: Ziet er nu inderdaad een heel stuk beter uit, Olivier. En dat weerbeeld, dat kunnen we doortrekken naar morgen. Allereerst vanavond natuurlijk ook droog opklaringen. Vannacht kan in die opklaringen mist gaan ontstaan. Temperatuur daalt naar 10 tot 14 graden. Ja, en morgen dan best wel een aangename nazomerdag in de regio. Blijft overal droog, zeker tot en met de avond. Periode met zon en ja, prima temperaturen morgenmiddag, zo'n 22 graden. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Maar morgen later in de avond, of in de nacht naar zondag, dan volgt vanuit het noordwesten af en toe regen. Ja, en dat is de opmaat naar een natte zondagochtend met flink wat regen. In de middag zou het misschien wat droger kunnen worden, maar dat is nog een beetje onzeker. En temperaturen liggen dan rond de 20 of 21 graden.
2: Oké. Okay,
4: dus morgen duidelijk de beste dag van het weekend.
2: Ja, precies. Nou, dan weten we dat we morgen dus vooral naar buiten moeten als we iets leuks willen doen. En ja, hoe zit het volgende week?
4: Nou, maandag begint waarschijnlijk met bewolking en een bui. Maar in de middag is er dan geregeld zon. Wordt het ook warmer buiten, 22 of 23 graden. Dinsdag dan wordt de warme lucht verdreven met wat buien. Misschien wel met onweer. En dan is het vanaf woensdag merkbaar koeler in de regio. Dan halen we de 20 graden niet meer overdag. 18, hooguit 19 graden. En dan wordt het behoorlijk wisselvallig.
2: Ja, het is ook een keertje klaar, hè? 5 september, jongens. Dan nog boven de 20 graden.
4: Precies, precies. Dus morgen eventjes extra genieten.
2: Oké, dankjewel Stefan. Gaan we doen. Fijn weekend, hè?
4: Jo.
2: En dan,
4: hoi, hoi.
2: Hoi, en dan de hoofdpunten van het nieuws. Aries van Meter, Aries, goedemiddag.
5: Goedemiddag. De politie heeft eerder deze week iemand opgepakt voor een drugslab op het Oostplein in Rotterdam. Het lab werd begin vorige maand ontdekt nadat er rook uit een huis kwam. Binnen bleken grondstoffen te liggen voor de productie van drugs of versnijdingsmiddelen. Er was toen verder niemand binnen. Maar na onderzoek kon afgelopen dinsdag een 63-jarige Rotterdammer worden gearresteerd. Hij is wel weer vrij, maar hij blijft nog verdachte, laat de politie weten. De Maastunnel is weer helemaal open. De tunnel ging rond 3:15 dicht nadat het camerasysteem ineens uitviel. Daardoor kon de veiligheid in de tunnel niet meer worden gegarandeerd. Na een 30 minuten wisten monteurs in elke tunnelbuis 1 rijstrook te openen, maar het duurde nog tot 5:00 vanmiddag, een 30 minuten geleden, voor de storing daadwerkelijk was verholpen. Wat de oorzaak van de cameraproblemen is geweest, dat weet de gemeente niet. En het is weer tijd voor de jaarlijkse sluiting van de Maaslandkering in Hoek van Holland. De grote waterdeuren gaan altijd vlak voor het stormseizoen dicht voor een functioneringstest. En die is morgen. Daardoor is de scheepvaart wel gestremd van morgen 10:50, 's middags tot de volgende ochtend 4:30. Het stormseizoen begint volgende maand en duurt dan tot 5 april.
2: Oké, okay, ondertussen, ik ben een beetje afgeleid, want hier knipperen allerlei rampen hier.
3: Ja, dat doe ik.
2: Oh, ja. Oh, dat doe jij aan het doen.
5: Oh, jij zorgt voor de sfeer.
2: Probeer naar je te luisteren dan, maar dan gaat hier knippert hier van alles. Maar dat zit jij dus gewoon lekker te doen, die onverlaat hier. Ja. Nee, maar het is dus een functioneringsgesprek.
5: Met de stormvloedkering.
2: Met de Maaslandkering, ja, precies.
5: Ja. Nou, ja, die kun je dus ook morgen, dat is natuurlijk wel heel leuk, in de loop van de ochtend kun je daar gaan kijken hoe dat gaat. Die enorme deuren die dan langzaam sluiten.
2: Ja, dat is wel bijzonder.
5: Dat maak je dus 1 keer per jaar mee als je dat wil.
2: Ja, ja. Ga jij staan?
5: Nee.
2: Oh.
5: Maar er is ook een webcam vast.
2: Oké, okay. Dan kunnen we het daar zien. Nou, ik ga zo meteen even een functioneringsgesprek met Jet hebben. Als het gaat over die lampen hier in de studio.
5: Alle toeten en bellen. Ja.
2: Maar voor de rest gaat het allemaal hier goed, toch?
3: Ja hoor.
2: Niks valt uit elkaar.
3: Nou, ik bijna. Maar ik red 7 uur nog wel.
2: Oh, gelukkig. Ja. Dat hoop ik wel, ja. Dankjewel, Aries. En 6 uur, die haal jij wel weer, hè?
5: Ja hoor, dan ben ik er weer.
2: Dan meer nieuws.
0: Dit is Radio Rijnmond.
2: En deze speciaal voor Jet, de Dolly Dots en She's a Liar.
6: met een grote R.

0: de videoclip van dit nummer danste iemand daarop mee. Die inmiddels heel Nederland wel kent. En waar veel mensen ook fan van zijn. Dus ik even een heel klein quizje, namelijk met jou, Jet.
1: Wie
0: denk je dat het is?
1: Angela Groothuizen?
0: Nee, nee. Het is een man. Dat geef ik je Vivien mee.
1: Dat moet wel Gerard Joling?
0: Ja, heel goed. Ja.
1: Serieus?
0: Ja, het is Gerard Joling.
1: Oh,
0: in de videoclip.
1: Wat ben ik?
0: De eeuwige roem.
1: Oh. Ja.
0: Nee, je bent het hele oeuvre van Gerard Joling.
1: Oh, te gek. Dat heb ik al.
0: Hij danste een beetje uit de maat in die clip. Dat viel wel op. Maar hij danste wel mee op She's a Liar dus van de Dolly Dots. Dat is toch leuk, hè?
1: Waarom weet ik dit?
0: Geen idee. Maar het is wel goed. En ja, daarna pas is zijn carrière dus losgebarsten als zanger. Dus hij was daarvoor was hij een soort figurant.
1: Ja.
0: Leuk, hè? Nou goed, om te gieren zou ik willen zeggen. De sfeer slaat ineens om, want we moeten het even hebben over spannende zaken. Het is nog geen Halloween, want het is pas in eind oktober. Maar we gaan het wel hebben over spannende dingen. Want Jet, hoe ben jij met griezelen? Vind je dat leuk?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, ik wilde als kind altijd al een spookhuis in op de kermis. Dat vond ik echt rete spannend. Maar ik vond het eigenlijk ook te eng, dus ik durfde daar nooit alleen in. Moeilijke films vind ik ook altijd leuk, maar ik mag er niet altijd naar kijken. Want 's nachts werkt dat bij mij echt een beetje door.
0: Echt waar? Dan schrik je nog wakker?
1: Ja.
0: Bij een horrorfilm.
1: Ja, kijk, je hebt natuurlijk allemaal verschillende genres. Maar bij sommige kan ik echt zet ik het geluid uit.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké, dat vind ik wel. Dat is wel heftig.
1: En jij?
0: Ja, nee, ik kan er wel goed tegen. Moet ik eerlijk zeggen? Ja, ik ben wel bang voor dingen.
1: Je bent een grote jongen.
0: Maar ja, ik ben banger bovenop de Euromast dan voor een horrorfilm.
1: Daar heb ik dan weer geen last van.
0: Nee, maar ik vind horror leuk.
1: Ja.
0: Tuurlijk, het kan wel heel spannend zijn. En ik heb ook wel eens gehad dat ik dan 's nachts in mijn huis in mijn eentje liep en dat ik dan dacht van. Straks zou die seriemoordenaar nu hier staan, weet je, dat soort dingen.
1: Nou ja, ik had een tijdje geleden, toen was ik aan het werken in het park bij de Euromast. En die Euromast die maakt soms gek geluid, een fluitachtig geluid. En toen liep ik 's ochtends door het park en toen hoorde die...
0: Een soort geest.
1: Ja, en toen dacht ik, dit is dus het moment dat je realiseert... er komt hier straks een man met een kettingzaag of zo achter een boom vandaan. Ja. Gelukkig, het was gewoon de Euromast, er was niks aan de hand.
0: Valt reuze mee.
1: En er was heel veel klassieke muziek, dat past niet echt bij horror.
0: Nee, maar het kan dus wel eng worden opeens. Dat je denkt, nou, in Schiedam gaat het ook heel eng worden. Daar gaan we zo meteen eens even een lijntje mee leggen.
1: Mm.
0: Want dat is allemaal, daar wordt het toch wel een beetje geestig, hoor. En dan niet op de grappige manier. Goed, dat zo meteen na Temper City hier bij Afslag Rijnmond. En Self-Aware.

0: Temper City en Self-Aware bij Afslag Rijnmond hier op Radio Rijnmond. Ja, we hadden het net over griezelen, enge dingen, hè, bang zijn, dat soort dingen. Maar waarom vinden we dat nou eigenlijk ook fijn om af en toe bang te zijn? We kijken uit onze vrije wil naar horrorfilms, stappen voor ons plezier een spookhuis binnen. Terwijl angst normaal gesproken juist een waarschuwing is. Hè? In het Monopoolmuseum in Schiedam kun je die spanning vanaf komende zondag zelf gaan ervaren. Want het gebouw is voor de tentoonstelling Barbarian van kunstenaar Oscar Peters omgetoverd tot een artistiek spookhuis. Met onder meer een groot groen doolhof waarvan de muren voortdurend van positie veranderen. Nou, dat schreeuwt natuurlijk om tekst en uitleg. Oscar Peters, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, je noemt je tentoonstelling een artistiek spookhuis. Wat heb je dan met griezelen?
1: Oh, griezelen vind ik fantastisch. Ik vind het heel lekker. Het is een ontzettende kick om ergens bij te kunnen griezelen, omdat het de ander overkomt en niet jezelf.
2: Ja. Maar moet je dan een griezel zijn om te kunnen griezelen? Dat is ook de vraag.
1: Goeie vraag. Ik hoop het niet.
2: Ik ben er ook dol op, hoor. Dus dan kunnen we samen griezelen.
1: Samen griezelen.
0: Ja. Je kan wel een beetje griezelig klinken, moet ik zeggen, Oscar. Want we hebben even wat gehoord van de soort van audio guide van jouw tentoonstelling. Zullen we even samen luisteren hoe dat ongeveer klinkt? Nou, dan komt even een stukje. Een stukje van Oscar.
3: Je staat op het punt Barbarian te betreden. Een spookhuis kan niet zonder spoken. Al eeuwenlang vertellen mensen elkaar verhalen over spoken, geesten of geestverschijningen, verstopt in een oud huis, kasteel of klooster. Ze zijn vaak gedoemd om daar tot het einde der tijden rond te dwalen.
2: Hmm. Oeh, ik vind het echt een beetje griezelig.
0: Gedoemd.
1: Ja. Mooi wel.
0: Goed, Oscar. Ja, zeker.
1: Dankjewel. Ja. Ook speciaal voor de tentoonstelling gemaakt natuurlijk, zo'n audiotour.
0: Ja. Maar dat maakt het extra spannend natuurlijk, als zo'n audiotour erbij. Maar ja, waarom is het dan zo dat wij dat allemaal zo graag willen? Zeg, is jouw idee?
1: Oh, dat is een hele goede vraag. Ik denk vooral omdat ik net zei, omdat je er een soort ontspanning in kan vinden. Omdat het eerst een hele lekkere adrenaline kick is. En daarna het besef van, oh, gelukkig is mij niet iets overkomen. En is het, ben ik helemaal veilig en ongedeerd. En daarin komt een soort endorfine vrij van, oh, ik kan gewoon echt thuis in bed gaan liggen slapen. Oh, ja. En mij overkomt niks.
2: Ja. En maar waar komt dan kunst en griezelen samen voor jou?
1: Nee, dat vind ik lastig om te zeggen. Omdat het voor mij in deze tentoonstelling komt het samen op als een soort kermis. Omdat het een soort, waar het spookhuis is heel erg bedoeld om juist heel griezelig te zijn, is het daardoor vaak een beetje niet griezelig. Ja. Of omdat je die verwachting hebt, oh, het gaat heel eng worden, is het enge er eigenlijk al een beetje van af. En daarom heb ik gedacht van, als ik dat nou gebruik als idee voor een tentoonstelling, ook hier is het misschien niet echt heel erg griezelig, maar meer is het dat je nadenken over wat griezel eigenlijk is, of meer existentiële angsten, zoals verdwaald raken of je verstand te verliezen in een doolhof waar de weg steeds verandert.
0: Ja, ja, wordt het vanzelf.
2: Want jij hebt echt een hele grote doolhof gemaakt dat inderdaad steeds verandert. Kun je daar echt in verdwalen? Want het is natuurlijk radio, dus we kunnen dat nu niet zien. Maar wat?
1: Het is
2: echt in, toch?
1: Je kan er absoluut in. En het is niet heel groot, want de ruimte is niet groter.

0: Natuurlijk groot gemaakt. Maar het is levensgroot. En het is ook een meter of 10 bij een meter of 8.
1: Wow.
0: En het bestaat uit allemaal draaiplatformen. Die dus om de zoveel, om 15 seconden verandert de hele route. Plotsklaps draaien alle muren. En dus de muur die er net daar stond, staat dan ineens op een hele andere plek. En de ingang en de uitgang veranderen constant van waar die net was. En van, wow. Maar het was net toch hier. En,
1: desoriëntatie ook, kun je wel zeggen.
2: Dit is ook voor kinderen natuurlijk. Dit is hartstikke leuk, want je gaat echt in een kunstwerk.
0: Absoluut. Ja, nee, vandaag is ook een testpubliek doorheen gegaan. En de kinderen stonden echt met open mond van verbazing te kijken. En die hebben er doorheen gedwaald en lekker gegriezeld. En sommige dingen vonden ze een beetje eng, maar het is zeker ook dus voor kinderen.
2: Die ouders die kunnen wel gewoon hun kindjes veilig in bed doen zonder dat ze in hun bedjes plassen vanavond.
0: Dat weet ik dan weer niet.
1: Hij staat
0: nergens voor in. Maar,
1: komende zondag gaat het dan echt voor iedereen open. Wat vind je zelf het spannendst?
0: Als je bewegende kunst maakt, dingen die bewegen, alles slijt. Ik vind het engst natuurlijk, straks gaat er iets kapot. Maar dit is met behulp van een paar hele slimme helpers, vrienden die heel handig zijn, is het echt heel robuust. Dus ik zou zeggen, ik ben bang dat er dingen kapot gaan. Maar ik ben vrij zelfverzekerd dat het... dat dit heel slijtvast is. Dus ik nodig echt iedereen uit om te komen kijken.
2: Ja, vanaf de 13e in het Monopol in Schiedam.
1: Komende zondag. Slijtvast, dat hopen we dan inderdaad. Maar zo heeft iedereen zijn eigen angst. Dat is toch leuk. Dankjewel voor je toelichting, Oscar. En heel veel plezier en natuurlijk ook griezel succes.
2: Lekker griezel.
0: Dank jullie wel voor dat ik mocht komen praten. Op de radio.
2: Ja.
0: Dank jullie wel.
1: Ja,
2: graag gedaan.
1: Tot de volgende keer, Oscar.
0: Tot de volgende keer.
2: Hoi.
0: Kom kijken. Dag.
1: Dat was kunstenaar Oscar Peters over die tentoonstelling van hem in het Monopol Museum in Schiedam. Daar moet je naartoe als je echt in je broek wil plassen. Dus. Of misschien kan je het wel aan.
2: Of niet.
1: Dit is Guus Meeuwis, een stuk minder eng, hoor. Dit is Vrienden bij Afslag Rijnmond.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Phil Collins en zijn Genesis en I Can't Dance hier op Radio Rijnmond. En strakjes nog een uur dat uit zijn voegen barst van de fijne muziek van de Pasadena's en de B-52's bijvoorbeeld. En slinger die gratis Rijnmond Apple vast aan. Want strakjes, dan krijg je het weer voor je kiezen. En mag je kiezen tussen muzikale afslag 1 of afslag 2. Zo meteen je keuzes na het nieuws van 6 uur. Tot zo.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
7: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
8: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
7: Nu bij Dirk. Chicken tonight. €1,99. Dat is lekker voordeel.
8: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
9: Hey Remo!
10: Je verlaagt je energierekening met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Hey!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
0: Goedenavond, 6 uur geweest. Je luistert naar Rijnmond. Neem nog een drankje, een borrelnootje voor mijn part. Want de vrijdagmiddagborrel is nog lang niet voorbij. We draaien zo niet alleen nog heel veel lekkere muziek, maar jij krijgt ook een dikke vinger in de pap erbij. Dus pak die Rijnmond app er alvast bij. Niet de Rijnmond pap, maar de Rijnmond app. En dan kun je straks weer stemmen voor afslag 1 of afslag 2. Maar eerst.
15: Is dit lekker in je woordgrapjes? Hè?
0: Ja, ik weet niet. Ik heb weer zo'n fase. Het Rijnmond nieuws is er nu van 6 uur. Vakkundig gelezen door Aris van Meteren. Aris, goedenavond.
16: Goedenavond. Justitie verdenkt een automobilist van het veroorzaken van het busongeluk bij Zwarte Waal vorig jaar, waarbij een 15-jarig meisje omkwam. De bus belandde door het ongeluk in een sloot. Bijna alle passagiers konden zich in veiligheid brengen of werden gered op de 15-jarige Naomi na. Ze werd pas een half uur later gevonden in de bus. Ze is gereanimeerd, maar overleed een paar dagen later in het ziekenhuis. Uit onderzoek is volgens justitie gebleken dat de automobilist bij het afslaan de lijnbus over het hoofd heeft gezien. De rechtszaak tegen de 66-jarige Rotterdammer begint binnenkort. De politie heeft eerder deze week iemand opgepakt voor een drugslab op het Oostplein in Rotterdam. Het lab werd begin vorige maand ontdekt nadat er rook uit een huis kwam. Binnen bleken grondstoffen te liggen voor de productie van drugs of versnijdingsmiddelen. Er was toen niemand binnen, maar na onderzoek kon dinsdag een 63-jarige Rotterdammer worden gearresteerd. Hij is wel weer vrij, maar blijft nog verdachte, laat de politie weten. Zeeman waarschuwt voor een lading rompertjes. De knoopjes van sommige babypakjes zitten niet goed vast. Een baby zou erin kunnen stikken, laat Zeeman weten. Het gaat om rompers voor baby's die deze zomer zijn verkocht. Op de afbeelding bij de waarschuwing staan rompers in lila, lichtroze, lichtgroen en wit met een dinosaurusprint. Klanten die in de maanden juni, juli en augustus zo'n rompertje hebben gekocht, kunnen hun geld terugkrijgen. De Maaslandkering bij Hoek van Holland sluit morgen weer. De grote waterdeuren gaan altijd vlak voor het stormseizoen dicht voor een functioneringstest. En die is morgen. Daardoor is de scheepvaart wel gestremd van morgen 10:50 tot de volgende ochtend 4:30. Het stormseizoen begint volgende maand en duurt tot 5 april. De sluiting van de Maaslandkering is te volgen voor wie dat wil. Belangstellenden kunnen komen kijken op het terrein van het Keringhuis naast de Maaslandkering. Het weer vanavond en vannacht is het droog, helder. Er is kans op mist. Het koelt af tot 10 graden. Morgen hebben we periode met zon. Blijft droog en het wordt dan 22 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
0: Aries, dankjewel. Tot 6:30 weer. En nu al de verkeersinformatie. Het was een drukke vrijdagavondspits, kunnen we wel zeggen. Maar hoe is het nu?
15: Nou, het begint alweer een beetje minder te worden. Oh, de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en Rijswijk Plaspoelpolder. Daar staat 10 kilometer, levert 10 minuten vertraging op. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Merkendam. 10 kilometer, een 30 minuten vertraging.
0: Dankjewel.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all inclusive, alleen bij ons €231. Voordeelhaartjes.nl. Download.

0: Helmond Veilig. Weet wat je moet doen.
1: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
2: voordeeluitjes.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
5: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
4: Ah, check.
6: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
7: Zeg het!
6: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
8: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Dit is Radio Rijnmond.
11: Afslag Rijnmond, de Vrijmibo.
10: Met Olivier de Neven. Radio met een grote R.

0: De Pasadena's klinkt als vijf gasten uit Californië, maar dat kwamen ze dus niet. Het waren gewoon Britten en die naam, de Pasadena's, die ontstond toen ze op tv naar de Super Bowl in Pasadena zaten te kijken. Ja, zo makkelijk kan het zijn, hè? Nou, dan stel ik voor dat ze niet vanavond naar heel Holland Bakt gaan kijken. Dan levert dat weer hele andere dingen op. Riding on the Train van de Britse band, dus de Pasadena's. Goedenavond, onwijs gezellig dat je nog of weer bij de vrijdagmiddagborrel van Afslag Rijnmond bent. Het is vrijdag 11 september en blijf lekker het feestje met ons meevieren, hè, nu het weekend officieel begon is. En meteen nadat wij onze hielen lichten, dan zou ik je radio zeker niet uitzetten, want dan neemt een van de reizende sterren aan het firmament van Radio Rijnmond de boel over, namelijk Floor Hoogstad. Hier vooral normaal gesproken veilig op de redactie, weg van de microfoon, maar vanavond, dan hoor je haar weer in volle glorie, juist achter die microfoon.
1: Ja, leuk hè, dat ze dat doen.
0: Straks tussen 7 en 9 is ze live te horen in een verse Afslag Rijnmond Vrijmibo afterparty. Nou, dat strakjes. Tot die tijd hebben we in deze show nog genoeg moois te gaan. Dat kan ik wel zeggen. Waaronder afslag 1 en afslag 2. Die mag jij zo meteen uitkiezen. Maar we hebben ook alweer 2 uur achter ons liggen. En dat is natuurlijk altijd even een moment om de blik op het verleden te richten. En te kijken wat hebben we nou allemaal geleerd vandaag. Nou, best wel veel. Want we hebben het onder andere gehad over het duurzaamste festival van onze regio.
1: Ja, Baruch Open Air is net begonnen.
0: Ja.
1: En als ik het goed begrijp, dan gaat het weer voorlopig even meewerken.
0: Ja.
1: En je kunt er nog naartoe.
0: Je kunt er nog naartoe.
1: Duurzaam. En met een lekker zonnetje erbij. Nou, wat houd je tegen?
0: Ik kan het niet beter samenvatten. Dan hebben we ook nog net gegriezeld op zender.
1: Ja,
0: dat was wel even wat, hè?
1: Griezelen, ja.
0: Dus naar Oscar Peters, die heeft een tentoonstelling vanaf komende zondag in Schiedam.
1: Barbarian in Monopol. En omdat hij ook altijd wel van spookhuizen hield. Maar ja, toch ook een beetje van die vrolijke kermiskleuren. Heeft hij daar een tentoonstelling gemaakt. Ja, die eigenlijk ook een soort van interactief is. Want je kunt er ook al... In een doolhof. Dus je kunt gewoon je kinderen meenemen. Mits je ze natuurlijk een beetje in de hand hebt. En ze niet heel bang aangelegen zijn, dan kan dat wel eens een heel leuk museumbezoekje zijn.
0: Zeker. En dan hadden we het ook nog over, van griezelen. Ik griezelde vooral van een mail die ik had gehad van een uitvaartverzekeraar.
1: Jongen.
0: Die me heel graag een uitvaartverzekering wilde aansmeren. Nou, dat is me wat geworden, hè?
1: Agressieve verkooptechniek.
0: Vreselijk.
1: Ach,
0: daar word ik dan weer agressief van.
1: Ja, terecht.
0: Waar we niet agressief van worden is afslag 1 en afslag 2. Want zometeen mag je kleur gaan bekennen. En ja, dat is een hint voor afslag 1 en afslag 2.
1: Oeh, dat is een leuke gevonden, zeg.
0: Dank je.
1: Jongen.
0: Maar waar die nou op slaat, dat, de luisteraar denkt nu, waar gaat het over?
1: Ja, dat horen ze zo.
0: Precies, na de B-52's en Meet the Flintstones. Jabba dabba doo!

0: Zo.
1: Ja. Ja. Wilma!
0: Ja, precies, ja. Je hoort hem bij Radio Rijnmond, Meet the Flintstones dus, van de B-52's. En nu het meest democratische moment van dit programma, want de meeste stemmen gelden als je uit afslag 1 en afslag 2 wil kiezen. Ja.
1: Ik heb een vraag.
0: Nou.
1: Als je nou gaat stemmen, krijg je dan ook $5,000?
0: Nee.
1: Oké, dat is jammer.
0: Nee, dat is alleen in Amerika en alleen als de Republikeinen winnen. Althans, als het aan Trump ligt.
1: Ja, ik wilde het even checken.
0: Nee, je krijgt hier helemaal niks, behalve natuurlijk je zin misschien wel.
1: Een grote eer.
0: Ja, dat ook. En nou, misschien dus wel het nummer van jouw voorkeur. Met vandaag twee keuzes, nou, toch wel kleurrijke nummers, kan je zeggen.
2: Nemen we afslag 1?
0: Michael Jackson en Black and White.
2: Of nemen we afslag 2?
0: Son Mieux. Een multicolor. Precies, ja. Ja, het is een beetje een zwart-wit keuze vandaag. Ga je voor Black or White van Michael Jackson, dan stem je op afslag 1. Of wil je juist alle kleuren van de regenboog? Dan stem je op afslag 2, Multicolor van San Mieux. Dus pak die Rijnmond-app erbij. Laat het ons weten. Je kunt gewoon afslag 1 of afslag 2 insturen. Daar kan Jet wel raad mee weten natuurlijk. Maar je mag er ook bij laten weten waarom je dat wilt. En wie weet draaien wij dan zometeen wel jouw favoriet. Dus afslag 1, Black or White van Michael Jackson. Of afslag 2, Multicolor van San Mieux. Zometeen weten we wie de meeste stemmen heeft.

0: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw nieuws, jouw muziek, jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Van nieuw naar oud gingen we net. Eerst hoorde je Stella Lefty en Boston. En net nog My Girl van The Temptation. Een klassieker natuurlijk hier op Radio Rijnmond. En ja, dan is het de keuze in onze afslag 1 aan afslag 2 uit twee platen. Eentje heeft niet zoveel kleur op de wangen, de andere juist wel. Afslag 1, Black or White van Michael Jackson. Of afslag 2, Multicolor van Son Mieu. Er is massaal op gestemd. Maar ja, Jet, wie is er met de prijs vandoor gegaan?
1: Ja, nou, Edwin die hebt als laatste meer kleur in het leven. En dat zegt ook Regina, lekker veel muzikale kleuren. En Angeline zegt, ja, meer kleuren is altijd mooier. Mm-hmm. En Danny en Corrie en Hans en Phil en Rien en Jolanda en Vince, die denken daar ook zo over. Mm. Ja, en het was overduidelijk afslag 2.
0: Nou, dan gaan we even los.
1: Zo!
0: Met die gasten uit Den Haag. Ja.
1: Jee!
0: Hou mijn viool tevoorschijn. We gaan los.
1: Die heb ik toevallig ook bij me.
0: Ja, mooi. Je tweede.
1: Ja hoor. Je bent goed bezig, vriend.
0: Dit is Sam Jui. Dank voor het stemmen.

0: Sanmio en Multicolor op Radio Rijnmond. Met dank aan al jullie stemmen voor afslag 2 in dit geval. En zometeen doen we gewoon nog een rondje afslagen. Maar dan hebben we een persoonlijke voorkeur ook die we gewoon gaan uitspreken.
1: Ja.
0: Dat gaan we gewoon zometeen doen.
1: We hebben een thema, mensen.
0: Team Olivier of Team Jet, dat zometeen na de reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid. Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
6: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
7: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld, het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
8: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
0: Ja, en ook goeie avond. Het is 6:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. Dit is de Vrijmibo-editie van Afslag Rijnmond met zometeen de hoofdpunten van het nieuws met Aries. Ik heb het weer voor je, maar eerst nog verkeersinformatie van Jet.
1: Heb ik dan weer voor je.
0: Lekker.
1: De A16 Rotterdam richting Breda tussen Rotterdam Prins Alexander en knooppunt Ridderkerk. Staat 5 kilometer, een kwartier vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. De A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Daar staat 3 kilometer, 20 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam. 6 kilometer, 10 minuten vertraging.
0: Dankjewel. Dan gaan we naar het weerbericht. Vanavond dan is het droog met opklaringen. Vannacht kan plaatselijk mist ontstaan. Minimumtemperatuur tussen de 10 en de 14 graden. Morgen dan zijn er perioden met zon. Blijft het tot de avond droog. Dan is het best lekker weer hoor. Met temperaturen rond de 22 graden. Zondag in iets mindere dag. Af en toe regen. Maandag op de meeste plaatsen droog. De temperaturen liggen meestal rond of iets boven de 20 graden. Vanaf woensdag dan wordt het wel aanmerkelijk koeler. Dan gaat die temperatuur onder de 20 graden zakken. En hij is er hoor. Aries van Meteren met de hoofdpunten van het nieuws. Aries, goedenavond.
9: Goedenavond. PFAS in pesticiden vormen een groeiend gevaar voor drinkwater in Nederland, waarschuwt de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport. De stoffen breken niet of nauwelijks af. Jaarlijks komt er 21.000 kilo PFAS via pesticiden in het water terecht. En daarmee is het een van de belangrijkste bronnen van PFAS-vervuiling. En dat gaat om 10 keer zoveel als de industrie uitstoot. De inspectie wil dat het toelatingssysteem voor pesticiden wordt aangescherpt. De politie heeft na een poging tot beroving in de Dordtse wijk Dubbeldam een verdachte opgepakt. 2 mannen bedreigden het slachtoffer eind van de middag op de Dubbelsteinlaan West. En daarna zijn ze er zonder buit vandoor gegaan in een auto. De politie kon al snel 1 verdachte oppakken, maar de tweede loopt dus nog vrij rond. De politie wil dat zo'n 100 verkeersboetes die zijn uitgeschreven door een sjoemelende agent worden ingetrokken. In 4,5 jaar tijd schreef de agent van de eenheid Oost-Nederland bekeuringen uit zonder dat hij daadwerkelijk een verkeersovertreding had geconstateerd.
1: Waarom?
9: De politie wil niet zeggen hoe de agent te werk liep, ging en ook niet hoe hij tegen de lamp liep. Maar hij had nog meer op zijn kerfstok. Hij bleek ook onrechtmatig in de computersystemen van de politie te neuzen zonder dat hij er iets te zoeken had. Zodra er iets in het nieuws was, dan ging hij eens even uitzoeken hoe het zat. Ook al was het niet zijn korps en ook niet, zijn pakje.
0: Je moet journalist worden, die politieagent. Dat kan het gewoon. Dan kan je gaan neuzen in van alles.
9: Ik weet ook niet of hij het verkocht heeft, die informatie. Nee. Hoe dan ook. De man is al 2 jaar geleden op non-actief gesteld en op staande voet ontslagen. Maar volgende week dinsdag moet hij zich verantwoorden voor de rechter. En dan horen we ongetwijfeld meer over wat hij en waarom hij dat allemaal heeft gedaan.
0: Krijgt hij zelf een bekeuring?
1: Ja.
0: Ja, dat zou toch wel gerechtigheid zijn, toch? Maar gewoon even ervoor erbij, weet je wel? Dat de rechter zegt, naast die celstraf, ook nog even een bekeuring.
9: Doe wel even een bekeuring.
0: Ja.
9: Even een
0: maar wat heeft hij eraan gehad? Want ik bedoel, ik neem aan dat hij niet zei van, nou, we kunnen meteen met een tikkie afrekenen hier. Of zou hij dat wel gedaan hebben? Dat hij zelf ook geldelijk gewin bij heeft gehad.
9: Nou ja, het feit dat ze nu dus vragen om het in te trekken betekent dat het toch allemaal keurig via justitie is gegaan. En het CJIB misschien ook nog wel.
0: Misschien had hij een soort perverse neiging om mensen op de bont te slingeren voor allerlei onzin.
9: Hij is vast heel boos op de samenleving.
0: Dat denk ik. Maar dat ben ik ook. En ik heb niemand een bekeuring gegeven.
1: Ja, je bent boos op agressieve verkooptechniek.
0: Dat was
1: Daar ben je boos.
0: Ja, gelukkig.
9: Vandaag ben je daar boos over.
0: Ja, ik heb elke week. Vraag het me morgen weer, dan ben ik weer iets anders. Dus, maar
1: oké,
0: wonderlijk verhaal dit. Van deze
1: absoluut.
0: Ja, goed. Dankjewel, Aris. En tot later weer om 7 uur. Dan horen we je weer.
9: Zeker.
0: En zometeen dan gaan we weer afslag 1 en afslag 2 spelen.
10: Dit is Radio Rijnmond.
0: En nu is de vraag: ben je Team Olivier of Team Jet? Na Billy Ray Cyrus en Achy Breaky Heart.
10: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Geen nieuw vriendje, ook geen relatiebreuk. Pinky Swear van onze regiogenote Davina Michelle is gewoon een liefdesliedje voor je beste vriendin. En eerlijk gezegd worden daar veel te weinig popliedjes over gemaakt, vind ik dan. Vind je niet?
1: Nou, ik zou best een... Nou je het zegt.
0: Ja.
1: Het gaat heel vaak over de liefde. Maar de liefde die je hebt voor je all-time friends... Ja, dat is toch, die gaat toch ook heel diep.
0: Precies.
1: Ik heb een jeugdvriendin. Ja, dat gaat echt al heel lang terug. Ja, die betekent erg veel voor mij.
0: Schrijf eens een liedje voor haar.
1: Ik denk niet dat ze daarvan opknapt, maar kan het wel een keer opperen bij iemand die daar heel goed in is.
0: Doe het.
1: Jij bijvoorbeeld.
0: Nou, ik zal wel eens een liedje voor haar schrijven. Dat zal ik mijn best gaan doen daarop.
1: Oké.
0: Maar nu geen liedjes die ik heb geschreven en al zeker geen liedjes over beste vrienden. Want het gaat een hele andere kant op in onze volgende afslag 1, afslag 2. Namelijk de griezelkant.
1: Oh, bliksem.
0: We hadden het er net al over natuurlijk. We zaten lekker te griezelen over die tentoonstelling in Schiedam vanaf zondag. Maar ja, er valt natuurlijk nog veel meer te griezelen, ook op muzikaal gebied.
1: Mm-hmm.
0: En toen zaten wij net een beetje met elkaar te discussiëren van, joh, zullen we dan gewoon twee platen kiezen waar we allebei de bibbers van krijgen? Toch? Maar dan op een positieve bibber manier,
1: ja, want
0: toch?
1: Weet jij wat scopofobie is?
0: Nee. Wat is dat?
1: Nou, dat is het idee dat je heel de tijd bekeken wordt.
0: Oh.
1: Ja, en dat kan een hele ernstige vorm van paranoia opleveren als je dat idee de hele tijd hebt.
0: Oh.
1: Want je hebt toch heel het idee dat je een soort van prooi bent. Hè? Dat je denkt, oh, ik word bekeken, oh, help.
0: Dus daar gaat jouw plaat over?
1: Daar gaat mijn plaat.
0: Ik ga hem zo laten horen.
1: Scopofobie.
0: En mijn plaat gaat juist meer over de angst voor mensen die eigenlijk een beetje de weg kwijt zijn.
1: Oh, ja, daar heb je er ook best
0: aan. Ja, zeker. Nou, komt-ie. Dit zijn je keuzes.
2: Nemen we afslag 1?
0: Rockwell and Somebody's Watching Me.
2: Of nemen we afslag 2?
0: Eva Max. Sweet but Psycho. Ja. Dat zijn je keuzes dus. En de ene is dus Team Jet, namelijk Rockwell, Somebody's Watching Me, dat is afslag 1. Of ben je meer Team Olivier, Sweet But Psycho van Eva Max, dat is afslag 2.
1: En we vinden het ook leuk als je er even bij zet van ja, dat herken ik ook, dat vind ik ook heel eng. En, of ik ben er een paar keer tegen het lijf gelopen, die psycho's. Of
0: ja, precies.
1: Weet ik wat. Nou, laat het lekker weten, vinden we leuk.
0: Precies. Afslag 1, Somebody's Watching Me van Rockwell, dan ga je mee met Jet. Of zeg je nee, ik ga mee met Olivier. Afslag 2, Sweet But Psycho van

0: Het beste van de jaren 80.
1: 87.
2: 90.
3: En nu.
4: Wordt ze helemaal gek van.
2: Altijd op de hoogte.
5: Waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
6: Het is heel veel aandachttrekkerij.
0: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
7: Dat kom je tenen.

0: The Time Bandits en Endless Road. En daarvoor Inferno en From Paris to Berlin. Nou, daar gaan we allebei niet naartoe, maar we gaan wel...
1: Jammer!
0: Ja, dat is jammer, hè?
1: Oh,
0: maar we gaan wel naar een leuke plaat.
1: Ja.
0: We gaan een afslag nemen, maar wat de vraag is welke. Want we hadden twee mooie platen uitgekozen die iets met griezelen te maken hebben. Met onze diepste angsten. Namelijk afslag 1, Somebody's Watching Me van Rockwell. Dat sloeg een beetje op jouw angst, van in de gaten gehouden worden.
1: Ja, scopofobie.
0: Getver. Afslag 2, Sweet But Psycho van Eva Max. Dat heeft dan weer meer met mijn angsten te maken. Gewoon voor mensen in het algemeen. Zeker als er een steekje los bij zit.
1: Ja, dat is ook niet...
0: Je kon daarop stemmen.
1: Ja.
0: En ja, dan is de vraag natuurlijk, wat is er allemaal binnengekomen?
1: Ja, nou, Sylvia die zegt, wat zijn jullie gezellig? Oh. Ja, dat heeft natuurlijk niks met griezelen te maken. Maar dat vind ik toch leuk om
0: dat
1: te horen.
0: Heel lief.
1: Zij stemt overigens wel voor Team Jet.
0: Oké. Okay.
1: Dankjewel, Sylvia. Nora zegt, ja, ik vind het ook een eng idee om bekeken te worden. Dus die kiest ook voor mij.
0: Mm-hmm.
1: Maar Phil zegt... Ik kies voor Team Olivier, want ik ben nergens bang voor.
0: Yes.
1: Yes. Leuk voor je, Olivier. Ik vind het een goed nummer ook.
0: Ja,
1: trouwens.
0: Ja.
1: En Elsbeth die zegt iets. En zei, ja, daar heeft ze ook echt wel een punt. Die zegt, ja, maar eigenlijk worden we allemaal non-stop bekeken met al die camera's. En die deurbel,
0: ja.
1: Die camera...
0: Continu gefilmd worden.
1: Ja, continu gefilmd. Dus in principe... Maar goed, volgens mij was dat nog niet het geval toen dat nummer werd gemaakt.
0: Nee, toen nog niet.
1: Nee. Dus, nou ja, goed, er zijn zo een hoop heen en weer appjes gegaan.
0: En welke is het dan geworden?
1: Ja, dat wil jij weten.
0: Ja, ik wil het weten.
1: Want je wil hem draaien.
0: Ja.
1: Maar het is niet jouw nummer.
0: Oh.
1: De Team Jet heeft gewonnen.
0: Nou, is ook leuk. Somebody's Watching Me komt er zo meteen dus aan. Maar eerst ga ik nog even zeggen dat zo meteen het podium van Radio Rijnmond voor onze collega Floor Hoogstad is. Die gaat het dak eraf blazen met haar Vrijmibo afterparty. Ja, toch. Tussen 7 en 9 hoor je haar dus zo meteen al. En het weekend staat ook voor de deur met morgen onder meer. Het weekend is er vanaf 10 uur. En dan mag ik weer je gastheer zijn. Dat is hartstikke leuk. Dus even naar bed voor mij en dan hop weer naar die studio hier.
1: Ja, maar dat is toch ook gewoon hartstikke leuk. We hebben toch het allerleukste werk van de hele wereld.
0: Dat is ook zo. Dat is ook zo. Wij prijzen onszelf gelukkig.
1: Zo is het.
0: Dus graag wat mij betreft tot morgenochtend. Veel plezier met Floor zo meteen. En nou ja, namens Jet en mijzelf.
1: Fijn weekend.
0: Zo is het. En dit is Rockwell. Met de meeste stemmen. Somebody's Watching Me. Tot gauw.

0: Dit is Radio Rijnmond. Radio met een grote R.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdamse Filharmonisch Orkest.
4: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
5: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdamse Filharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
8: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
9: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
10: Mama, een kleurplaat!
9: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
11: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
10: Mama!
12: Kijk nou, je zit naast papa.
9: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
13: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
14: Een hele goede avond. Het is 7 uur. Je bent bij de Vrijbo Afterparty. Eerst het nieuws met Aris van Meteren.
15: De politie voert de controles op vuurwerk op in de aanloop naar de jaarwisseling, heeft korpschef Jannie Knol van de Nationale Politie gezegd. Er komen meer grenscontroles waarbij de politie samenwerkt met korps in het buitenland in een poging om te voorkomen dat de vuurwerk binnenkomt. En ook willen agenten in gesprek met jongeren in bepaalde stadswijken en plattelandsgemeenten waar traditioneel veel vuurwerk wordt afgestoken. Tot volgende maand zijn er ook inleverdagen voor vuurwerk. Morgen is die in Dordrecht op de parkeerplek bij het voetbalstadion van FC Dordrecht. Tot nu toe is er zo'n 1000 kilo ingeleverd bij de inleverdagen voor vuurwerk. PFAS in pesticiden vormen een groeiend gevaar voor drinkwater in Nederland, waarschuwt de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport. De stoffen breken niet of nauwelijks af. Jaarlijks komt er 21.000 kilo PFAS via pesticiden in het drinkwater terecht. Dat is ruim 10 keer meer dan de industrie uitstoot. De inspectie wil dat het toelatingssysteem voor pesticiden wordt aangescherpt. PFAS-houdende pesticiden worden onder andere gebruikt in de aardappelteelt, waar boeren veel last hebben van de aardappelziekte. De politie wil dat justitie zo'n 100 verkeersboetes intrekt die zijn uitgeschreven door een sjoemelende politieagent. In 4,5 jaar tijd schreef de agent van de eenheid Oost-Nederland bekeuringen uit zonder dat hij daadwerkelijk een verkeersovertreding had vastgesteld. De politie wil niet zeggen waarom de agent dat deed en hoe hij te werk ging. De man zou ook onrechtmatig in de computersystemen van de politie hebben geneusd zonder dat hij er iets te zoeken had. De man is al 2 jaar geleden op non-actief gesteld en vervolgens op staande voet ontslagen. Volgende week dinsdag moet hij zich verantwoorden voor de rechter. En Dirk Kuyt zit maandag op de bank als interim trainer van Fenerbahçe. De hoofdtrainer van FC Dordrecht stapte afgelopen zomer onverwachts over naar de Turkse club om daar assistent trainer te worden onder Ismail Kartal. Die stapte gisteren onverwacht op nadat hij in de Champions League wedstrijd tegen AS Roma een fles naar zijn hoofd kreeg. En nu staat Kuyt maandag dus aan het roer als Fenerbahçe het moet opnemen tegen Gaziantep FK. Het weer vanavond en vannacht droog, helder, kans op mist ook. Het koelt af tot 10 graden. Morgen hebben we een periode met zon, droog en dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl. ANWB Verkeersinformatie 1 file, de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Ridderkerk. 4 kilometer, een kwartier vertraging.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
17: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
18: Kom werken bij Steinweg en maak deel uit van een team dat deze wereld in beweging houdt. Bij Steinweg werk je niet zomaar in de haven. Van techniek tot logistiek, van planning tot operatie. Jij speelt mee op wereldniveau. Dit is de plek waar je wilt zijn en wilt groeien. Be there. Steinweg.com/join the club.
17: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Dit is Radio Rijnmond. De Vrij Mibo Afterparty. Met nieuw Rijnmonds talent. Hier is Floor Hoogstad. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: De Vrij Nivo Afterparty.
0: Met nieuw Rijnmonds talent. Hier is Floor Hoogstad. Radio met een grote R.
2: Ja, joepie, daar is ze, Floor Hoogstad. Hele goede vrijdagavond. Je luistert naar Radio Rijnmond met de Vrij Nivo Afterparty. Het startte al heel goed met het nummer Get the Party Started van Pink. Dat lijkt me een goed begin van deze prachtige vrijdagavond. Dit is de Rijnmonds vrijdagavondshow vanuit de Doelen op het Schouwburgplein. En het wordt live opgenomen. Alle collega's van Rijnmond die krijgen de kans om hun radioskills te ontwikkelen. Nou, vorige week trapte ik al af en begonnen we met het nachtleven verhaal. Elke week spreek ik mensen uit deze scene in Rotterdam. Deze keer zit ik met Anouk Bol en Yara Thees van de Veilige Nacht. Misschien luisterde je vorige week al, misschien niet. Vorige week was dat Doris Paatsen, die zal ook nog even terugkomen stiekem. Maar voordat wij helemaal diep op induiken, wil ik eerst even een klein spelletje doen met de meiden van de Veilige Nacht. Die zal je nu horen, Yara Thees en Anouk Bol.
3: Hey.
2: Hallo, hallo. Hoe is het, meiden, first of all?
4: Ja, lekker.
3: Goed wel.
2: Ja,
4: vrijdagavond, hè?
2: Ja, zijn jullie net zo gespannen als ik voor deze show? Valt mee, hè?
4: Ik denk dat wij er een stuk tranquilo in zitten.
2: Ja, hè? Ja, nou, gelukkig. We gaan even een klein spelletje doen. Ik vind het leuk dat de luisteraar, die weet nu, oké, jullie zijn van de Veilige Nacht, wat dat is, hoe dat werkt, dat horen jullie straks allemaal. Maar eerst gaan we even dus een klein spelletje doen. Wat is jullie eigen relatie tot het Rotterdamse nachtleven, los van de Veilige Nacht, was ik eerst benieuwd naar.
4: Ja, stapper natuurlijk.
2: Ja?
4: Ja, je kan niet over de Rotterdamse nacht gaan lullen en er nooit zijn.
2: Nee?
4: Nee, vanavond ben ik in Worm. Dan is er voor downtown is er een event met Fugazi en Peanut Butter Jay Time. En just a lot of dances.
2: Oké, leuk.
4: Ja.
2: En Yara, jij? Wat is jouw relatie tot het nachtleven?
5: Ja, ik zou mezelf wel een ontdekker noemen. Ik ga vooral veel naar nieuwe plekken. Okay. Als er zijn.
2: Ze trekt een gezicht, lieve luisteraar.
5: Nee, grapje. Ja.
2: Nee. Daar horen we straks ook meer over. Want we hoorden vorige week al, er verdwijnen steeds meer nachtclubs in Rotterdam. Schiphol gaat plat, Superdisco stopt ermee, Perron stopt ermee. On60K, Annabel, die dan in Schiphol zitten. Noem zomaar op. Maar goed, ik heb dus een klein vriendenboekje eigenlijk gemaakt. Ik ga gewoon iets roepen. En ik wil gewoon dat jullie het eerste zeggen wat in jullie opkomt. Dan wil ik vragen of eerst Yara start en daarna Anouk volgt. Zodat dat we niet door elkaar gaan praten. Allereerst, Favo Nachtclub in 010 nu. Wat is dat?
5: Favo Club op dit moment? Oeh. Ik gooi hem naar Export.
2: Ja? Oké, Anouk?
4: Okay, als jij Export zegt, dan zeg ik Mono.
2: Oké. Beste song die je ooit hebt gehoord, Yara?
5: Beste song? Dat kan ik toch niet zeggen?
2: Dit eerste die je kop hoor.
5: Sweet Dreams.
2: Oké.
4: Het is gewoon blanco in mijn hoofd.
2: Niet Coco Melon of zo. Dat is dan altijd, als iemand een song vraagt, denk ik, nou, Coco Melon. Doordat ik daar gek van word, of Baby Shark. Maar dat is natuurlijk niet mijn favoriete nummer.
4: Nou, jongens, ik weet. Ik zou het echt helemaal niet weten op dit moment.
2: Nee?
4: Nee.
2: Nou goed, we komen er later op terug. Beste uitgaan.
4: Ik heb alleen maar Guilty Pleasures in mijn hoofd op.
2: Dat mag toch ook? Mag toch ook?
5: Dat is toch leuk?
4: Oh, wat erg.
2: Frenna of zo.
4: Nee, dan zeg ik als de white girl aan deze tafel Gangsta's Paradise.
2: Oké. Okay.
5: Oh, dat vind ik wel een goeie.
2: Ik vind dat ook een goeie. En wat is dit? Ik weet dat jullie collega Jeroen, die is er vandaag helaas niet bij, maar een heel goed antwoord hierop. Wat is de beste after uitgaan snack?
5: Oh, ik heb zo gelachen om zijn antwoord.
2: Ja, Jeroens antwoord was banaan.
4: Nee, het is nog erger. Fristi.
2: Fristi?
4: Fristi. Hij drinkt Fristi na het uitgaan.
5: Ja, en banaan.
4: Ja.
2: En jullie dan?
5: Nou maar.
4: Ja, pita kaas, de classic.
5: Ja, sowieso wel Turks pizza of shawarma of zo hoor.
2: Ja, hè? Ja. Nou, het maakt niet uit als het zout of vet is, dan hou ik ervan. Nou, we spreken zo nog even door, maar eerst gaan we een nummertje luisteren. En dat doen we All Right Now van Free.

0: 12 to 12 van Somber. Ik heb een heel suave muziekje op de achtergrond aangezet. Lieve mensen, je luistert naar Radio Rijnmond. En je bent hier bij de Vrijmibo Afterparty. Niet alleen een hele goede avond aan jou, lieve luisteraar, maar ook aan mijn gasten van vanavond, Anouk en Yara van de Veilige Nacht Rotterdam. Hallo meiden.
1: Hallo. Hey.
0: Deze maand duik ik iedere vrijdag in de Rotterdamse nacht. En ik weet zelf inmiddels al wat meer over de Veilige Nacht. Zo open moet ik wezen. Ik heb met jullie wat video's gemaakt. We hebben meerdere interviews samen gedaan. Nu zitten jullie een keer bij mij in de studio. Dat is wel heel erg leuk. Om de luisteraar even kort mee te nemen. Wat is de Veilige Nacht nou precies? Wat doen jullie precies?
2: Ga jij hem aftrappen?
1: Ik trap hem wel af. Ja, het is een stichting die zich inzet om het nachtleven in Rotterdam een stukje veiliger te maken. En hoe we dat doen, dat verschilt eigenlijk. We bestaan deze maand of volgende maand bestaan we 5 jaar. En we doen dus allemaal verschillende soorten activiteiten. Nou, we hebben bijvoorbeeld awareness crews die in de nachtclubs in te huren zijn. Zij zijn een soort safe haven en een buddy op de dansvloer. Dus ook nog de stap voordat je mogelijk naar een bewaker wil stappen als jou iets is overkomen. En we hebben een heel tof project dat heet de Saverspot. Dat is samen met de gemeente Rotterdam, waar we een grote bus hebben op het Stadhuisplein, wat ook dient als die veilige haven. Ja. En ook daar kunnen mensen dus naartoe. Als je te veel gedronken hebt, of als je onder invloed bent, of als je iets is overkomen, een vervelende ervaring, kan je daar je hart komen luchten.
0: Ja, precies. Want jullie begonnen hier ooit mee als schoolopdracht. En inmiddels zijn jullie dus 5 jaar verder. En actief in de Rotterdamse nacht. Wanneer hadden jullie door van, hey, dit was misschien, begon misschien op papier voor school, maar dit is echt nodig?
2: Nou ja, we zijn midden in de coronaperiode aan deze schoolopdracht begonnen. En toen kwamen we er eigenlijk al best wel snel achter, wow, het nachtleven, niemand weet het meer. Zeg maar, corona, het lag helemaal stil. En het was een soort van dat niemand meer wist hoe je eigenlijk normaal met elkaar uitging. En dat was een beetje voor ons dat wij dachten, volgens mij is dit meer dan alleen een schoolproject wat we aan het uitvoeren zijn. Volgens mij kunnen we veel meer voor mensen in de nacht doen. En daardoor ook weer leuker met elkaar uitgaan.
0: Ja, want wat was dan de eerste nacht? De clubs gingen op een gegeven moment wel weer open in de pandemie, kan ik me herinneren. Toen was het even heel erg booming. Zijn jullie toen ook meteen al flop die nacht ingegaan?
1: Ja, je had een soort één weekend waar dat kon.
2: Dan moest je wel een van die vaccinaties hebben, volgens mij.
1: Ja. Of je moest je laten testen en had je een testbewijs of zo.
2: Ja, dat was het.
1: Ik was dat weekend niet naar een nachtclub gegaan, want ik ging naar een festival. Dat was ook het festival waarna dat hele festival corona had. Inclusief ikzelf. Maar dat was inderdaad dat ene weekend dat het helemaal chaos was.
0: Ja. Ik hoor vaker ook van mensen, er is een hele generatie die 18 is geworden in die coronatijd. Daardoor weten ze de ongeschreven regels niet van het uitgaan. Merken jullie dit op zo'n uitgaansnacht? En ongeschreven regels, wat zijn die volgens jullie?
1: Ja, in het begin merkte je dat extreem. Kijk, ongeschreven regels zijn een beetje de normen en waarden van een plek, toch? En dat houdt bijvoorbeeld in een nachtclub in dat jij niet op je telefoon gaat zitten whatsappen midden op de dansvloer. Maar dat je dan even naar de zijkant loopt of naar de bar. Dat als jij langs iemand loopt, dat je dan even glimlacht, even op zijn schouder tikt. Hey, mag ik er even langs in plaats van er doorheen beukt? Je hebt allemaal van dat soort dingetjes. En wat er voorheen gebeurde, had je dat met een fancy woord intergenerationeel opvoeden op de plek. Oftewel, de oudere uitgaanders die wijzen je gewoon terecht als jij even iets doet wat niet helemaal hoort. Of die zien dat jij te dronken bent en zeggen, hey, ik zou even een glaasje water bij de bar halen. Ja. Dus dan heb je veel meer dat opvoeden van die gedragsregels wat je meekrijgt. Maar dat gat was er. Want er was een hele generatie die was nog nooit naar huisfeestjes gegaan. Die was nog nooit de club in gegaan. Maar die stonden wel met z'n allen daar tegelijk. En iedereen was een soort van verdwaasd bezig van, oh, wat doen we hier?
2: Oh, weer? Het ook weer.
1: Ja. Dus daar had je toen een enorm gat. En ik heb het idee dat nu dat gat al wel weer een heel stuk meer gedicht is.
0: Wat goed. Dus jullie werk werkt ook.
1: Ik wil niet zeggen dat de Veilige Nacht
2: het
1: heel
2: goed
1: gedaan, hoor. Nee, zeker niet. Kijk, ik denk dat wat wij vooral doen is, we openen het gesprek over wat is nou, hoe ga je met elkaar om? En wat is nou sociale veiligheid? En zijn we er allemaal van bewust dat dit soort dingen spelen bij groepen mensen die ergens last van hebben?
0: Ja, precies.
1: Die gesprekken, die openen wij. En we zorgen voor die buddies op de dansvloer en op straat. Maar ik zeg dat generationeel opvoeden tussen mensen, dat is gewoon doordat mensen eindelijk weer lekker die clubs ingaan.
0: Ja, dus dat is iets heel goeds. Nou, we praten er zo even over verder. Mensen luisteren ook radio voor de muziek. Loving You is Sweeter Than Ever van Nick Cannon heb je hier.

0: Carly Rae Jepsen. I really, really, really, really, really, really like you. Ja, dit nam mij helemaal terug naar 2015, toen dit nummer werd gedropt. Zwijmelend uit het raam kijken en denken over mijn crush. Jullie zeiden net ook al meteen van, jeetje, dat is lang geleden.
1: Middelbare schooltijd.
0: Ja.
1: Ja.
2: Echt heel lang geleden, het nummer.
0: Ja, in de tijd dat je dacht van, oh, ik ben echt een main character, weet je wel. Die tijd van, nu regent het.
2: Dacht jij dat op je 15e? God, ik zou het willen dat ik dat dacht
0: niet?
2: Op die leeftijd.
0: Ja, wel onzeker. Ik bedoel, dat ging ik nooit aan iemand laten zien. Maar wel zo, als het regent tegen het raam.
1: Nou, als je alleen thuis was.
0: Ja, want dit is mijn High School Musical live. Maar ja, hè. Goed, we zijn klaar met het gekakel. We gaan door. Back to business. Ja, Anouk zijn vandaag de aanwezigen die jij hoort naast mij. Er is vandaag iemand niet aanwezig, Jeroen. Dat is jullie compagnon. Zij zetten zich elke week weer in om het Rotterdamse uitgaansleven veiliger te maken voor het feestende publiek. Dat doen ze met zogenaamde awareness crews en met de Safer Spotbus die op het Stadhuisplein staat. Goed, jullie naam. Ik kan me voorstellen dat als je hoort de veilige nacht, dat je denkt, maar is die Rotterdamse nacht zo gevaarlijk dan?
2: Ja, dat snap ik. Ja, de veilige nacht, het is ook heel grappig. We hebben onszelf nooit zo genoemd.
0: Mm-hmm.
2: Maar wij hadden het over veiligheid in de nacht. En toen zijn omstanders ons eigenlijk zo gaan noemen. En toen is het gewoon zo geworden. Want eigenlijk kun je dus ook nooit spreken over een veilige nacht. Maar je hebt het altijd over het veiliger maken van de nacht.
0: Ja.
2: Dus eigenlijk is die naam gewoon helemaal fout. Maar los, ik ben ook helemaal je vraag nu kwijt.
0: Ja, nou ja, is de Rotterdamse nacht gevaarlijk? Oh. Vraag ik me dan af. En als dan al, wat is dan het grootste gevaar?
2: Is de Rotterdamse... Ik wil niet zeggen dat het gevaarlijker is dan bijvoorbeeld andere steden.
0: Mm-hmm.
2: Maar ik denk zeker dat er uitdagingen zijn. Ik bedoel, er worden nog steeds mensen lastiggevallen. Zowel op straat als in de clubs. Bedoel, neem vorig jaar. Toen is er zelfs een moord gepleegd.
0: Mm-hmm.
2: Er zijn echt heel veel uitdagingen in Rotterdam. En de gemeente zet zich daar heel hard voor in.
0: Ja.
2: Waaronder dus ook met de Safer Spot. Dat is een samenwerking met de gemeente. Maar dit vraagt me wel echt nog om grote stappen.
0: Want wie is de verantwoordelijke voor die stappen nemen dan? Dus is dat de gemeente alleen? Is dat politie? Ja, is dat het uitgaansvolk zelf?
1: Dat doe je samen.
0: Ja.
1: Maar daar kan je niet één persoon of één organisatie voor aanwijzen.
0: Uh-huh.
1: Ik denk dat dit gewoon een samenwerking is tussen inderdaad de politie, gemeente, maar ook door een organisatie als de Veilige Nacht.
0: Ja.
1: Maar ook misschien wel door de bezoekers zelf. Want die kunnen natuurlijk ook zelf dingen meenemen als ze uitgaan of ergens over nadenken. Maar ik denk dat het ligt in het samen doen.
0: Ja, want iemand die vanavond voor het eerst uitgaat, wat is dan jouw... Ik wil straks nog meer tips vragen, maar we hebben nu weinig tijd voor. Wat is jouw super tip voor vanavond als iemand luistert die gaat straks voor het eerst uit?
2: Ik wil zeggen, let op jezelf, maar let ook op anderen.
0: Mm-hmm.
2: Ik bedoel, zorg zelf dat je het naar je zin hebt, maar weet je gewoon bewust van je omgeving.
0: Ja.
2: Zodat je ook bij anderen kan inchecken van, hey, ben je oké? Okay?
0: Mm-hmm. En zo simpel is de vraag ook eigenlijk.
2: Precies.
0: Ja. Ja, ik denk dat mensen dat altijd heel spannend vinden om te doen, maar hoe fijn is het als iemand dat gewoon doet?
2: Precies.
1: Zeker.
0: Ja. Dus dat zijn ook wat zijn de momenten dan voor jullie waarvan je denkt, hier doen wij het voor?
1: Ja, nou, daar hebben er denk ik wel een paar van. Maar als wij aan het werk zijn op een festival of in een club, heb ik wel een mooi voorbeeld dat er een persoon was lastgevallen. En eigenlijk wilde die persoon naar huis gaan, omdat, ik zeg toch zij. Ja. Eigenlijk niet dat wilde zeggen, maar omdat ze naar huis wilde gaan.
0: Mm-hmm.
1: Maar doordat wij met onze crew haar verhaal aan konden horen en haar eigenlijk weer rustig konden krijgen en haar op haar gemak konden stellen. En konden laten zien van, er is net iets bij jou gebeurd en daar hebben we iets aan gedaan. Daar is ook iets door de club aan gedaan. Kan jij je nu weer fijn genoeg voelen om weer terug de dansvloer op te gaan? En toen kreeg ze ineens weer een glimlach op haar gezicht en heeft ze heel de avond nog kunnen dansen. En daar doen wij het weer voor. Dan krijgen wij ook weer een glimlach op ons gezicht, omdat mensen weer fijn de dansvloer op kunnen gaan.
0: Ja, want dus hoe belangrijk is dat nou? Dat je fijn, veilig, vrij uitgaat. Waarom is dat zo belangrijk?
1: Ja, omdat je jezelf kan uiten. Je kan jezelf ontdekken. En ik denk dat een deel van, als je jong bent en je gaat uit, is dat, vind ik wel, wat er een beetje bij hoort om gewoon jezelf te kunnen ontdekken op deze leeftijd.
0: En waarom moet dat daarvoor nacht zijn? Waarom is de nacht dan zo belangrijk?
2: Het is een stukje anonimiteit en het is ook een stukje uit je comfort stappen, uit je dagelijkse sleur stappen, met wildvreemden kunnen kletsen, ja. kunnen interacten. En daar leer je gewoon ontzettend veel van.
1: Ja, nieuwe contacten doe je ook op. Er komen ook samenwerkingen uit de nacht. Dus ja, er gebeurt zoveel.
2: Die nacht bruist, maar daar moet het wel ook veilig voor zijn.
0: Ja. Ja. Nou, over die bruisende nacht spreken we zo nog even verder. Maar eerst gaan we luisteren naar Life is Life van Opus.

0: Opus hier.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Ja, dit is Radio Rijnmond, inderdaad. Ik liep er alweer doorheen te schreeuwen, maar maakt niet uit. Het was live van Opus. Hier bij Radio Rijnmond, je luistert naar de Vrijmbo Afterparty. En ik zit hier nog steeds met Anouk Bol en Yara Thees van De Veilige Nacht. We hadden het net al zo even over het nachtleven, wat ze allemaal doen met De Veilige Nacht. En toen beloofde ik jullie, lieve luisteraar, wat lekkere tips. Dus ik ben wel benieuwd, Yara en Anouk. Yara allereerst. Wat is nou een goede tip voor als je uitgaat en je voelt je niet veilig?
2: Oeh, ja. Nou, wat ik zelf gewoon altijd doe is dat ik toch wel oplet of mijn telefoon vol genoeg is. Dat als ik weet dat ik uitga, dan laat ik hem toch wel net voordat ik de deur uit ga nog even op.
0: Ja.
2: Omdat je gewoon weet dat je tegenwoordig met je telefoon heel snel iemand kan bereiken, mocht er iets aan de hand zijn.
0: Ja.
2: Dit is even een side tip. Ja. Mocht je telefoon toch een keer zijn uitgevallen, kan je altijd bij ons langskomen bij de Safer Spotbus. Want dan kan je telefoon even opgeladen worden. Als je bijvoorbeeld je vrienden wil bellen of een taxi wil regelen.
0: Precies.
2: Kan je hem even bij ons opladen.
0: Onder het genot van een gezellig gezelschap, dat ook nog is.
2: Dat ook, ja. Zeker.
0: En Anouk, wat is jouw tip?
3: Ja, ik zei het net al eventjes. Hè. Let op jezelf en let op anderen. En ik denk, let op jezelf begint ook met dat je je eigen grenzen leert kennen. Zowel zorg dat je genoeg water drinkt als je bijvoorbeeld alcohol drinkt. Maar ook dat je weet wat je wel en niet fijn vindt. Of dat je even je benen laat rusten. Of toch even een hapje lucht gaat scheppen als het je te heet en te warm wordt. Dus op die manier even op jezelf letten. Drink genoeg water. En ook daar, wink wink, mocht je nou even geen water kunnen drinken, loop buiten op straat, loop even langs de Saverspotbus, drink een glaasje water daar, vertel even hoe je avond is en dan kan je daarna weer door met je avond.
0: Ja, precies. Nou, het zijn allemaal goede tips. Mochten ze luisteraars nu denken, jeetje, deze tips waren goed, maar ze zijn me even te snel gegaan, dan kunnen ze bij jullie ook terecht op de website en op socials. Dus lieve luisteraar, als je dit nou hoort, check dat vooral even. En wil je de tips van mij hebben, dan stuur me een DM en dan ga ik het jou ook sturen. Dat vind ik ook helemaal prima. Ik zal mijn telefoon.
3: En ik denk ook, als de luisteraars hele leuke tips hebben, stuur het ook naar ons op.
0: Ja, nou, ik ben benieuwd of er een verrassing

0: opeet, dan zit hij dus verkreukeld en gesmoetst ja. in je kleine tasje.
1: Dan vind je hem even 2 dagen later.
0: Ja, al dan niet met schimmel erop. Maar goed, dat maakt niet uit.
2: Gelukkig kon jij je bodem leggen.
0: Ja, precies. En gelukkig ken ik meestal, laat ik het daarop houden, mijn grens. Don't ya, pussycat dolls.

0: van de Backstreet Boys hier bij Radio Rijnmond. We zijn nog steeds bij de Vrijmbo After Party. En nou, we hebben van alles al gesproken. Het eerste uur zit er alweer bijna op. Het is niet normaal hoe snel de nacht ook vliegt soms. Ik heb nog een laatste vraag voor de meiden van de Veilige Nacht. En eigenlijk komen die niet uit mijn eigen koker. Zo eerlijk moet ik dan ook zijn. Het is namelijk van onze gast van vorige week, Doris Baatse. Dus die ga ik even, als het lukt, voor jullie opzetten. Even kijken. Als het goed is, gaan jullie haar nu horen.
1: Hi meiden. Wat kunnen horeca- en nachtmedewerkers doen als ze zien dat iemand wordt lastiggevallen zonder dat diegene eerst zelf om hulp hoeft te vragen?
2: Ja, mooie vraag. Ja,
3: zeker een leuke vraag.
2: Ja, wij zeggen altijd, sociale veiligheid moet niet pas belangrijk worden op het moment dat er een incident heeft plaatsgevonden. Want dat is eigenlijk waar Doris nu ook op doelt. Maar sociale veiligheid moet echt onderdeel worden van het hele ontwerp van zo'n clubavond of nacht. Dus je moet echt gaan nagaan van hoe wordt zo'n bezoeker ontvangen? Welke informatie krijgt die bezoeker vooraf? Weet die bezoeker ook waar die iets moet melden? En zo heb je allemaal verschillende wegen waar je ook op kan inspelen om te zorgen dat die ervaring zo veilig mogelijk voelt voor die bezoeker. Maar terugkomend op wat Doris zei, als je dan ziet dat er iets gebeurt, ja, je wil altijd deescaleren. Dus je wil altijd vragen van, hey, wat is er gebeurd? Waar heb je nu behoefte aan? Kan ik je even een watertje en een plekje bieden ergens om tot rust te komen? En laten we dan samen gaan kijken waar jij behoefte aan hebt.
3: Ja, en ik denk dat persoon gewoon uit de situatie halen.
2: Persoon uit de situatie halen, inderdaad. En echt inchecken. En ook ten alle tijden, dat is in ieder geval wat wij doen, degene die iets is overkomen, geloven.
0: Ja.
2: Dat dit is de ervaring die nu telt.
0: Ja.
2: En dat is het belangrijkste.
0: Ja, mooi. En als er, we gaan eigenlijk best wel de goede weg op. We horen op heel veel platforms van, oh, die Rotterdamse nacht, de nacht, het nachtleven gaat allemaal de slechte kant op. Maar elke keer kom ik mensen in de studio toch weer tot de conclusie, eigenlijk gaat het best wel goed. Maar er zijn wel dingen die altijd beter kunnen. Wat kunnen we concreet veranderen aan de veiligheid? Met z'n allen, met de gemeente, met wie dan ook.
2: Ja, ik denk dat we sowieso met z'n allen gewoon echt moeten blijven uitgaan. En dat gebeurt ook echt. Iedereen die beweert dat dat anders is, ja, dat klopt gewoon niet.
0: Mm-hmm.
2: En als je dan uitgaat, kijk eens even om je heen. Wees weer even een mensenmens. Kijk om je heen, heeft iedereen naar zijn zin? Sta je niet in iemands aura te veel te dansen? Flirt je op een leuke, respectvolle manier? Drinkt iedereen genoeg water tussendoor?
0: Ja, precies.
2: Let op elkaar.
3: Ja.
0: Nou, mooi meiden. Dank jullie wel voor jullie komst. Ik ben heel blij dat we meer van jullie hebben mogen leren. We gaan nog één muziekje luisteren. Magnetic van Bauza. En daarna hoor je het nieuws van Anaïs van Meteren.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Onder leiding van wereldberoemde sopraan en dirigent Barbara Hennigan. Met live muziek van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Laurens Collegium. 8 tot en met 11 oktober in het nieuwe Luxor Theater. Tickets via scapinoballet.nl.
4: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
5: Download

0: Rijnmond Veilig. Weet wat je moet doen.
1: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
2: Het is 8:00, goedenavond. Je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk verder met de Vrijmibo. Eerst het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. De reddingsbrigade maakt zich zorgen over het nieuwe parkeerbeleid in Rotterdam. Als de uitbreiding van betaalparkeren doorgaat, kan de vrijwilligersorganisatie vanaf volgend jaar jaarlijks zomaar €25.000 kwijt zijn aan parkeerkosten. Het gevolg kan zijn dat het lesgeld flink omhoog gaat en dat vrijwilligers afhaken, schrijft de reddingsbrigade in een brief aan de gemeenteraad. De reddingsbrigade verzorgt zwemlessen en trainingen in verschillende Rotterdamse zwembaden. En inspecteurs en vrijwilligers komen dan vaak met de auto. PFAS in pesticiden vormen een groeiend gevaar voor drinkwater in Nederland, waarschuwt de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport. De stoffen breken niet of nauwelijks af. Jaarlijks komt er 21.000 kilo PFAS via pesticiden in het water terecht. Dat is 10 keer zoveel als de industrie uitstoot. De inspectie wil dat het toelatingssysteem voor pesticiden wordt aangescherpt. PFAS-houdende pesticiden worden onder andere gebruikt in de aardappelteelt, waar boeren veel last hebben van de aardappelziekte. De politie in Amsterdam houdt het verkeer op de snelwegen rond de stad in de gaten met drones. De eerste automobilisten zijn al op de bon gegaan nadat met een drone een verkeersovertreding was gezien. De politie gebruikt de vliegende camera's om ernstige overtredingen vast te stellen, zoals rijden door een rood kruis of achteruitrijden op een snelweg. Met de camera wordt dan het kenteken gelezen en wordt de boete later toegestuurd. Dirk Kuyt zit maandag op de bank als interim trainer van Fenerbahçe. De hoofdtrainer van SC Dordrecht stapte afgelopen zomer onverwachts over naar de Turkse club om daar assistenttrainer te worden onder Ismail Kartal. En die stapte gisteren onverwacht op nadat hij in de Champions League wedstrijd tegen AS Roma een fles naar zijn hoofd had gekregen. En nu staat Kuyt maandag dus aan het roer als Fenerbahçe het moet opnemen tegen Gaziantep FK. Het weer vanavond en vannacht is het droog, helder, kans op mist ook. Het koelt af tot 10 graden. Morgen hebben we een periode met zon, het is droog en dan worden het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
5: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
7: Dit is Radio Rijnmond.
8: De Vrijmibo Afterparty.
7: Met nieuw Rijnmonds talent. Hier is Floor Hoogstad. Radio met een grote R. Spinderella cut it.

0: Let's Talk About Sex van Salt en Pepper hier op Rijnmond Radio. Zo, even een hiccupje. Hallo lieve mensen. Het is vrijdagavond en je luistert naar de Vrijmibo Afterparty van Radio Rijnmond. We hadden het net over de veiligheid in de Rotterdamse nacht. Dat deed ik met de meiden van de Veilige Nacht. Inmiddels is onze huis-DJ weer aangeschoven. Jada, DJ Angel Lucky. Hallo darling.
1: Hallo.
0: Hallo. Ik hoop dat men de bitterballen en de kaasstrengels op tafel hebben gezet. Of je nou lekker in de auto zit, dan hoop ik dat je daar heel hard heen scheurt. Ik mag het hopen, want je luistert nog steeds naar de Vrijmibo Afterparty. Over party gesproken, Jada. Daar hebben we het natuurlijk eigenlijk de hele maand over. Wat jij vertelde ons vorige week al een beetje je plannen.
1: Ja.
0: Wat is er van terechtgekomen van je plannen? Wat heb je vorige weekend uitgespookt?
1: Ja, nou, oké. Dus ik zei al van de eerste week na de zomervakantie is al geweest. Dus ik ben eerst bij Baak geweest. En toen ben ik sinds een lange tijd weer naar de Oude Haven gegaan.
0: Mm-hmm.
1: En ik dacht, ik sla even deze week de Witte de Wit over. Maar ja, dat doe je een drankje. Super gezellig. En dan is het een beetje 1 uur zoiets. En dan heb je de hele de Oude Haven uitgespeeld. En dan beland je weer op de Witte de Wit.
0: Ja, je was... jij slash wij waren bij het Zwarte Schaap.
1: Ja.
0: Leuk gedanst.
1: Ja.
0: Super. Goed gedanst.
1: Ja, zeker. Maar ja, ik had dan... het was het idee om dus die zaterdag wel naar Keile Café te gaan. Want daar had je dus de anniversary. Maar ja, soms moet je gewoon even uitslapen. Even een rustig dagje voor jezelf. Je hebt ook de zondag. Gewoon even een weekendje. Dus ik had dat wel even overgeslagen.
0: Ja. Nou, we leerden net van de meiden van de Veilige Nacht... dat je vooral ook op jezelf moet letten.
1: Ja.
0: Als je veilig wil uitgaan.
1: Dat.
0: Misschien gaf je lichaam even aan van...
1: Ja, even van... Deze week even niet.
0: Deze week gewoon even niet.
1: Ja.
0: Nou, als het aan Queen ligt, gaat hij wel even door. Mm-hmm. Want die zal altijd zeggen, don't stop me now. Wat een ongelooflijk goed bruggetje.
1: Ja, dat is heel goed.
0: Jeetje, volgens mij maak ik al jaren radio. Goed, hè?

0: is Radio Rijnmond.
1: De Vrij Nivo Afterparty.
0: Met nieuw Rijnmonds talent. Hier is Floor Hoogstad. Radio met een grote R.

0: Sweet Surrender van Wet Wet Wet. Een artiestennaam die me altijd doet denken aan het weer in Nederland. Vanochtend was het ook weer raak, Wet Wet Wet. Vervolgens werd het wel weer prima, volgens mij. Maar goed, nevertheless, anywho, anyhow. Wij zijn nog steeds bij de Vrijbibo Afterparty hier op Radio Rijnmond. Waar de redacteuren van Rijnmond de kans krijgen om een keertje radio te maken, die talenten te ontwikkelen. En ik ben vandaag niet alleen. Ik ben vandaag met Jada, ook al bekend als DJ Angel Lucky. Ik neem jullie namelijk de hele week, de hele maand zelfs, mee in het nachtleven van Rotterdam. En ik kan jullie hier allemaal gaan vertellen hoe het nou zit en yada. Maar uiteindelijk vind ik het belangrijk om ook mensen aan het woord te laten die elke nacht voor het werk bezig zijn, midden in die club staan, te roudouwen, te dansen, te chansen en te draaien. Daarom had ik een rubriekje bedacht, Request for the DJ. En die doe ik elke week met Jada. Vandaag is ze er gelukkig toch weer live bij. We hebben het deze week over veiligheid. Sociale veiligheid in de club. Nu ben ik wel benieuwd. Allereerst, Jada, mijn eerste request aan de DJ is: merk jij wel eens wat qua onveiligheid op de dansvloer als jij aan het werk bent? Of zit je zo in je set dat je dat niet per se door hebt?
1: Nou, het ding is dus, ik wil zeggen, ik heb het niet door. Maar ik denk dat ik gewoon van nature ben ik al de hele tijd aan het opletten. Mm-hmm. Dus je bent gewoon lekker met de meiden, lekker in de club. En ik ben zelf best wel lang. Mm-hmm. En ik heb echt opgemerkt, gewoon vanaf het moment dat ik gewoon uitging, dat ik altijd aan het opletten ben over mijn vriendinnetjes.
0: Ja, maar je vriendinnetjes.
1: Ik zie al gelijk, als ze, zeg maar, want ik kijk gewoon de hele tijd om me heen, als er iemand aan kan lopen, zeg ik gelijk, oké, jongens, 8 uur. Ja. 8 uur, daar komt-ie.
0: Ja, jij torent inderdaad boven iedereen uit. Dat is heel handig.
1: Ja, dat wel.
0: Maar wat nou te doen als jij aan het draaien bent en je staat in die club en je voelt je heel erg onveilig? Wat is jouw pro-tip om dan te gaan doen?
1: Tijdens het draaien of echt tijdens het dansen?
0: Nee, als ik in de club uit sta te gaan, als niet DJ zijnde. Mm-hmm. Wat is jouw tip? Wat moet ik doen?
1: Tip?
0: Als niemand anders zoiets doet, hè?
1: Ja, dat ook. Mijn go-to's is wel, ik zorg wel ervoor dat ik echt nooit alleen sta. Dat vind ik zelf ook echt niet fijn, want ik vind dat echt super snel ongemakkelijk. En wat ik zelf met mijn vriendinnen heb, is je hebt altijd gewoon zoek mijn iPhone, zoek mijn vrienden heb je. Maar je hebt ook een andere app voor mensen die dus geen iPhone hebben. Dat is Live 360. Super chill, want dan kan je dus binnen een noodmoment kan je gewoon even klikken op een knopje. En dan kan je gelijk zeggen van, jongens onderweg, of hey, hoe gaat het? Of je hebt gewoon heel veel knopjes en dat.
0: Ja.
1: Of ik praat altijd gewoon heel hard. Ik praat altijd gewoon heel hard. Ja, nee, sorry, ik ben heel even bezig.
0: Ja, ja precies. Dus be loud.
1: Ja, be loud wel. Voor mij is het gewoon natuurlijk dat we altijd gewoon echt op elkaar letten.
0: Ja, het hoorde van de veilige nacht ook al, ja.
1: Ja, maar het gaat echt vanzelf gewoon. Je weet gewoon, als ik één andere blik heb dan een lach op mijn gezicht en ik doe gewoon met mijn ogen zo.
0: Ja, voor de luisteraar, Jada trekt haar wenkbrauwen omhoog en zet haar ogen soort stijf. Ik weet niet hoe je het beter kan bedoelen. Ja, dan weet je, er is iets gaande.
1: Een hint van, joh, even niet.
0: Ja, precies. Want heb jij wel eens gekke dingen meegemaakt als het gaat om veiligheid in de nacht?
1: Ik zelf niet, maar dat is omdat ik gewoon heel snel denk, nou ja, niet mijn tea, ik ga nu weglopen. Maar ik heb wel vaker gehad dat een vriendin van mij er dan last van heeft. En dan ren ik, ik kom er gewoon heel snel op af. Ik heb gelukkig dus zelf niet meegemaakt, dat dan niet.
0: Oh, een soort superhero zonder cape.
1: Ja, en ik ben ook een bemoeier al, dus ja.
0: Ken jij toevallig, ik weet van bepaalde clubs, dat ze vragen naar Angela achter de bar. Heb je daar ooit wel eens van gehoord?
1: Ja, ik dacht, oké, of ik heb het nu echt compleet fout. Mm-hmm. Maar ik dacht dat het een soort codewoord was.
0: Ja.
1: Dacht ik.
0: Ja.
1: Ja, dat ook dat ze volgens mij een drankje komt stellen, maar ik weet niet meer welke dat is. En je zegt nu Angela, en die naam was ik ook alweer vergeten. Maar meestal zeg ik van, ja, zij werkt hier toch? En dan moet je gewoon weer echt met die ogen.
0: The eyes, the eyes. It's all about the eyes.
1: Ja.
0: Oké, nou Jada, als heuse DJ van vandaag, wil jij het volgende nummer voor onze lieve luisteraar aankondigen misschien?
1: Yes, oké, jongens, het is officieel nog zomer. En voor jullie hebben we nu Mark Arthur Park van Donna Summer.

0: van Guns N' Roses. Ja, van apropos van dit prachtige nummer. Je luistert naar Radio Rijnmond, de Rijnbo After Party. Ik vroeg jullie vorige week van, hey, kunnen jullie berichten doorsturen? Wat gaan jullie doen vanavond? Kunnen jullie wat laten weten over wat je gaat doen, wat je plannen zijn of je leuke uitgaansverhalen had? Nou, die kreeg ik. Ik kreeg het eerste bericht van Wietske. Nu ga ik mijn allerbeste voorlezen skills voor jullie doen. En het is niet goed gesteld met de jongeren die lezen. Maar goed, ik ga mijn best doen. Wietske appt over een uitgaansverhaal. Hoi Floor, ik heb nog wel een uitgaansverhaal van laatst. Een vriendin daagde me uit om een sardientjespak van een random bachelorparty aan te doen. En als ik hem ook mee naar huis kreeg, dan zou ze €30 geven om de volgende keer uit te gaan. Of ze zouden de volgende keer, nou dat gaat het al jongens, biertjes betalen. Missie was geslaagd. Ik ben uitgegaan in het sardientjespak en heb hem mee naar huis weten te sneaken. Maar de €30 staat nog steeds niet op mijn rekening. En nu zit de vriendin in kwestie in Australië. Dus biertjes en uitgaan zit er ook niet in. Dus Julia, bij deze op live radio, wanneer kan ik die 30 piek verwachten? Nou, Julia, je hoort het. Ik denk niet dat ze Radio Rijnmond ontvangen in Australië. Maar mocht je het horen, Julia, ik zou Wietske heel gauw €30 overmaken. Want anders heb je het met de redacteur van Radio Rijnmond aan de stok. Dat begrijp je. Voor het geval dat ik geen berichten zou krijgen, want daar was ik een beetje bang voor, want ik wilde jullie toch gewoon wat dingen laten horen, heb ik toch voor de zekerheid een vriendin gevraagd over Superdisco. Die club, daar hadden we het vorige week over, gaat na 10 jaar dicht. En ik vroeg haar naar haar leukste herinneringen van deze club. Dus die heb ik voor jullie verzameld. Daar gaat hij. Even kijken.
1: Hoi meiden.
0: Oh, nee, dat was Doris. Van Superdisco, dat is dan wel weer leuk. Ze zegt, hoi meiden, hier is Lou over Superdisco.
2: Vooral nog heel goed voor de geest kan halen is die rokersruimte. Die rokersruimte die was zo nice, want die was binnen. Hij zat aan de club vast. En het was dus helemaal donker en cursy, maar je hoorde dus wel nog heel goed de bas en de muziek. Maar je kon wel praten. Dus het was altijd minimaal net zo druk in de rokersruimte als in de club zelf. Dat was altijd gewoon heel gezellig daar. En wel heel, heel, heel blauw stond het. En er werd ook gebloot en zo. En op de dansvloer, wat ik me vooral nog kan herinneren, is 2 vriendinnen die met elkaar gingen zoenen zodat ze niet meer met die guys hoefden te praten die naar ze toe gingen. Want ja, er werd wel flink met billen geschud en aan billen gezeten van mannen in Superdisco.
0: Ik zie Zena kijken hier zo van rokersruimte bij een club. Ja, maar misschien ben jij hier net te jong voor. Ik heb dit nog wel net meegemaakt. Ik vond het heerlijk. Ja. Sorry. Ik mag geen reclame hiervoor maken, maar ik vond het fantastisch. Die rokersruimte. Heb jij dit nooit meegemaakt?
3: Nee, ik dacht echt, over welke Superdisco? Daar ben ik echt vaak geweest. Maar ja, ik ben pas 22, dus ik ga niet super lang uit. Maar ik wist niet dat daar een binnen rookruimte.
0: Nee, dat is hetzelfde als de coffeeshops. Die hadden ook altijd een rookruimte, maar dat mag ook niet meer.
3: Nee, dat wist ik ook niet.
0: De blik van verbazing in Jada's ogen. En dan heb ik toch nog ook één fragmentje, of een appje gekregen van Ruud. Die zegt, vanavond vier ik de 50-jarige verjaardag van Rotterdam's DJ David Funk in Export. Jada knikt. Happy birthday, gozer. Dus David Funk van Ruud en Rijnmond, gefeliciteerd. Het belooft veel goeds. Ik heb een kleine memo van David zelf opgezocht. Die ga ik jullie ook even laten horen. Even kijken, horen. Dit heb ik dus wel van het internet. Ik heb niet het genoeg gehad om met hem te spreken. Dat moet ik er wel even bij vertellen. Had ik heel leuk gevonden. Maar dat was niet het geval.
4: Een goede plaat is een goede plaat. Maakt niet uit van welk genre of stijl. Scheet uit het plafond, druppels van het plafond.
0: Nou, je hoort het. Hij zegt voor de mensen die het niet goed verstonden, een goede plaat is een goede plaat. Zweet aan het plafond en druppels van het plafond. Dat lijkt me een hele mooie voor vanavond. Ik hoop dat Ruud dit ook mag ervaren. Misschien gaat het ook kletteren van de zweetdruppels van jouw plafond met de volgende plaat. Jada, wil jij hem weer voor ons aankondigen?
3: Yes! Oké, jongens, hier komt een mooie verandering. Jada hier bij de radio. We hebben Changes van David Bowie.
0: Let's go!

0: Sanarsam.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: De Vrij Mibo Afterparty.
1: Met nieuw Rijnmonds talent. Hier is Floor Hoogstad. Radio met een grote R.

0: I love it. I don't care. I love it. Jada kijkt in. Girl, you fucked that up. Heel hard, maar maakt niet uit. We zijn bij de Vrijmoe afterparty. En Jada, jij gaat mij en de luisteraar vertellen wat er dit weekend... Ze zit net een beertje in haar mond te proppen. Wat is er dit weekend uit te vreten in Rotterdam? Waar kan je partyen? Waar kan je feesten?
1: Nou, we hebben geluk, want vandaag... Nou ja, het is net al geweest, het is vrijdag. En dan morgen hebben we dus Downtown Festival. Dat zit dus in de Boomgaardstraat, de zijstraat van Witte de Wit. Mm-hmm. En dat zit dus bij Worm ook. En dan heb je eigenlijk gewoon verschillende club collectives, maar ook gewoon zeg maar clubavonden, mm-hmm, gewoon op één avond. Of na één dag eigenlijk. Ja. Morgen overdag is het dus gratis. Dat is echt heel leuk. Dat is goed om te weten. Ja. Ik ga even lekker langslopen.
0: Van hoe laat tot hoe laat is dat dan?
1: Ja, uit mijn hoofd is het ongeveer vanaf, laten we zeggen, 2 uur. Uh-huh. Tot een beetje wanneer de avond een beetje gaat sluiten. Dus echt het nachtleven gaat beginnen. Uh-huh. Dus je hebt sowieso de hele dag en dan de hele avond. Dan is het gratis gewoon op het Eendrachtsplein, het skatepark. En dan in de avond is het dan wel betaald. Het is dus wel al hier en heel daar zijn wel wat tickets zijn uitverkocht. Mm-hmm. Want je hebt ook bij Club Uniek, zag ik het ook inderdaad. Maar je hebt nog wel wat kaartjes over. Maar ja, dat is ook vanavond. En daar ga ik ook heen.
0: Leuk. Ja,
1: ook bij de Boomgaardstraat. En dan is het echt een verschillende muziek. Je hebt echt billen shake. Daar ben ik dit weekend helemaal voor aan.
0: Ja.
1: Even gewoon de koets schudden. Maar ja, je hebt ook een beetje soort van... ik noem het gewoon elektronisch. Weet je, heel breed gezegd. Mm-hmm. Het kan alle kanten op gaan.
0: Ja, dus dat is vanavond allemaal?
1: Dat is vanavond en morgen. En dan overdag ook. Ook met live performances en zo.
0: Oké. Okay.
1: Ja. En dan ook voor de, voor de andere kijkers die zin hebben in wat anders, kan je volgens mij ook naar Kralingsbos gaan. Day at the Park, heb ik ook gehoord. Al mijn vriendinnen gaan daarheen.

0: Nee. Maar dat is ook volgens mij een beetje meer richting de ons house.
1: Ja, precies. En we hebben David Funk dus in Export.
0: Ja, en dat is vanavond.
1: Ja, dat is vanavond. Maar ik... Ik keek even naar het appje dat Ruud had gestuurd. En ze waren morgen ook in... morgen viert hij het in Den Haag, volgens mij.
0: Ja, het is gewoon een birthday weekend.
1: Ja, dus als je de Rotterdamse icoon nog wil zien... Dan kan dat ook nog morgen in Den Haag. Zover is het niet. Metrootje pakken en je komt er wel. Ja, Jada. Ik heb er zin in.
0: Ja, ik ook.
1: Ik heb er weer zin in deze avond. Ik ga het niet meer zo laat maken als vorig weekend. 7 uur 's ochtends. Ik heb de vervelende tendency om dan in mijn eentje nog 2 uur door te feesten altijd als ik thuis ben. Dus goed. Maakt niet uit. Het is in ieder geval een goede Vrijmibo afterparty. En de echte nachtparties, die gaan zo starten. En we gaan nog lang niet slapen. Maar mocht je wel gaan slapen, misschien praat je dan wel in je slaap.

0: Talking in your sleep. Misschien begreep je het bruggetje nu. Eigenlijk ben ik nog even heel kort terug om jullie allemaal te bedanken voor het luisteren. Morgen is het weekend is er. En Olivier staat daar morgen. Dus leuk om te gaan luisteren. Dank jullie wel voor deze mooie avond. En geniet nog van het laatste nummertje. En voor de rest van je ook van je avond. Doei doeg!
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Blad Rijopleidingen, Transport en Logistiek. Voor al je rijbewijzen en nascholing code 95, even Blad bellen. De opleider van de Hoekse Waard en omstreken. Rijschoolblad.nl.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Het is 9 uur. Goedenavond. Je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk non-stop muziek op het programma Rijnmond tot laat. Eerst het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. In recreatiegebied Delfse Hout bij Delft zijn afgelopen weken meerdere vrouwen aangerand en mishandeld. De vier vrouwen zijn 's nachts door een man van hun fiets getrokken in het gebied tussen Delft en Pijnakker. De politie houdt sindsdien extra toezicht in het gebied. Het is nog onduidelijk of de vier vrouwen slachtoffer zijn geworden van dezelfde dader. De reddingsbrigade maakt zich zorgen over het nieuwe parkeerbeleid van Rotterdam. Als de geplande uitbreiding van betaald parkeren doorgaat, dan kan de vrijwilligersorganisatie vanaf volgend jaar jaarlijks ruim 25.000 euro kwijt zijn aan parkeerkosten. Het gevolg kan zijn dat het lesgeld flink omhoog gaat en dat vrijwilligers afhaken, zo vreest de reddingsbrigade. De reddingsbrigade verzorgt zwemlessen en trainingen in verschillende Rotterdamse zwembaden. Instructeurs en vrijwilligers komen vaak met de auto. De gemeente wil in alle wijken in de stad Rotterdam in stapjes betaald parkeren gaan invoeren. En dat moet volgend jaar allemaal gebeuren. De politie Amsterdam houdt het verkeer op de snelwegen rond de stad in de gaten met drones. De eerste automobilisten zijn al op de bon gegaan nadat met een drone een verkeersovertreding was gezien. De politie gebruikt de vliegende camera's om ernstige overtredingen vast te stellen, zoals rijden door een rood kruis of achteruitrijden op een snelweg. Met de camera wordt dan het kenteken gelezen en wordt de boete later toegestuurd. De politie wil dat justitie zo'n 100 verkeersboetes intrekt die zijn uitgeschreven door een sjoemelende politieagent. In 4,5 jaar tijd schreef de agent van de eenheid Oost-Nederland bekeuringen uit zonder dat hij daadwerkelijk een verkeersovertreding had vastgesteld. De politie wil niet zeggen waarom de agent dat deed en hoe hij te werk ging. De man zou ook onrechtmatig in de computersystemen van de politie hebben geneusd zonder dat hij daar iets te zoeken had. De man is al 2 jaar geleden op non-actief gesteld en vervolgens op staande voet ontslagen. Volgende week dinsdag moet hij zich verantwoorden voor de rechter. Het weer vanavond en vannacht is droog, helder en er is kans op mist. Het koelt af tot 10 graden. Morgen periode met zon, droog en dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
7: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Bij Voorbroodmeubelen in Zevenhuizen ontdekt u al ruim 100 jaar de laatste woontrends voor uw nieuwe interieur. Kwaliteitsmeubelen in alle stijlen tegen scherpe prijzen. Test het zelf in onze 6000 vierkante meter showroom of op voorbroad.nl.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Wonen, slapen en relaxen. In alle stijlen. Voorbroad.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In het recreatiegebied Delfse Hout bij Delft zijn afgelopen weken meerdere vrouwen aangerand en mishandeld. De vier vrouwen zijn 's nachts door een man van hun fiets getrokken in het gebied tussen Delft en Pijnakker. De politie houdt sindsdien extra toezicht in het gebied. Het is nog onduidelijk of de vier vrouwen slachtoffer zijn geworden van dezelfde dader. Het aantal mensen in Nederland met ernstig overgewicht is in 30 jaar tijd verdubbeld, blijkt uit cijfers van het CBS. Inmiddels heeft 1 op de 6 Nederlanders obesitas. De snelst stijgende groep zijn laag opgeleide mannen. En daarmee doet ons land het Europees gezien overigens niet zo slecht. Want in Letland gaat het om 25% van de bevolking dat obesitas heeft. En ook de andere Baltische staten, Denemarken, Polen en Duitsland scoren hoog. Met name in Zuid-Europa ligt het aantal mensen met ernstig overgewicht juist een stuk lager dan in Nederland. Zeeman waarschuwt voor een lading rompertjes. De knoopjes van sommige babypakjes zitten niet goed vast. Een baby zou erin kunnen stikken, laat Zeeman weten. Het gaat om rompers voor baby's die deze zomer zijn verkocht. Op de afbeelding bij de waarschuwing staan rompertjes in lila, lichtroze, lichtgroen en wit met een dinosaurusprint. Klanten die in de maanden juni, juli en augustus zo'n rompertje hebben gekocht, kunnen hun geld terugkrijgen in de winkel. De Maaslandkering bij Hoek van Holland sluit morgen weer. De grote waterdeuren gaan altijd vlak voor het stormseizoen dicht voor een functioneringstest. En die test is morgen. Daardoor is de scheepvaart wel gestremd. Van morgen 10:50 middags tot de volgende ochtend 4:30. Het stormseizoen begint volgende maand en duurt tot 5 april. De sluiting van de Maaslandkering is te volgen voor wie dat wil. Belangstellenden kunnen komen kijken op het terrein van het Keringhuis naast de Maaslandkering. Het weer... Het is helder, het koelt ook flink af, tot een graad of 10. En morgen hebben we aardig weer met veel zon en dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R. Reframe!

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: liever blind dan dat ik hier nu sterf.
1: Dio disse, sia luce. E luce fu.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R. I love it.